ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door vermorgen.

0: Als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio,

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OWAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt de regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon, en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
2: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
1: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Die vindt dat er meer in had gezeten.
3: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je? Pas tussen de linies, misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar ik denk dat het te statisch was.
1: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
6: Een hele goede morgen. Het is bijna 7:05. Je luistert naar de Oogochtendshow. Alexander Temeer is mijn naam. Naast mij zit Jan Kooistra. Goedemorgen, Jan.
7: Goedemorgen, Alexander.
6: Laten we even beginnen met de koppen van het Oog Radio Nieuws.
7: Dat is heel mooi. Ik ben er vanmorgen niet tegengekomen, maar opblaasdino vraagt aandacht voor doorlopen in de volle bus. Twee vaste aannemers in isolatieaanpak noordelijke stadswijken. En nieuwbouw Borgstraat afgerond. De laatste bewoners kregen een sleutel. En de pro en SP die zijn door de hoge woonlasten vallen. Veel huishoudens tussen wal en schip daar een beetje bezorgd over.
6: Meer daarover rond de klok van 7:30 in het Oog Radio Nieuws. Kijken we even naar de verkeerssituatie op dit moment op de Groningse wegen. Het is nog lekker rustig. Op een slimme kaartje van groningenbereikbaar.nl zie ik geen opstoppingen. En ook de NS heeft deze ochtend nog niks te melden hier in de buurt. Dus jij moet er helemaal kunnen komen vanmorgen. Zodra het anders wordt, dan hoor je dat natuurlijk. Maar Jan, wij gaan direct door over tot de orde van de dag. En wij gaan, geloof ik, even naar de Niemeyer.
7: Dat is omdat dat toch wel vanaf morgen als een nieuwe hotspot wordt gezien. Tenminste, dat zeiden ze gisteren in de reportage. Dus dat is de expositie van Thea, die in Niemeyer is. Wat dat is? Nou, blijf luisteren.
0: De Oogochtendshow.

0: The Lights Off van Just and Jackson.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Groningen heeft er vanaf morgen een nieuwe hotspot bij.
2: Ja, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer aan de Paanschotseweg opent dan de eerste expositie van Thea. En dat is genaamd Thinking Hands. De hal moet uitgroeien tot een cultureel centrum waar beeldende kunst, technologie en maatschappelijke vraagstukken samenkomen. Technologie speelt een steeds grotere rol in ons leven, maar mensen hebben natuurlijk ook hun eigen lichaam en hun gevoelens. Het Niemeyergebouw is bij uitstek de plek voor een kunsthal waar beide aspecten samenkomen. Je hoort Roosje Klap, kwartiermaker van Thea.
3: We staan hier dus nu in Thea, de werknaam van het culturele deel van de Niemeyer. Het wordt een nieuwe hotspot, eigenlijk een soort kunsthal die zich bezig gaat houden met technologie en kunst en maatschappij. Dit hele Niemeyer-terrein wordt ontwikkeld ook met een plek waar veel scale-ups en start-ups rondom technologie, zoals de AI-fabriek, zich gaan vestigen. En het is belangrijk om dat ook te bekijken met, van ja, door de ogen van cultuur. Wat gebeurt daar dan eigenlijk? Wat speelt er dan eigenlijk? Er is heel veel gaande op het gebied van kunstmatige intelligentie. We weten ook niet zo goed, ja, waar gaat dat allemaal heen? Het is spannend. Nou ja, dat mag je soms best bevragen. En er zijn, dat gebeurt hier.
4: Het publiek kan komend weekend eigenlijk voor het eerst kennis maken. Hè,
3: met zo is het. Concept. Ja, zo is het. We gaan van start met de allereerste tentoonstelling. En die heet Thinking Hands, de denkende handen. We weten eigenlijk al heel veel in ons lichaam. Zonder dat we zitten ook heel erg vaak heel erg in ons hoofd. Zeker in deze tijden van technologie. Waarin we eten en we daten en we slapen allemaal met technologie. Maar waar zijn wij eigenlijk gebleven? De mensen, waar zitten wij nou eigenlijk? Nou, dat is wat eigenlijk aan het hart van deze tentoonstelling staat. In verschillende onderdelen, verschillende stukken in de tentoonstelling kan je ontdekken, ja, wat onze lichamen nog weten.
4: Is het een lokale tentoonstelling met lokale kunstenaars of gaat het verder?
3: Nou, het zit eigenlijk allebei. Je kan het eigenlijk zien als een soort uierring. We hebben regionale kunstenaars. We gaan zondag van start met een waanzinnige performance van het Groningse collectief Werk, samen met een danser. Een interactieve AI soort van opstelling waarbij je dus kan meemaken wat technologie eigenlijk doet met je lichaam en dans. Maar we hebben bijvoorbeeld ook echt topkwaliteit aan internationale kunstenaars. Dat betekent ook, ja, de internationale pers heeft dit zeker in het vizier. Er komen aanstaande zondag ook allemaal buitenlandse persfotografen langs. Omdat ze, ja, gewoon echt, wat hier staat te gebeuren is echt bijzonder.
2: Je hoorde Roosje Klap over de eerste expositie in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer aan de Paanschotseweg. Ja, het is volgens haar ook heel geschikt voor kinderen. Roosje hoopt dat Niemeyer een culturele magneet wordt voor de stad. De bijdrage was van Johannes Rinks. Dus de eerste klap is gegeven op de ontwikkeling van Niemeyer.
0: Leuk, ben hartstikke benieuwd. Thinking Hands dus. Wij gaan verder met deze Ierse band, U2. En die zijn ergens naar op zoek. Maar volgens mij wil het niet helemaal lukken. I still haven't found what I'm looking for. Goedemorgen Groningen. Zo meteen gaan we even een blik werpen op het laatste nieuws uit Groningen. Onder andere een straatrover die de cel in gaat. Wat te doen? Dat hoor je zo.

0: mag hopen dat ze het inmiddels wel hebben gevonden. In 1987 zongen ze het al. Ze zijn al 39 jaar op zoek. Ja, op een gegeven moment moet je de conclusie trekken, Bono. Dat gaat hem niet meer worden, beste jongen. We gaan eens even kijken naar het weer. Vanmorgen eerst af en toe regen. Later in de ochtend breekt de zon af en toe door. Maar dan vanmiddag volgen er toch nog een paar soms wat stevige buien. Het wordt vandaag niet echt warm, ook niet echt koud. 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Windkracht 2 tot 3. Gaan wij gauw door. Onze kerstverse bureau-redacteur Lisbeth is druk op zoek geweest naar het laatste nieuws uit Groningen. Jan, en waar is ze op terechtgekomen?
1: Nou, op eentje die ik gisteravond ook al gehoord had op de Nationale TV. Want dit was wel bijzonder genoeg om in 1 in 2 vandaag genoemd te worden. Een ambulance en auto botst op de kruising Europaweg en Zondweg. Dat meldt onze eigen website ook van Oog Nieuws. En volgens getuigen stopte de auto op een kruispunt voor een politieauto met spoed. Ja, en toen die daarna weer optrok, die automobilist, botste die tegen een aankomende ambulance die op dat moment groen licht had, maar geen zwaailamp. En voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.
0: Oh, dat is toch wel een nachtmerrie, zeg?
1: Ja, dat is een beetje een lullige situatie.
0: Een beetje wel, ja.
1: Nee, dus ja, het was heel vervelend. Maar toen zei ze ook van ja, zo'n ambulance had ook even voorzichtiger moeten optreden.

0: dat was het beroemde verhaal dat ze zeiden van... oh, dat mag absoluut niet.
1: Nee, absoluut. Maar ja, goed, de kleine hoeveelheden zijn dioxines en kwik volgens mij ook niet fijn.
0: Nee, het lijkt me gewoon niet goed. Er zijn regels voor en die hebben ze duidelijk niet gehanteerd. Dus ik hoop dat snel de boel wel functioneel wordt. En dan gaan we weer verder. Ja, zoals gezegd, door Lisbeth bij elkaar gezocht.
1: Hartstikke fijn, dankjewel. Ja, een kapot filter, daar heb ik ook wel eens last van.
0: Ja, dat weet ik.
2: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oogochtendshow.

0: Stella Lefty. En haar bestemming is bekend. Boston, hier bij het geluid van Groningen. Het is 21 minuutjes over 7. Het is vandaag vrijdag 11 september 2026. We gaan eens even kijken naar wat we vandaag allemaal kunnen gaan doen hier in en rond de stad Jan. En we beginnen lekker vroeg.
1: Ja, ook. Maar ook gelijk op ons stekkie zo'n beetje.
0: Ja.
1: Want het is de Campus Run op het Seneca-terrein en die begint om 3:30 vanmiddag. De jaarlijkse Campus Trail wordt weer georganiseerd, waarbij deelnemers tijdens deze unieke fun run van 4 mijl, dat is wel leuk gecombineerd, dwars door de gebouwen op de Seneca Campus rennen. Inschrijven kan niet meer, maar aanmoedigen natuurlijk wel. Nou, als je dan ook wil weten waar ze langskomen, het bordje, toen ik hier vanmorgen binnenkwam, waar de pijl stond, welke kansen vanuit dit gebouw op moeten, hing er al. Dus ze komen ook bij ons gebouw langs.
0: Ja, maar je kunt hier niet kijken.
1: Nee.
0: Dan om 8:00 vanavond toneelstuk De Inspecteur bij de BSV De Hoogte aan de Borgwal. In een ver gelegen provinciestadje heeft iedereen zijn zaakjes piekfijn op orde. Of nou ja, de corrupte elite in ieder geval wel. Dat de publieke taken blijven liggen, daar maakt niemand zich zo druk om. Totdat de burgemeester een bericht ontvangt wat zorgt voor grote paniek. En er is is een inspecteur onderweg. Vanavond om 8:00 in De Hoogte aan de Borgwal. Het toneelstuk De Inspecteur.
1: Ja, dat klinkt wel lekker. Ja, en dan nog Vroeg Zat. Dat is om 7:30 vanavond in de Oosterpoort. Ja, Vroeg Zat brengt het nachtleven terug naar de avond. Evenveel feest, maar dan eerder op de avond van 7:30 tot 12:00.

0: 12 uur 's avonds. En dus kun jij mooi op tijd je bed in. DJ Rob the Nice en MC...
1: Rob the Nice, ja, nice.
0: Rick Rosser gooien alles in de muziekmix. Van pop naar rock, reggae naar hiphop en nog veel meer. Ja, dus DJ Rob the Nice kan niet helpen. En MC Rick Rosser, die moet hier bezighouden. Maar dat kan dan al vanaf 7:30 in de Oosterpoort bij Vroeg Zat. Ja, dat zijn even de paar tips die we eruit gelicht hebben. Wil je ze allemaal? Ga dan even naar groningen.uitloper.nu. Of kijk naar 9 op de Kabelkrant van Hoogtefeest. Daar ook al die tips. Heb je er zelf iets georganiseerd? We horen graag van je via het e-mailadres ochtendshow@oogradio.nl.
1: Gaan we zo meteen naar de Stadsplaats, maar eerst nog wat muziek uit Engeland. I will

0: McCartney heeft volgens mij ook ooit nog eens een keertje in een bandje gespeeld.
1: Hoog Radio, Stadsplaat.
2: Nee, obscuur bandje.
0: Een obscuur bandje, maar dat maakt helemaal niet uit. Dat mag allemaal. Wij gaan verder met singer-songwriter Lisa Ploeger uit Groningen en omgeving. Zij heeft namelijk samengewerkt met Ruben Hemmen, die wij waarschijnlijk nog wel kennen van de band Small Town Bandits. De samenwerking heeft het nummer Sober Heart opgeleverd en het gaat over een moeiteloze liefde. Voor Lisa is dat met haar vriend, waar ze al 6,5 jaar een relatie mee heeft. Denk aan zon, zomer, dansjes, drankjes en niks om je zorgen over te maken. Je hebt alle ingrediënten voor wat Lisa bezingt in haar nummer. Een sober hart. Maar die heb ik niet klaarstaan, dus mijn verhaal sloeg helemaal nergens op. We gaan luisteren naar My Own Way to Rome. Goed verhaal, lekker kort. Weet je, ik ga even een kopje koffie halen, anders staat helemaal nergens op.
1: Hoog Radio, Stadsplaat.

0: Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Een goedemorgen, het is 7:58. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Een bijna 2 meter hoge opblaasdino heeft gisteren meegereisd in een bus richting Zernike. Met de actie wilde het OV-bureau Groningen-Drenthe laten zien hoeveel ruimte reizigers bij de ingang innemen wanneer ze in een volle bus niet doorlopen. De boodschap aan reizigers was daarom om verder naar achteren te lopen, zodat er bij de deuren ruimte blijft voor nieuwe passagiers. De actie is onderdeel van de gedragscampagne Buspunten, waarmee het OV-bureau aandacht vraagt voor rekening houden met medereizigers. De gemeente heeft Van Wijnen en Nijhuisbouw gekozen voor een isolatieaanpak in het noordwesten van Groningen. De twee aannemers gaan de komende jaren in zo'n 2200 koopwoningen verduurzamen, zodat ze klaar zijn voor een warmtepomp of aansluiting op het warmtenet. Door de gezamenlijke aanpak wordt isoleren makkelijker en goedkoper voor bewoners. Naast de Nijbegunsubsidie is er extra geld beschikbaar. Daardoor wordt meestal 75% van de kosten vergoed, tot maximaal €30.000. De eerste werkzaamheden beginnen binnenkort in de straten van Selwert en Paddepoel. De nieuwbouw aan de Borakstraat en Pirietstraat in Vinkhuizen is klaar. De huismeesters en bouwer Trebbe hebben 52 eengezinswoningen en 37 appartementen gebouwd. Veel bewoners zijn teruggekeerd naar hun vertrouwde buurt. 35 huurders verhuisden opnieuw naar een woning in de wijk. De oude huizen werden in 2023 gesloopt vanwege vocht, tocht en schimmel. Naast de woningen is ook de buitenruimte vernieuwd met groen, verlichting en parkeerplekken. De nieuwe woningen zijn aangesloten op het warmtenet van Warmtestad. En deze week kregen de laatste bewoners de sleutel en is de wijkvernieuwing officieel afgerond. Pro en de SP maken zich zorgen over ruim 1800 huishoudens in Groningen die moeite hebben om hun huur te betalen. Veel van deze mensen verdienen te veel voor sociale huur, maar kunnen door de woningtekorten ook nauwelijks een betaalbare woning vinden. Daardoor zijn ze aangewezen op de veel duurdere particuliere huur. Daarnaast vallen mensen soms net buiten gemeentelijke inkomensregelingen door harde inkomensgrenzen. Pro en de SP vinden dat er meer naar de echte financiële situatie van huishoudens moet worden gekeken. Ze willen daarom meer ruimte voor maatwerk. Volgens Pro zegt het inkomen namelijk niet altijd hoeveel geld iemand echt overhoudt. En dan nog het weer. Vandaag in de ochtend valt er nog af en toe regen, waarna het later in de ochtend vanuit het westen de zon af en toe kan doorbreken. Vanmiddag volgen nog een paar, zoals al gezegd, soms stevige buien. Met 19 graden bij een zwakke of matige zuidwestenwind, windkracht 2 tot 3, wordt het een redelijke temperatuur.
2: Gaan we even door naar de verkeerssituatie. Op dit moment is het nog steeds lekker rustig op de Groningse wegen. Op het spoor gaat het ook helemaal goed. Geen opstoppingen, niet hier in het noorden, ook niet in de rest van het land. Dus je moet er helemaal kunnen komen. Dus ik stel voor, Jan, dat wij ook gewoon direct weer overgaan tot de orde van de dag. Waar gaan we het zo over hebben?
1: Nou, heb je nog een carrière-switch in gedachten?
2: Altijd.
1: Ja, oké. Nou ja, had je gisteren je slag kunnen slaan op de banenmarkt? We zijn er ook even heen geweest. En zometeen hoor je even wat reacties.
0: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Illusion, dat is wat ze zong. Dua Lipa.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Wie op zoek is naar een baan kon gisteren kiezen uit tientallen opties tijdens de openluchtbanenmarkt op de vismarkt.
2: Ja, daar presenteerden ruim 80 werkgevers en organisaties duizenden vacatures aan werkzoekenden, studenten en carrière-switchers. Ja, het ging om banen in onder meer techniek, bouw, zorg en welzijn, overheid, ICT, logistiek en dienstverlening. De bezoekers konden daarnaast informatie krijgen over opleidingen, omscholingen en dergelijke van mbo en hbo. Tot VWO. We spraken met mensen die werk aanboden en met de mensen die werk zochten.
3: Wij staan hier voor DWBO, voor Defensie. En wij zijn hier aan het werven voor nieuw personeel. Maar ook een stukje bekendmaken van Defensie. En eigenlijk Defensie in een goed daglicht zetten eigenlijk.
4: Ja. En heeft u al een paar enthousiastelingen weten te kunnen werven?
3: Echt werven wil ik nog niet zeggen. Wel goede gesprekken gehad en mensen geïnformeerd over wie we zijn en wat we doen. Omdat wij ontzettend onbekend zijn in het publieke domein eigenlijk. Ja, werven, ik wil het nog niet echt zeggen, maar ik heb wel een paar formulieren meegegeven met wat meer informatie. Ja.
4: Dus tot nu toe een positieve dag voor jullie kraam.
3: Heel positief. Ja, ook als het vergelijkt met de afgelopen edities, weet ik dat helemaal echt wel richting eind van de middag, als mensen dan een beetje vrij zijn, die komen hier nog even langs en dan loopt het wel storm. En wij zijn op zoek naar beveiligers in regio Noord. Die onregelmatig werk doen. En hondengeleiders zijn we naar op zoek. Dus mensen die met de bewakingshonden willen werken.
4: Wat doet u hier vandaag?
5: Ik ben aan het werven namens Die Grenzen.
4: Wat zoekt u een beetje in zo'n werving?
5: We zijn op dit moment echt gericht op zoek naar logistieke krachten en ook mensen voor bij ons in de winkels, in de retail. Dus we zijn eigenlijk een soort van supermarktketen. Met name voor drogistartikelen, maar daarnaast ook voor non-foodproducten. Ook foodproducten. En we hopen dus inderdaad wat interessanter kandidaten te kunnen vinden die ons zouden kunnen versterken. Hetzij in het magazijn, hetzij bij een van onze winkels.
4: Mag ik vragen wat jullie hier vandaag doen?
6: Wij komen even rondkijken naar wat voor een baan hier allemaal in de regio te vinden zijn.
4: En heeft u al iets gevonden?
6: Nou, ik ben er net, maar heb wel even rondgekeken. En dan zie je wel wat een beetje aansluit bij mijn studierichting. Dus dat kan best wat leuks worden.
4: Wat maakt de stap dat u hier dan naartoe bent gekomen, zeg maar?
6: Ik denk toch wel even een makkelijke manier dan elke keer op internet eindeloze vacatures scrollen.
4: Wat komt u hier vandaag doen?
7: Ik ben hier op de banenmarkt om te kijken wat er allemaal voor mij mogelijk is. Ik sta een beetje op een kruispunt in mijn leven om te kijken, en nu dan? Ik word straks 50. Mijn werk liet er toe om eens te kijken, om me heen te kijken. En dat ben ik aan het doen.
4: Wat is uiteindelijk de keuze geweest om hier dan naartoe te komen?
7: Om in gesprek te komen met bedrijven waar je wel voor zou willen werken. Of in ieder geval in de branche waar je graag naar binnen wil komen. Ik word dan een zij-instromer en heb daar natuurlijk geen connecties liggen. En hier kun je face-to-face met iemand praten om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
2: Je hoorde een aantal bezoekers van de banenmarkt op de vismarkt. Ja, de bijdrage was van Jilte Kooijman. Ja, die laatste, ik ben 50, alsof het dan al het einde van het werkbare leven is. Hè.
0: Je moet is dat niet zo dan?
2: Nee, okay. Toch niet. Je moet langer door, sorry.
0: Nee, dat is ook zo. Ja, 70 jaar en 9 maanden ik inmiddels. Jij dan?
2: Ik heb geen idee.
0: Nee. Nou ja, goed. De banenmarkt gisteren dus voor mensen die op zoek waren naar wat anders. Ja, daar hebben we natuurlijk allemaal wel eens een behoefte aan. Wij gaan lekker verder met de muziek. Zometeen verder met het laatste nieuws dat onze redacteur Liesbeth heeft opgezocht. Eerst Cock Robin en The Promise You Made.

0: Word wakker met de Oogochtendshow.
1: Ja, dan is het alweer bijna 7:15. We gaan maar eens eventjes kijken naar het laatste nieuws uit Groningen, Jan.
2: Ja, en dan heb ik een hele mooie titel voor mijn neus. Groningen Museum betaalt een verhuizing van het Sjuli kunstwerk. Dat belt RTV Noord. Ja, het bijna 1 miljoen euro kostende glaskunstwerk ligt momenteel in het depot van het museum. En het is de bedoeling dat het in het trap... In de trappenhal van de universiteitsbibliotheek komt te hangen. Ja, hoe duur de verhuizing ook is, dat wil niemand zeggen, maar het is duidelijk wie de rekening betaalt. Wij dragen financieel niet bij, aldus de universiteit. Het Groningen Museum verkeert al jaren in financiële problemen en het is daarom ook opmerkelijk dat de kosten volledig voor rekening zijn van het museum. Ja, voor de herplaatsing moet een speciaal glasexpertteam uit Seattle komen. Zo, is ook niet even naast de deur. Het museum noemt de verhuizing van het Sjuli kunstwerk een bewuste artistieke keuze en onderdeel van de nieuwe visie.
1: Nou,
2: ik vind het wat vaag.
1: Ik vind het ook raar voor een museum dat echt in financiële nood verkeert. En dan grootste subsidieontvanger is van de hele gemeente zo ongeveer. Met alle respect, hartstikke fijn, een hartstikke mooi museum, hartstikke blij dat we ze hebben. Maar waarom moet dat dan naar het academiegebouw?
2: Ja, en ik heb ook het idee, het kunststuk wat er hing was inderdaad wel oud en was waarschijnlijk ook niet meer te repareren als ik het begreep uit de verhalen. Maar daar was iedereen blij mee.
1: Er wordt hier nee geschud. Met handsignalen kan... Of je moet zeggen in de microfoon of even na de tijd. Je kunt... Nou, laat maar. Lisbeth, we doen het even na de uitzending. Wij gaan verder met de Collecte Kids United. Die levert namelijk ruim 11.000 euro op. Dat berichten we op onze eigen website Oog. Kids United is een door het FC Groningen geadopteerd gehandicapte voetbalteam. Voorafgaand aan het duel tussen FC Groningen en FC Twente afgelopen zondag heeft Kids United gecollecteerd voor het verder ontwikkelen van power chair voetbal. Daarmee kunnen kinderen met een elektrische rolstoel namelijk ook voetballen. Naast collecteren konden de spelers van Kids United afgelopen zondag ook op het veld. Ze liepen mee in de line-up en 5 kids verzorgden daarnaast ook nog eens de shootout. Oprichter Margriet Kukler is de FC-supporters dankbaar. Zij zegt: onze groen-witte hart is gevuld met blijdschap en trots. Ja, dat zegt dus mevrouw Kukler. Hartstikke mooi, dat is goed om te horen, ja. Kids United. En laten we hopen dat ze een aantal mooie power wheelchairs kunnen scoren daar.
2: Ja, ik wist niet dat ze op die manier ook voetbal konden doen, maar laten we hopen dat dat team nog lang vele wedstrijden mag spelen.
1: En heel veel plezier.
2: Yes.
1: Dit is Taylor Swift en Open Light hier bij Oog Radio.

0: beleid van Taylor Swift. En het is inmiddels 9 minuutjes voor 8. En we gaan eens even kijken naar de dag van vandaag. Ja, het kan natuurlijk niet anders. Het is vandaag 11 september. Het is vrijdag. En ja, het is vandaag natuurlijk de herdenking van 9-11. Oftewel de Twin Towers, de aanslag in New York.
1: Ja, en dan is het inderdaad vandaag precies 25 jaar geleden dat die aanslagen van 11 september 2001 plaatsvonden in de Verenigde Staten. Op die dinsdagochtend werden 4 vliegtuigen gekaapt. 2 daarvan vlogen in de Twin Towers in New York. De 3e raakte het Pentagon en de 4e stortte neer in Pennsylvania.
0: In de beide aanslagen kwamen die dag bijna 3000 mensen om het leven in Amerika. Ook 25 jaar later staat deze dag bij heel veel mensen nog altijd in het geheugen gegrift. Veel mensen weten namelijk nog steeds waar ze waren toen ze net nieuws hoorden van de val van de Twin Towers. Ja, vandaag wordt wereldwijd, maar natuurlijk vooral in Amerika, stilgestaan bij de slachtoffers van deze aanslag. Een moment om te herdenken en terug te denken aan deze ingrijpende dag. Ja, en inderdaad, iedereen wist nog waar het was. Even heel kort, Jan, waar was jij?
1: Ik liep het rondje in het ziekenhuis om alle verzoekbussen leeg te halen voor de radio op dat moment.
0: Ja, ik had zwemles en op een gegeven moment alle ouders werden langs de kant weg geroepen en naar de kantine en kwamen even later terug.
1: En ik liep op een vrij stille gang en ik denk, waar is iedereen? En die stonden in de dagkamer allemaal voor de tv.
0: Absoluut. Ja. Het is voor veel mensen die het hebben meegemaakt, heeft het een behoorlijke indruk gemaakt. Wij weten allebei nog waar wij waren. En wat ook veel indruk heeft gemaakt, was de muziek die daar rond die tijd omheen hing. Een van de nummers die eigenlijk een week na 9-11 uitgebracht had moeten worden, was van de band Live. Alleen toen de aanslagen gebeurde, hebben zij besloten dit nummer per direct, toen bestond het internet al, online te gooien en gratis beschikbaar te stellen. En het is zeker voor mensen in Europa en Amerika ietsjes minder, heb ik begrepen, maar wel het nummer wat te maken heeft met 9-11. Dit is Live en Overcome hier bij Het Geluid van Groningen. Natuurlijk allemaal in verband met 9-11 2001. Inmiddels 25 jaar geleden. Het gaat hard, hè?
1: Ja.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom aan Toomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gien Balduk.
3: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
2: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshow-host Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
4: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
2: Ook een andere talkshowpresentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Ook voor cyberstrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
6: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
7: Een hele goede morgen. Het is er bijna 8:04. Je luistert nog steeds naar de Hoogochtendshow. Mijn naam is Alexander Temeer. Naast mij zit Jan Kooistra. Goedemorgen, Jan.
8: Goedemorgen, Alexander.
7: Laten we eens even beginnen met de koppen van het Hoogradio Nieuws.
8: Ja, koppen we die er even in, zeggen ze dan. Opblaas Dino vraagt aandacht voor doorlopen in volle bus. 2 vaste aannemers in isolatieaanpak Noordelijke Stadswijken. De nieuwbouw Borgstraat is afgerond. Laatste bewoners kregen hun sleutel. En Pro en de SP zijn bang dat de hoge woonlasten voor veel huishoudens te hoog zijn en dat ze daardoor tussen wal en schip vallen.
7: Meer daarover zometeen rond de klok van 8:30 in het Hoge Radio Nieuws. Kijken we even naar de verkeerssituatie op dit moment op de Groningse wegen. Nou, het is niet echt heel erg rustig, maar het lijkt er ook op dat het niet echt ergens stilstaat. De vaste plekken natuurlijk, de Parkweg, daar is het druk. Ook rondom Paddepoel bij het Standaard Kruispunt is de drukte toegenomen en bij de Driebond en de op- en afrit bij de Beneluxweg al daar. Ook daar is het wat drukker. En tot slot de Peterskampensingel. En voor de rest lijkt het allemaal wel lekker goed door te rijden. Ook bij de NS rijdt het goed door. Geen opstoppingen in en rond het noorden. Dus jij gaat er vandaag helemaal komen. Wij gaan gauw door over tot de orde van de dag, Jan. Ja. We hebben zometeen hoog bezoek. Ja, we gaan het over hebben.
8: Ja. Nou ja, we gaan het zometeen over de Open Monumentendag hebben. En het heet Open Monumentendag, maar het is zaterdag en zondag. Eigenlijk moet ik zeggen Open Monumentdagen. En we hebben natuurlijk even een oude bekende daarom gevraagd of die dat wilde toelichten. Titus Akkermans, onze stadsgids, die komt even vertellen over die dagen. Ja, en wat er dan misschien wel heel bijzonder is. Hij heeft altijd mooie verhalen.
7: Altijd leuk.
8: Ik ben heel benieuwd waar het over gaat. Blijf luisteren.
9: Hoogochtendshow.

0: money. Nou Jan, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik krijg spontaan zin in vakantie van deze muziek.
1: Alweer nieuws uit Groningen.
0: Ja,
2: en terug.
0: Aankomend weekend is het weer de grote Open Monumentendag.
2: Ja, ook in Groningen zullen zaterdag en of zondag monumentale gebouwen gratis hun deuren openen voor bezoek. Alleen in de stad zijn er al zo'n 80 plekken te bezoeken voor een kijkje of zelfs een activiteit. Ja, hoe weet je nou welk monument je echt de moeite waard vindt en waar je heen moet? Dat vraag je natuurlijk aan de stadsgids. Nou, laten we die gewoon hebben. Want bij ons in de studio is al een tijdje geleden, maar hij is er weer. Titus Akkermans, goedemorgen Titus.
3: Goedemorgen Jan. Goedemorgen Alexander.
0: Goedemorgen.
3: Ja, leuk er weer te zijn jongens.
0: Fijn te hebben.
2: En jij bent de man natuurlijk die ons daar op weg kan helpen. Ik denk van op meerdere manieren als je het zo zegt. Maar als je de stad bekijkt. Ik vind het eigenlijk een gemene vraag, eerlijk gezegd. Welk monument is volgens jou nou belangrijk om te bezoeken dit weekend? voor mij moeten we een programma gaan verlengen.
3: Het stikt van de monumenten in de stad.
2: Daarom.
3: En ik zal je zo meteen vertellen van wat wel een aantal favorieten van mij zijn.
2: Ja, okay.
3: Maar misschien is het wel even goed om toch even dat weekend ietsje toe te lichten. Mag dat?
2: Want ik laat jou helemaal. Okay. Ik zie al een heel mooi fel gearseerd artikel. Doe dat vooral, want men neemt het zo aan van Open Monumenten.
3: Ja, maar er zit natuurlijk een geweldige organisatie achter.
2: Vertel.
3: En er zit ook een thema achter. En dat thema is veerkrachtig erfgoed. Erfgoed, dat staat natuurlijk altijd een beetje onder druk. Klimaatveranderingen, hoe gaan we het gebruiken? Versterken, dat zijn van die dingen. Dus er zijn elementen die nu extra aandacht vragen. Waar extra aandacht aan gevraagd wordt. En dat is onder andere dus ook, om wat te noemen, verduurzaming. Hoe gaan we nou eigenlijk om met die monumenten? Ja. En hoe kunnen we dat verder voor de toekomst zeker stellen? Maar er zijn deskundigen, en daar heb ik hoge achting voor, zoals Anne Wieringa, bouwkundige uit Winsum, die zegt van verduurzamen. De monumenten zijn al heel erg duurzaam.
2: Ik wou dat zeggen, anders staan ze er niet zo lang.
3: Zo is het. En de materialen zijn super goed gebruikt. En als we nou eens goed met elkaar nadenken over hergebruik van monumenten, dan zou je daar misschien zelfs wel een heel stuk van problematiek als woningbouw bijvoorbeeld kunnen oplossen.
2: Ik vind het wel mooi. Ik zou in zo'n pand willen wonen.
3: Nou, bijvoorbeeld.
0: Weet je nog, Jan? Jij woont in zo'n pand.
2: Ik zat het zelf net te bedenken.
3: Je woont in een gasthuis, Jan?
2: Ik woon in zo'n Rijksmonument, notabene.
3: Nee, maar dat is wel een mooie gedachte, toch? Ja, dat we daar zo mee om kunnen gaan. En wat men ook dit weekend wil bereiken, is van dat het vakmanschap weer onder de aandacht wordt gebracht.
2: Dat vind ik een hele goeie.
3: Ja, want wij bouwen natuurlijk veel geprefabriceerd, maar dat vakmanschap, dat begint zich al enigszins te verliezen. En je weet dat wij vele tours in de stad Groningen doen. En toen ik dit voorbereidde, dacht ik weer aan Theo van der Velde, een hele gepassioneerde docent aan de Alfa College, die elk jaar bij ons terugkomt en zegt van, ik heb hier weer 40, 50, 60 timmermannen in opleiding en die wil ik de stad laten zien. En die brengt met zijn enthousiasme, en daar proberen wij dan ook een bijdrage aan te leveren. Het vak van onderhoud en renovatie weer.
2: Het handwerken.
3: Ja, dat is toch geweldig.
2: Dat verdwijnt wel erg.
3: Ja, maar dat is toch super dat daar toch aandacht aan wordt geschonken. Zeker met zo'n opleiding. En ja, als ik even uit mijn eigen privé situatie kijk, men wil jongeren betrekken bij het erfgoed. En ik heb een kleinzoon, Ino, die woont in Middelstum, maar die is 12 en die wordt molenaar.
0: Oh ja.
3: Die is de molen De Hoop in Middelstum daar. Dit is ook open.
2: Een collega van hier die molenaar is. Dus dat is best wel populair, vind ik.
3: Is dat zo? Van 12 en als die begint te vertellen over die molen, echt geweldig natuurlijk.
2: Oh, dat zit in de familie dus.
3: Ja, dat is zo super. En als je nou vraagt van waar moet je nou heen? Kijk, op zaterdag ben ik zelf aan het werk, want wij hebben allemaal tours te doen.
2: Ik wou zeggen, ik denk dat je wel tegenkomt.
3: Ja. Maar we gaan natuurlijk dan wel met onze gasten naar bijvoorbeeld het stadhuis. Daar moet je zeker in. Dat is voor de hand. Liggend iets natuurlijk. We nemen Corps de Garde, nemen we natuurlijk wel mee aan de oude band.
2: Dat ligt
3: ook natuurlijk heel erg voor de hand. Maar als je mij nou in mijn hart kijkt en je zegt, want daar heb ik even over nagedacht, wat vind je nou mooie monumenten? Wat zou je extra aandacht willen geven? Ja, ik ben dol op Huize Tavernier. Dat is Jugendstil.
2: Ja, maar dat is er ook een die alleen bij de Groningers, denk ik, heel bekend is.
3: Vanwege natuurlijk het
2: kraamgedeelte.
3: Ja, het kraamgedeelte. Ja. Maar goed, dat kunnen we natuurlijk aan onze gasten zo laten zien. Je kunt er niet altijd zomaar naar binnen, omdat het nu een andere bestemming heeft gekregen. Herbestemming. Maar goed, ik noem dat dan zo eventjes. Ja, ik ben ook voor de hand liggend op de Martinikerk dol. Want wij hebben Marlotte en ik, weet je wel, mijn dochter die met de sociale media aan de pot. Nou, we hebben de mogelijkheid gehad om met een hoogwerker boven levende Martini Kerk te hangen samen met Anne Wieringa. En dan vertelt hij zo gepassioneerd over, ik weet niet of je het begrip kent, maar de trotseerloodjes. Dat zijn bepaalde loodjes die weer in het lood worden aangebracht met prachtige tekeneertjes van de mensen die dat maken. En om de spijkers te beschermen, weet je wel, dat er geen water in het dak
4: komt. Ja, ik snap wat je bedoelt, alleen dat heb je net te vroeg gedaan, want die haan is natuurlijk
3: niet. Ja, die is nou net geplaatst. En de commissaris van de Koning die heeft dat geplaatst in diezelfde min of meer hoogwerker als waar wij bovenop zijn geweest.
4: Precies.
3: Maar dat, ik heb hem gezien nu, staande op de kerk. Ja, dan moet je echt even voor gaan staan in het Open Monumentenweekend. Want het is prachtig gerestaureerd.
4: Ah, dan mag ik toch eigenlijk, ik kan niet helpen, maar dan moet ik de A-kerk ook even noemen.
3: Ja, deze tuurlijk, zeker. Die hoort er ook wel degelijk bij.
4: Vind ik ook fantastisch.
3: Want volgens mij is het zo van dat monumenten bepalen onze identiteit.
4: Ja.
3: He, wij Groningers zijn toch verbonden aan die, jij noemt het dan die A-kerk, maar wij kunnen toch ook niet zonder de Martini-toren. Dat bepaalt toch iets van ons allen. Nou, en wat je ook tegenwoordig toch wel heel erg mooi is gemaakt, wat heel, heel goed voor de stad Groningen is geweest, is toch de ontwikkeling van het Dudok gebeuren. Dat is weet je wel, die oude benzinepomp. Ik weet het nog hoor, dat we daar met onze Datsun Sherry in de 70er jaren gingen.
4: Sorry.
3: 70er jaren.
4: Ik kende de eigenaren.
3: Jij kende de. Oh, oké. Maar goed, ik had het van een privé gekocht. Ja. Nee, maar het gaat er even om van, wij kennen dat natuurlijk nog allemaal. Wat voor bestemming
4: dat is. Ja, toen was het
3: nog. Hij is toch super. Ja. Hey, maar wat wij dus zaterdag en zondag gaan doen is met onze collega's natuurlijk door die stad, de mensen de stad laten zien. Wat we ook nog gaan doen is van Marlot en ik, en nee, sorry, Marlot, Anne Wieringa en ik om 11 uur in Corpus de Garde op zondag een live podcast opnemen met als thema natuurlijk monumenten veerkrachtig erfgoed. Iedereen is welkom. 10:30 de openstelling. Ja. Oude Boteringenstraat.
4: Ja, in de hoek 2, Oude Boteringenstraat. Loperdiep, hoort
3: ja,
4: daar?
3: Ja, zeker. Ja. Ja.
4: Nee, dus dat is tegenover de rechtbank, is volgens mij.
3: Ja, ja,
4: dus als je de Ossenmarkt weet, dan moet je schuin daar tegenover zijn.
3: Precies.
4: De Zuidhoek.
3: Ja. Nou ja, en dan gaan we daar dus een heel circus opbouwen. Zo'n studio zo ongeveer als jullie hier hebben. Nou, en dan staan we tegenover een oude stadsmuur. Ja. Gaan wij praten over open monumenten. Iedereen is welkom.
4: Dan ga ik toch even terugkomen.
3: Ja.
4: Dit vind ik heel mooi. En dit is ook, als mensen luisteren, ga daar vooral mee. Maar als jij nou persoonlijk...
3: Ja.
4: Als jij nou een gast zou zijn...
3: Ja.
4: Wat zou jij willen zien hier? Als je wat voorbereid had, wat is dan voor jou een favoriet?
3: Ja, dan
4: wat
3: zou
4: ik persoonlijk
3: mooi? Dan zou ik de fiets pakken. Dan zou ik naar het Wolhaus gaan, aan het Hoornsemeer.
4: Toch wel?
3: Okay, ja.
4: Dat is toch wat moderner.
3: Ja, maar dat is wel een monument.
4: Dat is wel een monument.
3: Ja, ja, en dat is, daar zit zo'n prachtig verhaal in. Dat Wolhuis, die muur die er is. En die elke keer als je naar een andere ruimte wil in dat gebouw, van woonkamer naar keuken, van keuken naar badkamer, dan moet je door die muur heen. Dan kom je in een andere mindset.
4: Ja, even voor de luisteraar die denkt, wat bedoelt hij? Maar Wolhuis, muurhuis.
3: Muurhuis, ja.
4: Het is een heel raar gebouw. Zoek het maar eens op internet.
3: Nou, raar. Het is een kunstwerk op zich, Jan.
4: Als je het ziet, denk je, hoe kan dit nou bewoonbaar zijn? Het is wel bewoonbaar.
3: Ja, nou, het is nu een deel van het Groningen Museum. Het is dus neergezet als woonhuis. Ja. Kunstenaars hebben gezeten. We hebben er wel eens gestemd. Maar als je mij nou vraagt, waar moet je heen?
4: Ik had jou wat oudere tijden ingeschat.
3: Nee, ik kan er uren over praten, hoor.
4: Ja, dat weet ik. Maar daarom, ik denk, jij gaat wat oudere stadsdeel, maar je pakt toch een vrij modern deel.
3: Nou, ik hoop dat verrassend was.
5: De tegeltitis.
4: Het is ook zeker de moeite waard, want ik had hem eerlijk gezegd niet in mijn gedachten om die dag te bezoeken.
3: Pak de fiets en ga erheen.
4: Nee, nou, mensen, dit is een mooie tip. En dat bedankt voor die tips en voor je mooie verhaal. Ga vooral op die monumentendagen door de stad. En als je op bezoek wil gaan bij een monument, check dan wel even de website van de Open Monumentendag. En elk monument hanteert namelijk zijn eigen openingstijden. En voor meer informatie over de activiteit kun je op die website terecht. Titus, bedankt. En hopelijk gaan we nog eens een keer vaker dit doen. Want het is verrassend weer.
3: Oké, hartstikke goed. Dankjewel.
5: Heel veel plezier dit weekend.
3: Dankjewel. Jullie ook, jongens.
5: Dankjewel.
3: En succes met uitzenden.
6: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oogochtendshow.
5: En dan gaan wij verder met Joan Osborne. En die durft de moeilijke vragen in het leven te stellen. Oftewel, what if God was one of us? Hier bij het Geluid van Groningen. Goedemorgen.

0: Joan Osborne. Except for the Pope, maybe. En One of Us, inmiddels 30 jaar oud dit nummer. Titus,
1: dat had
0: die staat
1: ik
0: nog op. Nee, hè? Titus staat nog even lekker op de gang na te praten. Wij zijn nog even aan het nagenieten. Maar ondertussen moeten wij wel door. Met het laatste nieuws en natuurlijk het weer. Vanmorgen valt er eerst af en toe regen. Later in de ochtend breekt de zon dan weer af en toe door. Vanmiddag weer een paar soms stevige buien. Het wordt uiteindelijk een graad of 19 bij een matige zuidwestenwind. Windkracht 2 tot 3. En dan gaan we vandaar door naar...
2: Onder andere het korte nieuws. Noravirus slaat toe in woonzorgcentra in Groningen en Haren. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Ja, het buikgriepvirus is ontdekt na een positieve test in woonzorgcentrum De Dilgt in Haren en de S in Selwert. Van een uitbraak wil zin en niet spreken, gezien de geringe aantallen. Handen wassen en bezoek tot een minimum is het advies binnen de centra. Ja, lijkt me niet lekker.
0: Nee, naar.
2: Daarom. En dan Noam Emmeran vindt een nieuwe voetbalclub, meldt onze eigen ogen website. FC Groningen ontbond vorige week het contract met de voormalige aanvaller. Hij gaat transfervrij aan de slag bij het Zwitserse club Stade Lausanne. Uchi.
0: Ja, dat, Ouchi.
2: Ouchi, oké. Okay.
0: Nee, dat is zeggen.
2: Ja, ik, dat,
0: maar
2: ja,
0: maakt niet uit, Stade Lausanne.
2: Als je een tackle krijgt, is het Ouchi, maar goed. De afgelopen 3 jaar heeft hij maar 1 assist gemaakt en 1 doelpunt gescoord.
0: Ja, dat mag je wel weg.
2: Eigenlijk. Daarom maak ik een grapje, maar ik denk, die lees het toch wel voor.
0: Ja.
2: Ik hoop dat je er meer scoort, Noam, en dat het daar beter gaat. En dan Hornbach, die helpt... Hornbach helpt, bouwt fietsenwerkplaats voor stichting Quiet Community. Dat meldt onze eigen website.

0: oog. Quiet Community zet zich in voor mensen die leven in stille armoede. Via lokale ondernemers biedt Quiet gratis producten en diensten aan, zoals een knipbeurt of een etentje. Met de nieuwe Blokhut van Hornbach Helpt is er nu ook meer ruimte voor fietsreparaties. Nou ja, Hornbach is dus aan de weg aan het timmeren. En ik hoop dat de mensen van de community daar flink profijt van kunnen maken.
1: Het geluid van Groningen.
2: Groningen staat op met de Oog Ochtendshow.

0: Kyle Smith en Niall Horan. Zet de klok op 8:58 alweer. Het is vandaag vrijdag 11 september. We gaan eens eventjes gauw kijken wat er dit weekend allemaal te doen is in Groningen. Voornamelijk morgen, Jan.
1: Ja, en dat doen we inderdaad heel gauw. We gaan als de brandweer wat dat betreft door dit nieuws. En het is ook de open dag van de brandweer in de brandweerkazerne aan de Zondweg. Daar bij de IKEA, weet je wel, tussen 10:00 morgen vroeg en 4:00 morgenmiddag kun je daar kijken. En dan kun je zien van, nou ja, wat, hoe ziet zo'n brandweerauto er binnen, et cetera, et cetera. Hoeveel druk zit er op zo'n slang? Wat moet je niet doen, wat moet je wel doen? Ga naar die open dag tussen 10:00 en 4:00 aan de Zondweg in de brandweerkazerne voor de open dag brandweer Groningen.
0: Dan morgen vanaf 8:00 s'avonds tot in de vroege uurtjes het dorpsfeest Onnen 2026. Het feest bestaat inmiddels 30 jaar. En om dit te vieren wordt er extra uitgepakt dit jaar met live muziek van partyband The Radicals. En het belooft ook weer een gezellige avond worden in de feesttent in Onnen. Het is bij de Tijborg in Onnen, het dorpsfeest 2026, morgenavond vanaf 8:00. Hartstikke leuk, iedereen in Onnen en daaromheen heel veel plezier erbij.
1: En dat is dan eventjes wat we zo kort noemen, want de Open Monumentendag hebben we al uitgebreid besproken en die is morgen en overmorgen. En als je meer wil weten, ga dan even naar groningen.uitlopen.nu of op nu of onze kabelkrant. En als je iets aan ons door wil geven, mail ons dan even je evenement op ochtendshow@oogradio.nl.
2: Oogradio.

0: René Beverwijk, ja, mooi. Gaat het, Nijdal, iets zo hier bij het geluid van Groningen. Nou, ik zal je vertellen, meestal geen wel zo.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ja, goedemorgen. Het is 9:01. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Een bijna 2 meter hoge opblaasdino heeft gisteren meegereisd in de bus richting Zernike. Met de actie wilde het OV-bureau Groningen-Drenthe laten zien hoeveel ruimte reizigers bij de ingang innemen wanneer ze in een volle bus niet doorlopen. De boodschap aan reizigers was daarom om verder naar achteren te lopen, zodat er bij de deuren ruimte blijft voor nieuwe passagiers. De actie is onderdeel van de gedragscampagne Buspunten, waarmee het OV-bureau aandacht vraagt voor rekening houden met medereizigers. De gemeente heeft Van Wijnen en Nijhuisbouw gekozen voor een grote isolatieaanpak in het noordwesten van Groningen. De twee aannemers gaan de komende jaren zo'n 2200 koopwoningen verduurzamen, zodat ze klaar zijn voor een warmtepomp of aansluiting op het warmtenet. Door de gezamenlijke aanpak wordt isoleren makkelijker en goedkoper voor bewoners. Naast de Nijbegunsubsidie is er extra geld beschikbaar. Daardoor wordt meestal 75% van de kosten vergoed tot maximaal 30.000 euro. De eerste werkzaamheden beginnen binnenkort in straten in Selwert en Paddepoel. Ja, en de nieuwbouw aan de Borakstraat en Pirietstraat in Vinkhuizen is klaar. De huismeesters en bouwer Trebbe hebben 52 eengezinswoningen en 37 appartementen gebouwd. Veel bewoners zijn teruggekeerd naar hun vertrouwde buurt. 35 huurders verhuizen opnieuw naar een woning in de wijk. En de oude huizen werden in 2023 gesloopt vanwege vocht, tocht en schimmel. Ja, naast de woningen is ook de buitenruimte vernieuwd met groen, verlichting en parkeerplekken. De nieuwe woningen zijn aangesloten op het warmtenet van Warmtestad. Deze week kregen de laatste bewoners de sleutel en is de wijkvernieuwing officieel afgerond. En Pro en SP maken zich zorgen over ruim 1800 huishoudens in Groningen die moeite hebben om hun huur te betalen. Veel van deze mensen verdienen te veel voor sociale huur, maar kunnen door woningtekorten ook nauwelijks een betaalbare woning vinden. Daardoor zijn ze aangewezen op de veel duurdere particuliere huur. Daarnaast vallen mensen soms net buiten gemeentelijke inkomensregelingen door harde inkomensgrenzen. Pro en SP vinden dat er meer naar de echte financiële situatie van huishoudens moet worden gekeken. Ze willen daarom meer ruimte voor maatwerk. Volgens Pro zegt het inkomen namelijk niet altijd hoeveel geld iemand echt overhoudt. En dan nog het weer. Vandaag in de ochtend valt er af en toe regen, waarna het later in de ochtend vanuit het westen opklaart en de zon af en toe doorbreekt. Vanmiddag volgen nog een paar soms stevige buien. Het wordt 19 graden en de wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. En dan moet je denken aan windkracht 2 of 3.
0: Gaan we even door met de verkeerssituatie op de Groningse wegen. Ja, het is gewoon een lekker ochtendspitsdrukte. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, want dan ben ik nog tot 9 uur bezig. Oh. Maar het staat in ieder geval nergens stil, voor zover ik kan zien. Ook op het spoor rij je helemaal lekker door. Alleen als je naar het westen van het land moet. Maar dan hebben we het over voorbij Utrecht. Check dan eventjes je reisplanner in de richting van Schiphol, zeg maar.
3: Wow.
0: Jan, ik stel voor dat wij overgaan tot de orde van de dag. Waar gaan we het zo over hebben?
2: Wij gaan nog even een nieuw hotspotje opzoeken.
0: Ook.
2: En als je wil weten welke dat is, blijf dan vooral luisteren.
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Choosing Texas van Ella Langley hier bij Het Geluid van Groningen.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Ja, en Groningen heeft er vanaf morgen een nieuwe hotspot bij.
2: Ja, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer aan de Paterswoldseweg opent dan de eerste expositie van Thea, genaamd Thinking Hands. De hal moet uitgroeien tot een cultureel centrum waar beeldende kunst, technologie en maatschappelijke vraagstukken samenkomen. Technologie speelt een steeds grotere rol in ons leven, maar mensen hebben natuurlijk ook hun eigen lichaam en hun gevoelens. Het Niemeyergebouw is bij uitstek de plek voor een kunsthal waar beide aspecten samenkomen. Je hoort Roosje Klap, kwartiermaker van Thea.
3: We staan hier dus nu in Thea, de werknaam van het culturele deel van de Niemeyer. Het wordt een nieuwe hotspot, eigenlijk een soort kunsthal die zich bezig gaat houden met technologie en kunst en maatschappij. Dit hele Niemeyer-terrein wordt ontwikkeld ook met een plek waar veel scale-ups en start-ups rondom technologie, zoals de AI-fabriek, zich gaan vestigen. En het is belangrijk om dat ook te bekijken met, van ja, door de ogen van cultuur. Wat gebeurt daar dan eigenlijk? Wat speelt er dan eigenlijk? Er is heel veel gaande op het gebied van kunstmatige intelligentie. We weten ook niet zo goed, ja, waar gaat dat allemaal heen? Het is spannend. Dat mag je soms best bevragen. En er zijn, dat gebeurt hier.
4: Het publiek kan komend weekend eigenlijk voor het eerst kennis maken. Hè,
3: met zo is het. Ja, zo is het. We gaan van start met de allereerste tentoonstelling. En die heet Thinking Hands, de denkende handen. We weten eigenlijk al heel veel in ons lichaam. Zonder dat we zitten ook heel erg vaak heel erg in ons hoofd. Zeker in deze tijden van technologie. Waarin we eten en we daten en we slapen allemaal met technologie. Maar waar zijn wij eigenlijk gebleven? De mensen, waar zitten wij nou eigenlijk? Nou, dat is wat eigenlijk aan het hart van deze tentoonstelling staat. In verschillende onderdelen, verschillende stukken in de tentoonstelling kan je ontdekken, ja, wat onze lichamen nog weten.
4: Is het een lokale tentoonstelling met lokale kunstenaars of gaat het verder?
3: Nou, het zit eigenlijk allebei. Je kan het eigenlijk zien als een soort uierring. We hebben regionale kunstenaars. We gaan zondag van start met een waanzinnige performance van het Groningse collectief Werk, samen met een danser. Een interactieve AI soort van opstelling, waarbij je dus kan meemaken wat technologie eigenlijk doet met je lichaam en dans. Maar we hebben bijvoorbeeld ook echt topkwaliteit aan internationale kunstenaars. Dat betekent ook, ja, de internationale pers heeft dit zeker in het vizier. Er komen aanstaande zondag ook allemaal buitenlandse persfotografen langs. Omdat ze, ja, gewoon echt, ja, wat hier staat te gebeuren is echt bijzonder.
2: Je hoorde Roosje Klap over de eerste expositie in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer. Aan de Paterswoldseweg dus. Het is volgens haar ook heel geschikt voor kinderen. En Roosje hoopt dat Niemeyer een culturele magneet wordt voor de stad. De bijdrage was van Johannes Rink.
0: Ik ben hartstikke benieuwd hoe dat gaat worden. Ja. We gaan het allemaal meemaken. Wij gaan zo meteen nog even een laatste rondje nieuws doen. Onze redacteur Liesbeth is druk op zoek geweest. En is onder andere uitgekomen bij een inclusieve speeltuin in Paddepoel. Hoe dat zit, hoor je na. Ryder Adams en Somebody.

0: Ryan Adams. Het is wel duidelijk dat die beste man iemand nodig heeft. Somebody hier bij het geluid van Groningen.
1: Opstaan doe je met de Oog-ochtendshow.
2: Ja, en dat doen we dan ook misschien wel om naar de speeltuin te gaan. En Paddepoel heeft een nieuwe inclusieve speeltuin. Meld onze eigen website Oognieuws. Zaterdag 19 september, dat is dus volgende week zaterdag. Ja. Viert BSV Paddepoel de afronding van de renovatie van de speeltuin. En de kinderen met en zonder beperking kunnen er samen spelen en ontdekken. Daarmee is de speeltuin inclusiever geworden. Er zijn bijvoorbeeld verharde paden voor rolstoelgebruikers en verschillende inclusieve speeltoestellen en activiteiten. Er is bijvoorbeeld een rolstoelwip, rolstoeltoegankelijke pannakooi. En voor kinderen met een visuele beperking zijn er voelbare routes aangelegd. Ook zijn er prikkelarme plekken voor kinderen die daar behoefte aan hebben. Voor wagenhalzen zijn er ook nog de kabelbaan, klimheuvel en een trampoline. Wethouder Eelco Eikenaar verzorgt rond 1 uur 's middags op 19 september de feestelijke opening. Ja, dan hoop ik dat ze hem aan de kabelbaan naar beneden laten chasen op de trampoline en dan in één keer door.
0: Ja, leuk. Help ik in de bakfiets terug naar stad uit. Dan mogelijk miljoenen herstelgeld voor het WK wielrennen. Daarover berichten diverse media. De provincie Groningen wil zich beschikbaar gaan stellen voor het wereldkampioenschap wielrennen van 2032. Om dat WK binnen te halen wordt er mogelijk 20 miljoen euro van Nijbegun beschikbaar gesteld. En daar is kritiek op. De Nijbegun-gelden zijn bedoeld om de sociaal-economische positie van Groningers te versterken. En gaat een wielerevenement hiervoor zorgen? Dat vraagt de SP-fractie zich af. Ook social media platformen, op social media platformen moet ik zeggen, klinkt kritiek van Groningers. Zij zien het geld liever besteed aan bijvoorbeeld bruggen en wegen, onderwijs of sportverenigingen. WK-organisator Thijs Rondhuis leest ook de berichten, maar wil niet reageren op de kritiek of verdere vragen. Ja, en dat snap ik ook wel, want die kritiek is natuurlijk volledig terecht. Je moet je afvragen of je daar dat zeer nodige en toch ook zeer verdiende geld aan moet uitgeven. Maar dat is een persoonlijk...
2: Ja,
0: dat
2: is persoonlijk. Maar die meneer Rondhuis, die draait er niet omheen, maar die fietst er een beetje omheen.
0: Nou ja, precies. Maar ja, goed, die staat er ook 20 miljoen mee te winnen of verliezen natuurlijk. Ja, dus ik snap ook wel dat hij zich een beetje op de vlakte houdt. Ja. Maar ja, goed.
2: Voor hem een moeilijke keuze.
0: Een mening is natuurlijk als een kont, Jan. Iedereen heeft er eentje. En ik heb
2: er
0: ook eentje.
2: Hopen, ja.
0: Maar ik ga die van mij nu niet laten zien, want ik wil nog ietsjes langer hier blijven werken. Een bruggetje hiervan maken. Van konten naar dit nummertje. I'm on fire, hoe doe je dat toch?
3: Ja,
0: is Bruce Springsteen.

0: Bruce. Bruce Springsteen, I'm on fire. Hij doet dat erg kort. 2,5 minuten doet hij er maar over.
1: Ja, dan ben je ook goed verbrand, hoor.
0: Dat dacht ik eventjes. Het is 9 minuutjes voor 9. Deze oogochtendshow zit er bijna op. Maar de oogochtendshow is nooit helemaal klaar voordat we hebben gesproken met weerman van Oog, Jon Kamphuis. Goedemorgen, Johan.
2: Goedemorgen. Mensen, een bijzonder goede morgen.
0: Een bijzonder goede morgen. Ja, nou ja, goed, qua weergevoelstechnisch is het niet zo'n hele goede morgen. Het is een beetje koud.
1: Het zag er wel heel mooi uit vanmorgen.
0: Het zag er prachtig uit vanmorgen. Maar het is een beetje koud en een beetje guur, heb ik het idee, Johan. Is dat ook een voorbode voor de rest van de dag?
2: Is dat een mening eigenlijk?
0: Dat is zeker een mening. Ja.
2: Ik heb mijn konijntjes even gevoerd en ik dacht, het is een beetje zacht, bijna een beetje zwoel. Want kunnen gevoelservaringen dan toch verschillend zijn? Hè? Een feit is in ieder geval dat het 14 graden is, dat het bewolkt is en dat er af en toe een spatje regen valt. Een eerste storingje trekt over Groningen en de provincie naar het oosten weg. Ja, levert eigenlijk op de meeste plaatsen geen meetbare neerslag op. Dan is het nog wachten op een tweede storing. Die passeert later in de ochtend en tijdens het begin van de middag. Daar kan nog een enkele bui op zitten. En de temperatuur die loopt vandaag nog op. Die komt uiteindelijk uit op een graad of 18 tot 20. En die 18 graden vooral in het noorden van de provincie. Verder staat er een matige wind uit het zuidwesten. Vanmiddag afnemen tot zwak, windkracht 3 tot 4. Komende nacht dan, en dat begint eigenlijk vanavond al, klaart het flink op. Vannacht is het helder en kan er wat nevel of misschien wel een mistbank ontstaan bij een laagste temperatuur van een graad of 10. Morgenochtend kunnen we hier en daar ook beginnen met nevel, misschien wel een mistbankje. Daarna klaart het af en toe even op, maar dat is ook niet van hele lange duur. In de loop van de dag neemt de bewolking weer toe. Ik denk wel dat het droog blijft en de temperatuur morgen 20 of 21 graden bij een matige zuidwestenwind. In de avond en nacht passeert een volgende storing in dit licht wisselvallige weertype. En dat betekent weer regen. Zondag beginnen we bewolkt. Zondag beginnen we ook met af en toe regen. In de middag klaart het vanuit het noorden allemaal wat op. Breekt het zonnetje door. Staat niet al te veel wind uit het westen. Een rustig dagje. Windkracht 2 tot 3. En het wordt 21 graden. Na het weekend houdt het rustige weer op maandag aan. Droog, af en toe zon, 22 graden. Voor heel veel mensen denk ik prima najaarsweer. Dinsdag, dan neemt de kans op een paar buien weer toe. En dan is het woensdag weer droog. Temperaturen 20, 22 graden. Ja, jullie horen het al. Het is licht wisselvallig. Het blijft licht wisselvallig. Maar echte herfst, dat zit er nog niet aan te komen. Evenmin een echte najaarsperiode. Kortom, het is een beetje wachten wat er nu de komende tijd uiteindelijk echt gaat gebeuren. Voorlopig dus bewolking en misschien nog een buitje vandaag.
0: Met het oog op de herfst dus. Laten we het maar uitstel van executie noemen. Maar goed, lekker wisselvallig. Voor de tuintjes is het in ieder geval fijn. En voor de mensen die lekker op het voetbalveld staan is het volgens mij ook geen straf komend weekend.
1: Het is niet koud, zo te horen. Dus,
0: Nee.
2: Het is zeker de komende tijd echt niet koud aan de zachte kant. Ook de nachten worden eigenlijk ook weer een stuk warmer. In de nacht van zaterdag op zondag zelfs 17, 18 graden. Wow. Ja, dat zijn echt zoele nachten voor de tijd van het jaar. Maar wat jij zei, Alexander, uitstel van executie, ga daar maar vanuit. Want ik zei het gisteren ook al, het Noordzeewater is hartstikke warm. Als er dan een keer echt de noordwestelijke stroming gaat de kop opsteken, ja, dan gaan we nog wat beleven met nattigheid.
1: Ja, en we moeten ook de naam Boelo voor de storm natuurlijk wel bereiken. Want die moet even genoemd worden natuurlijk. Hè?
0: Ja. Maar Jan en Johan, we weten allemaal wat er voor Boelo komt, hè?
1: Ja.
0: Alexander.
2: Wellicht weet ik het, maar ben ik het me nog niet bewust.
1: Nee, maar dat moet ook niet te vaak hardop zeggen, hoor. Dan krijg je een apart idee.
0: Dit jaar stond in het rijtje bij de A Alexander. En dat vind ik dan wel weer leuk. Dus als eerste zal ik met een beetje geluk over ons land heen jagen. Maar dat horen we dan van jou, Johan, als ik eroverheen ga jagen.
2: Ik hou je op de hoogte.
0: Hartstikke fijn, hartstikke fijn. Vanmiddag bij Oog op het weekend rond 4:50. Normaal gesproken ben jij er, dan is dat vanmiddag ook zo.
2: Ja, vanmiddag is dat ook het geval.
0: Kijk, nog een voorspelling van onze weerman. Wat is het toch mooi, hè?
2: Ja.
0: Hey, Johan, hartstikke bedankt voor nu. En we horen jou vanmiddag graag verder.
2: Een mooie dag.
0: Mooie dag, dankjewel. Hoi, hoi. Johan Kamphuis dus. Wil je zijn weerbericht in alle rust nalezen? Ga naar onze website oogtv.nl/hetweer. En dan staat het allemaal netjes voor jou op een rijtje. En dan gaan wij alweer naar de laatste plaat van deze uitzending. Dit is Somber. Maar deze muziek is niet somber. Maar de titel weer wel. Dit is Homewrecker. Bij het geluid van Groningen.

0: Als je daar geen energie van krijgt, dan weet ik het ook niet meer. Homewrecker hoorde hier bij het geluid van Groningen. En dat brengt ons alweer aan het einde van deze oogochtendshow van vrijdag 11 september. Ja, het is natuurlijk 25 jaar geleden dat de Twin Towers zijn aangevallen. En trouwens ook het Pentagon.
1: Ja, ja.
0: En daar hebben we natuurlijk ook wel eventjes bij stilgestaan.
1: Ja.
0: Niet heel erg lang, want we zijn natuurlijk een lokale omroep. We hebben het verhaal gehad over nieuws uit Groningen, zoals de Banenmarkt.
1: Ja, die was namelijk gisteren. En ja, daar kon je echt even pleuzen en zoeken en doen. En ja, van alles voor omscholing, banen, nou, van alles kon je er vinden. En daar boden een heleboel mensen uit de omgeving zich aan. En daar konden ook een heleboel mensen uit de omgeving gaan zoeken.
0: Zeker.
1: Maar waar je ook naartoe kunt gaan, want dat is een nieuwe hotspot bijgekomen in Groningen, is de oude Niemeyerfabriek. Daar is de eerste expositie van Thea. En die is genaamd Denkende Handen, oftewel Thinking Hands. Nou, schijnt een populaire of een mooie tentoonstelling te zeggen, moet ik zeggen. Volgens de makers ook geschikt voor kinderen. Dus als je denkt, nou moet ik toch maar eens weten wat dat is. Vanaf morgen kun je daar terecht en ga daar lekker van genieten. Ja, en in de tussentijd, morgen en overmorgen, kun je ook alle monumenten in Groningen bekijken die opengesteld zijn. In die zin moet je even naar de website van Monumentendag, dan weet je welke op welk moment te bezoeken valt. We hadden een enthousiaste Titus Akkermans, onze stadsgids.
0: Altijd leuk.
1: En die heeft een heel bijzonder monument. Ik vind het nog steeds leuk. De Wall House.
0: Ja.
1: Dat is ook een monument.
0: Had ik zelf ook niet bij stilgestaan dat dat
1: kan. Nee, ik ook
0: niet. Nee, absoluut.
1: En dat is ook nog onderdeel van het Groningen Museum. Nou, je kunt het niet mooier krijgen, lijkt me. Behalve, nog mooier is, dat je er wel langs gaat en dat je er gewoon allemaal langs loopt en bekijkt met je eigen ogen.
0: Precies.
1: Ja, als je dat wil doen, dan wens je weer een heel goed weekend. En in Corp du Nord, is dat toch, geloof ik?
0: Corp de Gare?
1: Ja, ook die bedoel ik. Ja. Daar heeft Titus ook met nog wat mensen zondag, geloof ik, een podcast op te nemen. En ja, dan moet je even kijken of je daarheen kunt, maar dan kun je erbij zijn.
0: Nou, lekker opzoeken dus. En dat brengt deze oogochtendshow weer tot een einde. Vanmiddag vanaf 3 uur hoor je Merlijn met zijn Merlijn op de middag.
1: Ja, ja, tuurlijk.
0: Daarna oog op het weekend. Proud FM, Stadsruis.
1: Ja.
0: We hebben zo ontzettend veel.
1: Joh,
0: ik zou zeggen,
1: door.
0: Hou hem gewoon lekker de hele dag op oog. En ook onze redacteur voor vandaag, voor het invallen, ontzettend bedankt.
1: Ja.
0: Lisbeth, hartstikke fijn. Hopen nog een keertje met je samen te werken. En Jan, wij eindigen zoals altijd met het credo.
2: Dikke doei. Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
4: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
3: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
5: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen, met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nog net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
3: De vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Bekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, het is bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Een bijna 2 meter hoge opblaasdino heeft gisteren meegereisd in een bus richting Zernike. Met de actie wilde het OV-bureau Groningen-Drenthe laten zien hoeveel ruimtereizigers bij de ingang innemen wanneer ze in een volle bus niet doorlopen. De boodschap aan reizigers was daarom om verder naar achteren te lopen, zodat er bij de deuren ruimte blijft voor nieuwe passagiers. De actie is onderdeel van de gedragscampagne Buspunten, waarmee het OV-bureau aandacht vraagt voor rekening houden met medereizigers. De gemeente heeft Van Wijnen en Nijhuis Bouw gekozen voor een grote isolatieaanpak in het noordwesten van Groningen. De twee aannemers gaan de komende jaren zo'n 2200 koopwoningen verduurzamen, zodat ze klaar zijn voor een warmtepomp of aansluiting op het warmtenet. Door de gezamenlijke aanpak wordt isoleren makkelijker en goedkoper voor bewoners. Naast de Nijbegunsubsidie is er extra geld beschikbaar. Daardoor wordt meestal 75% van de kosten vergoed tot maximaal 30.000 euro. De eerste werkzaamheden beginnen binnenkort in de straten van Selwert en Paddepoel. De nieuwbouw aan de Borakstraat en de Pirietstraat in Vinkhuizen is klaar. De huismeesters en bouwer Trebbe hebben 52 eengezinswoningen en 37 appartementen gebouwd. Veel bewoners zijn teruggekeerd naar hun vertrouwde buurt. 35 huurders verhuizen opnieuw naar een woning in de wijk en de oude huizen werden gesloopt in 2023 vanwege vocht, tocht en schimmel. Naast de woningen is ook de buitenruimte vernieuwd met groen, verlichting en parkeerplekken. De nieuwe woningen zijn aangesloten op het warmtenet van Warmtestad. Deze week kregen de laatste bewoners de sleutel en is de wijkvernieuwing officieel afgerond. En Pro en SP maken zich zorgen over ruim 1800 huishoudens in Groningen die moeite hebben om hun huur te betalen. Veel van deze mensen verdienen te veel voor sociale huur, maar kunnen door de woningtekorten ook nauwelijks een betaalbare woning vinden. Daardoor zijn ze aangewezen op de veel duurdere particuliere huur. Daarnaast vallen mensen soms net buiten gemeentelijke inkomensregelingen door harde inkomensgrenzen. Pro en SP vinden dat er meer naar de echte financiële situatie van huishoudens moet worden gekeken. Ze willen daarom meer ruimte voor maatwerk. Volgens Pro zegt het inkomen namelijk niet altijd hoeveel geld iemand echt overhoudt. Ja, en dan nog het weer vandaag. In de ochtend valt er af en toe regen, waarna het in de ochtend vanuit het westen opklaart en de zon af en toe doorbreekt. Vanmiddag volgen nog een paar, soms zelfs stevige buien. En het wordt 19 graden bij een zwakke of matige zuidwestenwind. Maximaal zo'n windkracht 3. Ja, en dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Een bijna 2 meter hoge opblaasdino heeft gisteren meegereisd in een bus richting Zernike. Met de actie wilde het OV-bureau Groningen-Drenthe laten zien hoeveel ruimte reizigers bij de ingang innemen wanneer ze in een volle bus niet doorlopen. De boodschap aan reizigers was daarom om verder naar achteren te lopen, zodat er bij de deuren ruimte blijft voor nieuwe passagiers. De actie is onderdeel van de gedragscampagne Buspunten, waarmee het OV-bureau aandacht vraagt voor rekening houden met medereizigers. De gemeente heeft Van Wijnen en Nijhuis Bouw gekozen voor een grote isolatieaanpak in het noordwesten van Groningen. De twee aannemers gaan de komende jaren zo'n 2200 koopwoningen verduurzamen, zodat ze klaar zijn voor een warmtepomp of aansluiting op het warmtenet. Door de gezamenlijke aanpak wordt isoleren makkelijker en goedkoper voor bewoners. Naast de Nijbegunsubsidie is er extra geld beschikbaar. Daardoor wordt meestal 75% van de kosten vergoed, tot maximaal 30.000 euro. De eerste werkzaamheden beginnen binnenkort in de straten van Selwert en Paddepoel. De nieuwbouw aan de Borakstraat en de Pirietstraat in Vinkhuizen is klaar. De huismeesters en bouwer Trebbe hebben 52 eengezinswoningen en 37 appartementen gebouwd. Veel bewoners zijn teruggekeerd naar hun vertrouwde buurt. 35 huurders verhuizen opnieuw naar een woning in de wijk en de oude huizen werden gesloopt in 2023 vanwege vocht, tocht en schimmel. Naast de woningen is ook de buitenruimte vernieuwd, met groen, verlichting en parkeerplekken. De nieuwe woningen zijn aangesloten op het warmtenet van Warmtestad. Deze week kregen de laatste bewoners de sleutel en is de wijkvernieuwing officieel afgerond. En Pro en SP maken zich zorgen over ruim 1800 huishoudens in Groningen die moeite hebben om hun huur te betalen. Veel van deze mensen verdienen te veel voor sociale huur, maar kunnen door de woningtekorten ook nauwelijks een betaalbare woning vinden. Daardoor zijn ze aangewezen op de veel duurdere particuliere huur. Daarnaast vallen mensen soms net buiten gemeentelijke inkomensregelingen door harde inkomensgrenzen. Pro en SP vinden dat er meer naar de echte financiële situatie van huishoudens moet worden gekeken. Ze willen daarom meer ruimte voor maatwerk. Volgens Pro zegt het inkomen namelijk niet altijd hoeveel geld iemand echt overhoudt. Ja, en dan nog het weer vandaag. In de ochtend valt er af en toe regen, waarna het in de ochtend vanuit het westen opklaart en de zon af en toe doorbreekt. Vanmiddag volgen nog een paar, soms zelfs stevige buien, en het wordt 19 graden bij een zwakke of matige zuidwestenwind. Maximaal zo'n windkracht 3. Ja, en dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door. Voor een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
4: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
1: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jacques Kooistra met het nieuws uit Groningen. Een bijna 2 meter hoge opblaasdino heeft gisteren meegereisd in een bus richting Zernike. Met de actie wilde het OV-bureau Groningen-Drenthe laten zien hoeveel ruimte reizigers bij de ingang innemen wanneer ze in een volle bus niet doorlopen. De boodschap aan reizigers was daarom om verder naar achteren te lopen, zodat er bij de deuren ruimte blijft voor nieuwe passagiers. De actie is onderdeel van de gedragscampagne Buspunten, waarmee het OV-bureau aandacht vraagt voor rekening houden met medereizigers. De gemeente heeft Van Wijnen en Nijhuis Bouw gekozen voor een grote isolatieaanpak in het noordwesten van Groningen. De twee aannemers gaan de komende jaren zo'n 2200 koopwoningen verduurzamen, zodat ze klaar zijn voor een warmtepomp of aansluiting op het warmtenet. Door de gezamenlijke aanpak wordt isoleren makkelijker en goedkoper voor bewoners. Naast de Nijbegunsubsidie is er extra geld beschikbaar. Daardoor wordt meestal 75% van de kosten vergoed tot maximaal 30.000 euro. De eerste werkzaamheden beginnen binnenkort in de straten van Selwert en Paddepoel. De nieuwbouw aan de Borakstraat en de Pirietstraat in Vinkhuizen is klaar. De huismeesters en bouwer Trebbe hebben 52 eengezinswoningen en 37 appartementen gebouwd. Veel bewoners zijn teruggekeerd naar hun vertrouwde buurt. 35 huurders verhuizen opnieuw naar een woning in de wijk en de oude huizen werden gesloopt in 2023 vanwege vocht, tocht en schimmel. Naast de woningen is ook de buitenruimte vernieuwd met groen, verlichting en parkeerplekken. De nieuwe woningen zijn aangesloten op het warmtenet van Warmtestad. Deze week kregen de laatste bewoners de sleutel en is de wijkvernieuwing officieel afgerond. En Pro en SP maken zich zorgen over ruim 1800 huishoudens in Groningen die moeite hebben om hun huur te betalen. Veel van deze mensen verdienen te veel voor sociale huur, maar kunnen door de woningtekorten ook nauwelijks een betaalbare woning vinden. Daardoor zijn ze aangewezen op de veel duurdere particuliere huur. Daarnaast vallen mensen soms net buiten gemeentelijke inkomensregelingen door harde inkomensgrenzen. Pro en SP vinden dat er meer naar de echte financiële situatie van huishoudens moet worden gekeken. Ze willen daarom meer ruimte voor maatwerk. Volgens Pro zegt het inkomen namelijk niet altijd hoeveel geld iemand echt overhoudt. Ja, en dan nog het weer vandaag. In de ochtend valt er af en toe regen, waarna het in de ochtend vanuit het westen opklaart en de zon af en toe doorbreekt. Vanmiddag volgen nog een paar, soms zelfs stevige buien. En het wordt 19 graden bij een zwakke of matige zuidwestenwind. Maximaal zo'n windkracht 3. Ja, en dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

geluid van Groningen. Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb. De belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat Prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130 tot 250.000 euro opleveren. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken, maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en wat buien. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. De aangekondigde verkeersmaatregelen op de Grote Markt, waarmee duidelijker moet worden waar wel en waar niet gefietst mag worden op het plein, worden later uitgevoerd dan gepland. De gemeente begint pas na de laatste dag van EuroSonic Noorderslag, dat is 16 januari 2027, met de werkzaamheden. Volgens verkeerswethouder Jalte Haan komt dit doordat het ontwerp, overleg over verkeersveiligheid en handhaving en de aansluiting op de bestaande situatie meer tijd kost dan verwacht. Ook zou nu beginnen met de werkzaamheden niet ideaal zijn, omdat deze dan onder meer Winterstad en ESNS in de weg zitten. De maatregelen moeten duidelijker maken waar op de Grote Markt wel en niet gefietst mag worden. Na de uitvoering gaat de gemeente actief handhaven op fietsers die de regels overtreden. Als ook de herinrichting van de Oosterstraat en de Gelkingenstraat klaar is, wil het stadhuis beoordelen wat het effect is van de maatregelen op het fietsverkeer. Door een defect koolfilter was de uitstoot van het stadscrematorium in Groningen ongeveer 3 jaar hoger dan normaal. Er kwamen meer kwik en dioxines vrij, maar volgens de Omgevingsdienst en de GGD waren de hoeveelheden bij woningen zo klein dat er geen gezondheidsrisico voor omwonenden zijn ontstaan. Er is verder niet onderzocht of stoffen in bijvoorbeeld de tuingrond terecht zijn gekomen. De gemeente blijft toezicht houden op het crematorium, omdat kwik en dioxines zijn aangemerkt als zeer zorgwekkende stoffen, waarvan de uitstoot zo klein mogelijk moet blijven. Het crematorium mag pas weer crematies uitvoeren als de rookgasreiniging aantoonbaar goed werkt en dit is gecontroleerd. Wanneer de crematies kunnen worden hervat, is nog niet bekend. Een rechtstreeks treinverbinding van Groningen naar Parijs komt dichterbij. De ACM, Autoriteit Consument en Markt, heeft bepaald dat de geplande Arriva-treinen naar Parijs geen grote negatieve gevolgen hebben voor de NS-concessie. Arriva wil de nieuwe verbindingen in ieder geval vanaf 1 februari 2028 laten rijden. Of zo snel mogelijk daarna. Daarvoor moet Arriva nog wel toegang krijgen tot het Nederlandse spoor en moet het daarvoor nog spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail. Als er onvoldoende capaciteit is, hebben de treinen van de NS-concessie voorrang. Omdat de verbinding door meerdere landen loopt, geldt hetzelfde voor spoorbeheerders in België en Frankrijk. Dan nog het weer. Het is bewolkt met kans op een buitje. Het is 16 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3. Vannacht ligt de minimumtemperatuur rond de 12 graden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen. Oog.

0: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur, bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
5: Elke vrijdagmiddag van 3 tot 4. De leukste muziek afgewisseld met een gezonde dosis Merlijn. Je hoort het allemaal bij Met Merlijn in de Middag.
6: Goedemiddag, leuk dat je luistert naar Met Merlijn in de Middag. Ik ben Merlijn en van 3 tot 4 ga ik veel muziek draaien, afgewisseld met de kooktip van de week in Prikkie voor een Prakkie met chef Dennis. En heb ik een special guest? Nee, die heb ik niet vandaag. Ook behandelen we de klaag van vandaag, want wat vinden Groningers van fatbikes? Je komt er dit uur allemaal achter, maar eerst trappen we het uur af met Mika, Big Girls.
1: Oog Radio.

0: En dat was Big Girl van Mika.
1: Waar gaat Merlijn dit weekend happen en stappen?
0: Dit weekend is er weer een hoop te doen in Groningen onder het volgende. Morgen is er suikerbrei op het suikerterrein. Eén dag per jaar zetten alle makers, kunstenaars en ondernemers van het suikerterrein hun deuren wagenwijd open. Dwaal, proef, dans, bouw, luister en verbaas je op het suikerterrein. Alle programmaonderdelen zijn gratis en er is een voorprogramma van 9 uur 's ochtends tot diep in de nacht. Kijk voor meer informatie op www.desuikerbiet.nl. En vind jij het nachtleven nou geweldig, maar baal je steeds dat je zo laat thuis bent gekomen, dan moet jij vanavond naar Spot, want daar is Vroeg Zat. En Vroeg Zat brengt het nachtleven terug naar de avond. Evenveel feest, maar dan iets eerder op de avond. Tussen 19:30 en 12:00 s'avonds. Zo kan je genieten van je vrijdagavonden en alsnog op tijd gaan sporten op je zaterdag. Tickets kun je halen op de website van Spot. En wil je dit weekend gewoon sporten? Dat kan natuurlijk ook. De TKP-tocht van Groningen, die is namelijk zondag. En dit is een fietstocht van 80, 110 of 160 kilometer... langs de mooiste dorpjes en natuurgebieden die de provincie te bieden heeft. En bij het halen van je ticket krijg je ook een voucher voor een pastamaaltijd bij Stadslab. En dat wil je. Al met al genoeg te doen dit weekend. Hopelijk zit er wat leuks voor je tussen. En heb jij nog uitgaanstips voor volgende week? Stuur ze naar merlijnrobel@oogradio.nl. En dan gaan we nu luisteren naar Jungle met Back on 74.

0: En dat was Jungle met Back on 74. Oh, nee. Daar gaan we niet naar luisteren. Want het is tijd voor... Wij hebben, of ik heb Dennis Nolle aan de lijn. Goedemiddag, Dennis.
1: Ja, goedemiddag.
0: En ik ben vooral heel... Jij bent natuurlijk de chef. Jij bent elke week bij jij te luisteren. Vorige week was je voor de eerste keer te luisteren bij mijn show. Heb je daar toevallig nog wat van gehoord van mensen? Ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, ik kan niet meer normaal over straat.
0: Nee, hè? Dat dacht ik al wel, ja.
1: Ja, precies.
0: Nee. Het was goed bevallen.
1: Het valt reuze mee.
0: Ja, maar in ieder geval wel wat leuke reacties gehad?
1: Ja hoor, ja, de reacties waren louter hartstikke goed. Iedereen vindt het leuk.
0: Goed om te horen. Nou, dit is dus een wekelijkse rubriek. Dennis vertelt elke week een maaltijd die je voor een klein budget kan samenstellen. En wat heb jij deze week voor ons?
1: Nou, deze week gaan we aan de vis.
0: Kijk, voor de vega's.
1: Ja. Nou ja, vega's die eten ook geen vis, hè. Echte vega's.
0: Ja, echt. Ja, dat is ook zo.
1: Nee, de echte quinoa-tijgers die komen later in de beurt. De volgende keer komen die aan de beurt. Maar nee, we gaan naar de kabeljauw.
0: Ja, lekker veel eiwitten, weinig vetten.
1: Oh, ja, goede vis, hè. Dat kabeljauw kan nog steeds wel in de periode van, herfst. Dan is het kabeljauw prima te krijgen, een beetje najaar. In de winter moet je het niet doen. Dan krijg je winterkabeljauw. Dat is een andere soort vis, maar die lijkt er heel erg op. Maar die ga je even lekker bakken, hè. En dan van de markt, hè, hier uit Groningen natuurlijk. Dat is onze mooie vismarkt. Uiteraard 200 gram per persoon. Daar gaan we wat lekkere linzen bij doen, hè. Linzen vinden mensen heel moeilijk. Want dan heb je zo'n zakje met die gedroogde korreltjes. En wat doen we daar dan mee? En is dat wel lekker, mignon? Nou, die linzen, daar kun je fantastische dingen mee doen. Echt waar. Kook je net als aardappels. Precies zoveel aardappels of precies zoveel water als linzen doe je in de pan. Gewoon even 20 minuutjes koken en je hebt heerlijke linzen. En eigenlijk lijkt het dan precies op rijst. Nou ja, kun je nog wat lekkers doorheen doen. Een beetje knoflook of een beetje zoutpeper natuurlijk. Dat is allemaal geen probleem. Maar we doen er ook wat wortels bij. Lekker winterpeen uit de oven. Bakken, half uurtje. En dan een beetje een rood uitje erbij. Een beetje komijn en wortel is ook een goede combinatie met wat paprikapoeder. En je, wortel is natuurlijk ook super gezond. Goed voor je oogjes, zeggen we dan weer. En dan serveer je dat met een beetje citroensap. Echt fantastisch lekker.
0: En voor hoeveel geld denk je dat je ongeveer zo'n maaltijd kan klaarmaken deze?
1: Nou, als je dus de olijfolie en een beetje citroen al hebt, dan is het rond de 4,5 euro per persoon, heb ik voor je uitgerekend.
0: Kijk, dat is netjes.
1: Dacht ik.
0: Nou, dan ga ik die binnenkort. Dan ga ik die binnenkort maar even maken, denk ik, Dennis.
1: Heerlijk, toch?
0: Super. Ja. Jij wordt weer vriendelijk bedankt en we spreken elkaar volgende week weer.
1: Graag gedaan. Zien we elkaar dan. Yo, hoi.
2: Kids. One. Kids. Tja.

0: En dat was Mac Miller met Senior Skip Day. En dan is het nu tijd voor Meester Merlijn.
1: Wat is een droeftoeter?
0: Ja, ik ga het eventjes voor je vertellen. Want een droeftoeter, ja, de term droeftoeter, waar komt die eigenlijk vandaan? Nou ja, droef is ja, dat je een soort treurig bent. En ja, een toeter, ja, dat is gewoon zo'n ding wat je in je mond doet. En dan kan je op blazen en dan hoor je een geinig geluidje. Nou ja, waar komt die term dan vandaan? Nou ja, zoals ik het eigenlijk vertel, iemand die gewoon... ja, niet zo lekker in zijn vel zit en dus gewoon heel veel kabaal maakt. Dus eigenlijk, ja, de mensen die je liever niet over je, om je heen wil hebben. Het eerste gebruik is ongeveer in het begin van de jaren 90. Toen werd het wat hipper. En eigenlijk wordt het tot de dag van vandaag nog steeds wel veel gebruikt. Ik gebruik het zelf ook best wel vaak als ik inderdaad... iemand tegenkom waarvan ik denk van... nou, jongen, doe nou even wat positiever, wat ben je allemaal negatief aan het doen... En ik denk dat er al genoeg negativiteit in de wereld is. En droeftoeters, dat hebben wij gewoon niet nodig. En we gaan luisteren naar Teddy Swims met Mr. Know-It-All.

En dat was Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Elke week probeer ik je een leuk verhaal te vertellen over wat ik die week heb meegemaakt. En ik had dus deze week wat meegemaakt tijdens de was doen wat ik nog nooit eerder had meegemaakt. Ik was laatst de was aan het doen en dit is iets waar ik al de grootste moeite mee heb. Ik weet nooit hoe warm of hoe koud ik moet wassen, laat staan op welke stand. Dus ik doe altijd maar wat. Ik ben ook iemand die het heel vaak uitstelt en dat had ik laatst dus gedaan. Zo lang uitgesteld dat ik snel bij mijn vriendin iets moest wassen. Dus ik snel googelen op welke stand ik mijn shirt moest wassen. Ik gooi wat wasmiddel in het vakje en mijn shirt in de machine en zet hem aan. Ongeveer 2 uur later ging ik kijken of de wasmachine was gestopt met opstijgen. En toen zag ik dat heel de keuken een soort beachparty was geworden. Blijkbaar zat het deurtje niet goed dicht van de wasmachine, waardoor al het schuim zich door heel de keuken had verplaatst. Om de beachparty af te maken had ik maar een paar handdoeken in de keuken neergelegd om het schuim op te ruimen. Ik weet wel één ding, de volgende keer ga ik even dubbelchecken of ik het deurtje goed heb dichtgedaan. En dat raad ik jou ook aan.

0: geluid van Groningen. Oog, het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. Een 30-jarige man is gisteren veroordeeld tot 8 maanden cel voor het bedreigen en afpersen van 2 jongens in Selwerd. De jongens waren 13 en 14 jaar oud toen ze in juli 2024 aan de Prunestraat werden bedreigd met een mes en gedwongen spullen en geld af te geven. Waaronder hun betaalpas en pincode. Met de betaalpas werd kort daarna geld opgenomen bij een geldautomaat aan de Eikelaan. 3 agenten herkenden de man op de camerabeelden en die werden gemaakt bij deze automaat. Het Openbaar Ministerie had 12 maanden cel geëist. En de rechtbank woog mee dat de man eerder voor vermogensdelicten was veroordeeld en ten tijde van het incident onder toezicht stond. Volgens de reclassering heeft de man meerdere problemen en is de kans op herhaling groot. Na zijn celstraf moet hij aan beide jongens ruim 1.000 euro schadevergoeding betalen. De in Groningen woonachtige Rutger Pracht, 20 jaar oud, heeft zaterdag in Schijndel het Nederlands kampioenschap snooker voor spelers onder 21 jaar gewonnen. Opvallende prestatie, want voor de student geschiedenis aan de rug was het zijn eerste officiële snookertoernooi. Hij nam het in Schijndel op tegen 8 andere spelers. Pracht is een van de 4 spelers van snookervereniging Groningen die meededen aan het NK, onder 21 jaar. Volgens de club is de sport in trek onder jonge spelers met een groeiende jeugdgroep binnen de vereniging met zo'n 13 spelers onder de 21 jaar. De titel van Pracht is de 2e Nederlandse jeugdtitel die dit seizoen naar Groningen gaat. In juni won Gerjon Wening, 12 jaar oud, het Nederlands kampioenschap onder 14 jaar. De aangekondigde verkeersmaatregelen op de Grote Markt worden later uitgevoerd dan gepland. De gemeente begint pas na de laatste dag van Eurosonic Noorderslag met de werkzaamheden. Volgens verkeerswethouder Jalt de Haan komt dit doordat het ontwerp, overleg over verkeersveiligheid en handhaving en de aansluiting op de bestaande situatie meer tijd kosten dan verwacht. Ook zou nu beginnen met de werkzaamheden niet ideaal zijn, omdat deze dan onder meer Winterstad en ESNS in de weg zitten. De maatregelen moeten duidelijker maken waar op de Grote Markt wel en niet gefietst mag worden. Na de uitvoering gaat de gemeente actief handhaven op de fietsers die de regels overtreden. Als ook de herinrichting van de Oosterstraat en de Gelkingenstraat klaar is, wil het stadhuis beoordelen wat het effect is van de maatregelen op het fietsverkeer. Dan nog het weer. Het is bewolkt met kans op een buitje. Het is 18 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3. Later in de middag klaart het op. Vannacht blijft het droog en ligt de minimumtemperatuur rond de 12 graden. Morgen is er eerst kans op mist of nevel. Daarna breekt af en toe de zon door, al neemt de bewolking ook weer toe. Blijf overdag droog en de maximumtemperatuur schommelt rond de 21 graden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl. Onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
2: En dan word jij vriendelijk bedankt, Rian.
1: Graag gedaan.
2: En wij gaan nu luisteren naar Manfred & Sons met The Cave.

0: En dat was Redbone met Come and Get Your Love. En daarvoor hoorde je de K van Mumford & Sons.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: En Groningen moet morgen om 6:15 tegen Go Ahead Eagles spelen in de Adelaarshorst. En daarover heeft Joey Keizer, onze sportverslaggever, wat meer te vertellen.
2: Ja,
0: goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat kunnen we verwachten?
2: Een open wedstrijd met twee aanvallende ploegen. En FC Groningen dat gebrand zal zijn om weer eens een overwinning te boeken. Want dat is alweer even geleden.
0: Ja, hoeveel wedstrijden is het geleden?
2: Ze hebben de twee verloren en eentje gelijk gespeeld. Dus de laatste overwinning was halverwege augustus.
0: En dat waren ook wel lastige wedstrijden.
2: Ja, op bezoek bij PSV natuurlijk zeker. En viel het ook absoluut niet tegen het spel van FC Groningen. Maar ja, knalde PSV er op een gegeven moment gewoon overheen. De nederlaag thuis tegen Fortuna Sittard was wel een zware toernooi.
0: Altijd lastig tegen Fortuna Sittard heeft Groningen.
2: Ja, dat klopt. Maar dat mag eigenlijk niet natuurlijk. Als je kijkt in de eigen Euroborg. Dus die deed wel pijn. En vorige week tegen FC Twente thuis 2-2 valt mee te leven.
0: Ja. En denk je dat Groningen gewaagd is aan Go Ahead?
2: Ik denk als je de ploegen naast elkaar zet, dat FC Groningen wel een ploeg heeft die daar moet kunnen winnen. Ja, dat denk ik wel.
0: En wat denk je dat de sterkste speler is van Go Ahead, waar Groningen voor moet oppassen?
2: Soerai, de linksbuiten, denk ik dat die de meeste kwaliteit heeft. Maar je kan er nog wel een paar op noemen. Ze hebben echt een aantal hele goede spelers. Ook Joris Kramer, waar FC Groningen natuurlijk interesse had om hem over te nemen. Dat zegt ook wel een boel. Een zeer gewaagde tegenstander.
0: En wat denk je dat Groningen het beste kan inbrengen om zo'n goed mogelijke score neer te zetten?
2: Ja, ze zullen de kwaliteiten die ze hebben, die zullen ze goed moeten gaan uitvoeren. In die omschakeling, de ruimtes goed bespelen. Ze hebben bewegelijke spelers. Het druk zetten op Go Ahead zal goed moeten zijn. Niet slordig aan de bal zijn, denk ik. Dat heel erg belangrijk is. Zodat je niet constant heen en weer hoeft te lopen. Maar dat je tegenstander echt kan domineren. Dat zullen ze morgen moeten gaan uitvoeren daar.
0: En heb je nog een tip voor Dick Lukien? Wie moet starten, wie moet op de bank?
2: Ik denk dat Dick Lukien sowieso niet naar mij luistert. Maar ik denk dat Dick Lukien heel duidelijk voor zichzelf heeft met welke elf die wil gaan starten. En ja, er valt op dit moment ook weinig tussen te krijgen.
0: Er staat gewoon een goede basiself.
2: Ja, klopt. En er zitten natuurlijk wel een paar jongens achter. En dan denk ik vooral Ondrejka, een nieuwe aanwinst. Die klopt op de deur, maar verwacht ik nog niet in de basis. Nee.
0: Daar gaan we dus hopelijk nog meer van zien. Jij bent er morgen dus zelf ook bij de wedstrijd.
2: Ja.
0: En dus de interviews zullen wij wel voorbij zien komen.
2: Zeker weten.
0: Joey, jij wordt vriendelijk bedankt. En hij heeft ook een nummer meegenomen, dat is Heads Will Roll. En morgen gaan de hoofden rollen in de Adelaarshorst, want Groningen gaat er natuurlijk overheen.

0: En dat was Alex Warren met Fever Dream. En wij zijn aangekomen bij de klaag van vandaag. Want wat is nou lekkerder dan klagen? Klagen over het weer, klagen over andere mensen, klagen over van alles en nog wat. In de klaag van vandaag stuur ik Hans Spellinga-Golen op pad met een klaag. En gaat hij Groningers vragen of zij het eens zijn met deze klaag. De klaag van deze week is: hoe vervelend zijn fatbikes volgens de Groninger? Je komt erachter in de...
1: Attentie, dit is een servicebericht. De klaag van vandaag.
2: Hey Marlijn, volgens mij zijn er in Nederland maar weinig zaken die voor zoveel verdeeldheid zorgen als fatbikes. Dus nou ja, weet je, ik ga het gewoon vragen. Wat vinden de Groningers van fatbikes en hun bestuurders?
3: Ja, vind ik een beetje vertokkies. De burgemeester niet op een fatbike of iemand hoog van de politie, denk ik.
4: Ik snap niet dat zij trappers hebben, die fatbikes. Want ze trappen nooit, dus waarom zitten er trappers op die dingen?
5: Als ik een man aan het daten zou zijn en het zou helemaal geweldig zijn, maar ik zou achterkomen dat hij een fatbike heeft, dan is het klaar.
3: Ik heb ook al meegemaakt, hij rijdt de fietsje erlangs en dat ze dan nog dingen naar je toe schreeuwen. Dus vaak dat gedrag een beetje wat ik... Nou, denk, nee, het is totaal geen fatbikers.
6: Ik vind ze niet zo mooi om te zien.
2: Niet zo mooi om te zien? Die had ik nog niet eerder gehoord. Het probleem is, ze zijn lelijk.
6: Kijk, ik heb zelf vroeger brommen gereden. Toen dacht ik, nou... Ja, dat kon ik met veel lawaai aanzetten. Ik vind deze fatbikes veel te... Ja, ze zijn te stil. Ik schrik ervan als ze voorbij komen. En als ik ze niet hoor, dan gaan ze toeteren.
2: Ze zijn niet zo stoer, de jongens die erop zitten, als ze denken dat ze zijn.
6: Nou, ik zeg niet de mensen die ze besturen. Ik heb het vooral over de fatbike zelf. Ik vind het gewoon geen mooi apparaat in het straatbeeld.
5: Heel onaantrekkelijk, ja.
2: Nou, je hoort het. Heel enthousiast zijn de mensen, geloof ik niet. Maar er zit ook een serieuze kant aan deze vraag.
7: Nou, ik heb tegen fatbikes zelf niet per se iets. Ik denk eerder dat het probleem erin zit dat jonge kinderen aan een fatbike kunnen komen. Dat ze daar dan ook op mogen rijden zonder rijbewijs of iets dergelijks. En dat maar door de stad heen scheurt.
8: Nou, ik zelf heb geen verkeersles gehad op school. En volgens mij heeft menig kind dat niet op school. En vervolgens zitten ze op een voertuig wat 30 km per uur makkelijk haalt. En kijken ze niet links-rechts. Denken ze, ik kan nog wel even snel door rood. Of ik schiet hiervoor langs. Terwijl ze niet nog in staat zijn om in te schatten dat het echt heel gevaarlijk is. Dus ik zie op de spoed best wel kinderen binnenkomen met letsels, waarvan je dan denkt, dit had gewoon voorkomen kunnen worden als je niet op zo'n snel voertuig zou zitten.
2: Nee, je komt dus echt kinderen tegen op je werk die gewond raken door dit soort fietsen.
8: Ja, zeker. Ja, heel veel. Ja,
2: dus eigenlijk is het gewoon heel gevaarlijk.
7: Het is, denk ik, afhankelijk van de leeftijd waar je ermee op fietst, is het heel gevaarlijk.
2: Dus iedereen moet een helm op.
7: Dat lijkt me met elektrische fietsen en fatbikes sowieso een goed idee, ja.
2: En wat is de oplossing?
8: Een hele goede vraag. Ik denk dat het heel goed zou zijn als je kinderen onder een bepaalde leeftijd niet op een fatbike of op een elektrische fiets laat zitten.
2: Conclusie Marlijn, fatbikes en de luisteraars die ik vandaag heb gesproken, ja, dat is geen gelukkige combinatie. Vind ik er zelf ook wat van? Ja, ik vind het grote kleuters op uit de kluiten gewassen tweewielers. Maar goed, we gaan gewoon lekker terug naar de studio op mijn elektrische fiets.
0: Dankjewel Hans. Ik ben blij dat Groningen het met me eens is. Nou wil ik ook niet iedereen over één kam scheren. Alleen ja, je ziet de laatste tijd, je kan er eigenlijk niet omheen. Je ziet gewoon veel in het nieuws dat fatbikebestuurders vaak voor overlast zorgen. Nou is mijn tip, probeer het gesprek aan te gaan in plaats van vooroordelen te trekken. Ik denk dat je met een gesprek veel meer te weten komt over waarom bijvoorbeeld iemand een fatbike heeft. Misschien kan diegene wel helemaal geen verzekering betalen voor een scooter of een auto en heeft hij daarom een fatbike. Je weet het niet. Dus probeer het gesprek aan te gaan. En heb jij nou een klaag? Stuur hem op naar merlijnrobel@oogradio.nl. En wie weet behandelen wij volgende week wel jouw klaag. En dan gaan we nu luisteren naar Jamiroquai met Cosmic Girl.

0: Mooie Dingen komt een eind. En zo ook deze editie van Met Merlijn in de Middag. Ik heb een hoop behandeld. Waaronder de uitgaansagenda. Want wat kan je dit weekend allemaal doen? Nou, je kan morgen naar Suikerbrei. Op het Suikerterrein, daar kan je langs. En ja, daar is de hele dag is daar een programma morgen. Dus ga er vooral heen. Ook is Vroeg Zat in Spot. Daar kan je ook heen. Dat is, het idee is dus dat je eerder op de avond meer gaat feesten. En dat je dan op tijd in je nest ligt. Vind je dat nou leuk? Ga dan naar de website van Spot. En daar kan je meer vinden. Wil je fietsen dit weekend? Dat kan ook. Dan heb je een fietstocht van 110, 160 en 80 kilometer langs de mooiste dorpjes en natuurgebieden die Groningen te bieden heeft. En de klaag van vandaag heb ik ook behandeld. Want ja, wat vinden Groningers nou van fatbikes? Over het algemeen vindt de Groninger het een tokkie voertuig. Ook heb ik met Dennis Noller gesproken, met Prakkie voor een Prikkie. En hij heeft een maaltijd bedacht die je voor 4,50 per persoon in elkaar kan flansen. Dat kan je allemaal terugvinden op de website van Dennis Cooking's Place. En dat was alweer Met Merlijn in de Middag. Hopelijk heb je het een leuke show gevonden. En dan ga ik nu door naar het NOS.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door, het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Het weekend van Oog Radio.

0: Empty Sky van Bruce Springsteen. En daarvoor hoorde je Overcome van Life. Ja, en dat ter nagedachtenis van de vreselijke dag 11 september 2001. Vandaag exact 25 jaar geleden. De aanslagen in Amerika waar duizenden mensen hun leven verloren. Ja, en toch zeg ik welkom bij Oog op het Weekend.
1: Ja.
0: Ja, het is een rare dag. 25 jaar geleden, 11 september.
1: Ik liep vanochtend de trein uit en ik kwam zo... dan loop je het station en je loopt omhoog.
0: Ja.
1: En toen dacht ik er ook echt zo aan van... ja, toen gingen mensen ook naar mijn werk... En die kwamen niet terug of zo.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, zo was het. Ja, het is nu ook exact, maar dan ook exact 25 jaar geleden... dat het net allemaal was gebeurd. Hè?
1: Ja.
0: Rond een uur of drie Nederlandse tijd vloog het eerste vliegtuig het World Trade Center in. En ik denk dat het nu ook ongeveer, het is nu 12 minuten over vier... dat het ook pas echt doordrong hier in Nederland wat er aan de hand was.
1: Ja.
0: En nou ja, jij weet niet meer waar je was.
1: Ik denk dat
0: jij een van de weinige Nederlanders bent die het niet meer weet.
1: Ik kan me gewoon niet herinneren überhaupt wat ik aan het doen was in rond die tijd, zeg maar.
0: Nee. Maar goed, ik weet het nog als de dag van gisteren. Op de een of andere manier is het inderdaad in mijn geheugen blijven hangen. En ik ben toen ook redelijk snel richting huis gegaan. En televisie aan. En de beelden. Ja, we hebben ze deze week al regelmatig weer voorbij zien komen.
1: Ja, vanavond schijnt er nog een goede documentaire volgens mij online op tv te komen. Dus, ja.
0: Goed, het is nu 11 september 2026. Het is 13 minuten over vier. Je luistert naar Oog op het Weekend. En alle sterkte aan iedereen vandaag... die er op de een of andere manier iets mee te maken heeft gehad. Mensen heeft verloren, bekenden heeft verloren en zo. Wij gaan gewoon wel de show doen vandaag. En wat hebben we allemaal? Zometeen komt Andor Heij langs met het laatste nieuws... wat wij kunnen verwachten bij Oog Televisie. En natuurlijk een top 3 van de belangrijkste of meest opzienbarende gebeurtenissen van de afgelopen week. En ook Rian is er. Dag Rian.
2: Hi.
0: Hallo. Weet jij nog waar jij was 25 jaar geleden?
2: Nee, eerlijk gezegd ook niet.
0: Nu was ik ook heel erg jong, hè? Van die 18 miljoen Nederlanders heb ik de 2 Nederlanders.
1: Ik was heel jong.
2: 1?
1: Nee.
2: 1
1: of 2?
2: Hoe oud? Ik ben van 97.
1: Sorry.
0: Ja, dat was je 4.
1: Ja. Ja, maar dat kan ik me wel voorstellen. Kijk, ik was 12, maar ik weet gewoon echt niet meer. Ja, ik weet het niet.
0: Nee. Oké, maar goed. Jij bent er sowieso voor het nieuws.
1: Ja.
0: En dat hebben wij om 4:30 en om 5:30. Wat gaan we verder doen? Jij hebt een boekentip meegenomen.
1: Ja.
0: We hebben een korte sportblik. We hebben de uitgaansagenda inderdaad.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Komt Johan ook weer langs?
0: Johan die is er ook rond de klok van 4:50. Dan gaan wij kijken wat het weer gaat doen dit weekend. Wordt het een beetje lekker of gaan we nu echt richting de herfst? Ja, jij hoopt nog steeds op die Indian Summer, hè?
1: Ja, ik hoop nog steeds dat er een beetje een zonnetje en lekker warm nog eind september, begin oktober, hè?
0: Absoluut, ja. dat kan. Zeker. En we hebben natuurlijk rond de klok van 5:45 rocken met de ogen op het weekend en dan trappen wij het weekend officieel weer af. Nou, misschien krijg je het hier dan een beetje warm van. De nieuwe van Ray.
1: Oh, jawel, vast wel.
0: Ja, vast wel. En die heet Joy. Mr. Ray, are you somebody?

0: Hoover, Phonic en Second Life hier bij Oog Radio. Je luistert naar Oog op het weekend. Ja, Second Life. Dat is ook een app.
1: Dat is ook een Second Love.
0: Oh ja, dat is Second Love. Oh, ja.
1: Dan niet alsof je dat niet weet. Nee.
0: Nee, ik was echt even in de war. Ja, dat is Second Love.
1: Ja.
0: Ja, sorry, niet Second Life. Dat zou handig zijn, hè? Dat
1: ja,
0: je ook nog een Second Life.
1: Ja, tweede leven, ja.
0: Een soort van game van, oh, je bent af. Nou, een nieuw leven.
1: Ja.
0: Maar je hebt de koptelefoon een beetje raar op je hoofd.
2: Ja,
0: Je hoort hem al op de achtergrond een beetje rommelen met zijn koptelefoon. Maar,
1: ja, het is ook een
3: wil je wisselen?
1: Koptelefoon.
3: Ik hem straks zeker niet.
0: Oh, het is een rot koptelefoon, hoor ik net.
2: Ja. Een rot koptelefoon, dus laat maar.
0: Oké, nou goed. Hij is inmiddels aangeschoven. Je hoorde hem al eventjes met zijn koptelefoon rommelen. Andor Heij.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat fijn dat je er weer bent. Heb je een beetje een lekkere week gehad?
2: Ja, nou ja, goed, van alles gedaan, hè. Dus de redactie alleen een beetje geteisterd door ziekte. Dat was wel een beetje vervelend. Dus,
0: Ja, de griepjes en verkoudheden.
2: Ja, precies,
0: verkoudheden
2: dus video, aanbod.
1: Mannengriep of? ik zei mannengriep of?
2: Ja, er waren ook twee vrouwen bij.
0: Ja, nou ja, die kunnen wel de mannengriep hebben gekregen. Maar dan wil je niet weten wat er gebeurd is. Maar goed.
2: Ja, Oké, daar gaan we weer.
1: Gaan we niet,
0: Het is 24 minuten over 4. Het is de hoogste tijd om eens even te kijken wat je om 5:30 kan verwachten bij Oog Televisie. Hier is Andor Heij.
2: Ja, er was een explosie vanochtend bij een woning in de Grunobuurt. En er was een boodschap op het adres achtergelaten met betalen. Ik neem niet aan dat het de deurwaarder was.
1: Nou, dan ken ik er nog wel een paar. Nee, maar ja.
2: En dan, heel leuk, dat kom je niet vaak tegen. Maar er is een Gilt-winkel in de Oranjestraat. Die bestaat 50 jaar. En Gilt, dat zijn van die mooie gekleurde, gehaakte, gebreide dekens.
1: Oh, ik dacht even aan Gilt.
2: Die oma vroeger op het bed had liggen.
0: Ja.
1: Ja, oh, dus
2: en de eigenaar.

0: Dat verwachten natuurlijk ook van beide kanten veel doelpunten.
1: Ja. Oh, ja.
2: Ja. Oh ja, dat is dan wel weer mooi. Goed, nou, tot zover. Kijken dus vanaf 17:30 op Oogtelevisie. En je kan de hele avond blijven kijken, want het wordt om de 20, 30 minuten wordt het weer herhaald. Kijken we ook even naar de afgelopen week. Was het een beetje een bewogen week, Andor?
0: Ja, viel wel mee.
2: Het viel mee. En toch is het je gelukt om de top 3 te maken.
0: Ja, tuurlijk, altijd.
2: Nou, dan ben ik benieuwd wat er op...
3: Nummer 3.
0: Ja, dat is het platform Gerrit Kroolbrug heeft zichzelf opgegeven. Dat vond ik nogal opvallend. Ja. Want nou, ze zijn in overleg gegaan met de gemeente en zij willen nog steeds een tijdelijke brug. Hè? Van, ja, nu is het zo van, als ik dat een beetje inschat, ik woon in de buurt, dat je zo'n beetje 3 kilometer moet omfietsen via de Noordzeebrug. Ja. En nou ja, goed, dat is vrij veel. Zeker als je gewoon echt aan al gewend bent zo even die overstap eventjes te maken. Ja. Dus, maar goed, die hebben zich opgegeven omdat de gemeente, zeggen zij, van die zegt van laat dit nou maar. Hè, van, want als we nou nog verder gaan procederen en doorgaan aan de bel trekken in Den Haag, dan duurt het misschien langer en wordt het misschien ook duurder. Dus nou, daar zijn ze boos over. Maar ja, goed, de gemeenteraad die betreurt dat alweer. Want ja, het is natuurlijk wel een gesprekspartner bij allerlei andere dingen. Bijvoorbeeld bij de verkeersproblemen die er zouden kunnen ontstaan.
2: Ja, ja, ja. Oké, okay, ja, Groningen en zijn bruggen. Het
1: werkt
2: is
1: nog niet.
2: En het blijft gewoon een dingetje.
0: Een soortje, ja.
2: Ja, ja, ja. Ja, want ik zag deze week ook. Ik ga er even uit. Die staat niet in de top 3, de Vissenbrug.
0: Ja, die staat niet in de top 3. Ja, nee, maar dat is inderdaad ook...
2: Ja, want er is een tijdelijke brug, want die brug is kapot. En er is een tijdelijke brug,
0: en die is ook kapot.
2: Ja. En dat kan ook nog zelfs weken gaan duren.
1: Ja, want ze waren nog aan tekenen, toch? Of zo?
0: Ja, nou, het is, misschien moet die tijdelijke brug wel weggetakeld worden om naar een bedrijf om daar gerepareerd te worden. En als dat gebeurt, dan duurt het nog langer.
2: Oh, ja,
1: nou, dan pakken we maar een rubberbootje.
2: Zo is het. Schipper, mag ik overvaren? Ja of nee? Maar wat staat er? Dan op nummer 2.
0: Ja, dat is de oude Niemeyer tabaksfabriek en zo, waar dus een AI-fabriek moet komen.
1: Oh,
0: maar er komen ook allerlei culturele dingen in. Het wordt ook een soort cultureel centrum en daarvoor is de groep Thea opgericht.
2: De wat?
0: Thea heet het.
1: Thea?
0: Ja, dat kan ik je meteen uitleggen. Want je had Theodorus Niemeyer en zo hebben ze dat dan naar Thea genoemd.
1: Van Theo en Thea. Ja. Is daar de verwijzing?
0: Tenminste, ik hoop dat dat goed is. Anders moeten ze maar even naar de redactie bellen dat niet klopt. Want ik bedenk me nou ook één. Het was vernoemd naar de dochter van Theodorus Niemeyer. En die zou dan wel eens misschien Thea kunnen heten.
1: Ja.
0: Nou, alles. Maar goed, ze beginnen dus met een tentoonstelling. En dat heet Thinking Hands. En dat is omdat mensen allemaal gebaren maken. En ze hebben zelfs een award-winning robot. Die hebben ze aangerukt daar dus. Vanaf zaterdag is die tentoonstelling daar te bekijken.
1: Oh.
2: Oké, okay. Nou, ben benieuwd.
1: Ik hou van robots.
2: Ja.
1: Vind ik leuk.
2: Goed, dan gaan we naar
3: nummer 1.
0: Ja, dit is iets voor alle stadjes, want de windhaan is weer teruggekeerd.
1: Ja.
0: Dus ja, goed. Dat is toch leuk.
1: Ja, het is wel belangrijk dat hij er weer staat, ja.
0: Ja, hij was versleten, is daar twee bedrijven gegaan, is hij helemaal weer hersteld. En de commissaris van de Koning Paas, die heeft hem hoogstpersoonlijk maandag weer op zijn plek gezet.
1: Nou, weet je ook weer waar de wind vandaan komt?
0: Ja.
2: Nou ja, het is hartstikke mooi. De haan die glimt er weer over, dus hopelijk kan die er weer jaren tegenaan. Dankjewel voor deze top 3.
0: Ja. Graag gedaan.
2: Dan gaan we nu verder met...
4: Overal waar wij ook komen, nemen wij de kleuren mee. Het noorden blijft voor altijd groen en wit. Het zijn de kleuren van FCG. Wij zijn Groningen en we zijn niet klein te krijgen.
2: Nee, FC Groningen. Ja, dit weekend moeten ze spelen tegen Go Ahead Eagles. En dat is een uitwedstrijd. Morgen om 6:15.
1: Ja, maar je praat er snel overheen.
2: Rustig maar. Afgelopen week speelden ze thuis tegen FC Twente. En er was één iemand van deze ploeg. Die had het goed. Een 2-2 uitslag.
5: Ja, het staat alleen niet vast. Dat staat niet hier in de documenten.
1: Nee, dat maakt niet uit, Rian. Ik heb dat in mijn hoofd.
2: Dus
1: nee, jawel. Het is overduidelijk. Ik zag het. toen ze die wedstrijd al gespeeld. En ik dacht, yes, ik heb.

0: happen.
1: Ja, nee.
2: Ja, daar
1: nee,
2: moest ik ook meteen aan denken.
3: Ach, dankjewel.
2: Ik had wel 1-1, dus het resultaat. Jij hebt het exact goed. En ja. Dat, ik weet niet hoe je dat voor mij dan noemt. Het
3: resultaat.
1: Je zat qua punten zat je goed. Hè, in de zin van ze hebben gewoon een punt.
2: Ja.
1: Maar qua uitslag zat Femke net iets beter.
2: Ja, maar jij was heel fijn, positief over Groningen.
3: Wat fijn dat je aan me dacht.
2: Ja, ja, ik moest meteen aan je denken.
3: Dank
2: maar
3: je.
2: Ik denk altijd aan je.
3: Oh. Oké.
1: Okay. Hey, jongens, ik sta erbij, hè? Ik sta erbij. Hallo.
3: Mag het iets discreter? Ja.
1: Goed. Nou ja, morgen uit dus tegen Go Ahead Eagles. Wat verwachten we ervan? Andor, ik kijk als eerste even naar jou.
2: Ja, nou, kijk je naar een inwoner, voormalig inwoner van de gemeente Deventer. Ja.
3: Oh, ja.
2: Ja, tenminste, het is nu gemeente Deventer. Nee, ik denk dat Go Ahead met 3-2 gaat winnen.
1: Hm. Oh, 3-2 voor Go Ahead. Femke?
3: Ik denk 2-1 voor Go Ahead.
1: 2-1 voor Go Ahead.
3: Waar is de positiviteit gebleven, mensen?
2: Ja, dat gaat Reino doen.
1: Ja, dat ga ik zo doen. Maar laten we eerst even naar Rian gaan.
3: Nou, laat ik hem dan op een gelijkspel houden. 2-2.
1: Oké, 2-2. Dus 3-2.
3: 2-1.
1: 2-2. En dan zeg ik natuurlijk 1-3.
3: Zo.
1: Ja, joh, ik ben gewoon positief.
3: Daar gaan we voor. Daar is de positiviteit.
1: 1-3. Goed, nou, volgende week dan gaan we kijken wie er deze keer gelijk had. Of het in ieder geval het dichtst bij zat. Andor, ik wens jou een heel goed weekend. Ga je nog sport doen morgen?
2: Nee, we hebben geen uitvaart, maar we gaan onze zeer geliefde tante uitstrooien.
3: Oh.
1: Ah,
2: dat is helemaal het centrum van het land. Dus,
3: Oké.
2: In Veenendaal.
3: Ah, ja, dat is wel een eindje weg.
2: Ja, en Oogsport zat helemaal in het teken van de Supercup-wedstrijd. Basketbal tussen de landsteden Hammers, Stad en Donar.
1: Ja.
2: En die wordt in Zwolle gespeeld en Wouter van der Maat is daar. En, dat is een beetje het centrale punt. En er zijn er nog diverse andere dingen, zoals voorbeschouwing FC Groningen, nabeschouwing van de vrouwen van Dr. Anders Vijfje.
1: Ja.
2: En ook nog Lycurgus zit er ook in, want die beginnen dit weekend ook met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dus dit keer is het vanaf 4:00, dus allemaal luisteren.
1: Ja, morgen vanaf 4:00 op Oogradio, Oogsport. En dan kun je dat allemaal live meemaken. Andor, wij wensen jou een heel goed weekend.
2: Ja,
1: en wat moet je zeggen in zo'n geval? Veel plezier of succes, sterkte?
2: Het wordt natuurlijk gewoon een beetje een gezellige reunie ook. Ja. Hè, van, waar we dan de dingen... We hebben het overlijden is 1,5 jaar geleden. En dan gaan we er weer even wat dingen...
3: Gewoon een fijne, mooie dag, zeg maar.
2: Mooie dag ervan maken en wat herinneringen delen.
1: Nou, heel veel plezier daarbij dan. Wij gaan verder met het nieuws, want het is inmiddels alweer 4:05. En het laatste Oogradio nieuws heeft Rian voor je klaarstaan. Ik kijk even naar Rian.
3: Ja,
1: die heeft het klaarstaan. Nou, hartstikke mooi. Komt ze.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oogradio. Nieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. De brandweer rukte vanmiddag uit naar Net Train in Haren. Nadat er melding werd gemaakt van rookontwikkeling. Vanwege de omvang van het pand aan de Velland, waar treinen van de NS naartoe gaan voor onderhoud, werd opgeschaald naar middelbrand. Meerdere brandweereenheden gingen op zoek naar de oorzaak van de rook, maar een brandhaard werd niet gevonden. De brandweerlieden keerden daarom onverrichte zaken terug naar de kazerne. Een 30-jarige man is gisteren veroordeeld tot 8 maanden cel voor het bedreigen en afpersen van 2 jongens in Selwerd. De jongens waren 13 en 14 jaar oud toen ze in juli 2024 werden bedreigd met een mes en gedwongen werden spullen en geld af te geven, waaronder hun betaalpas en pincode. Met de betaalpas werd kort daarna geld opgenomen bij een geldautomaat. 3 agenten herkenden de man op camerabeelden die werden gemaakt bij deze automaat. Het OM had 12 maanden cel geëist. De rechtbank woog mee dat de man eerder voor vermogensdelicten was veroordeeld en ten tijde van het incident onder toezicht stond. Volgens de reclassering heeft de man meerdere problemen en is de kans op herhaling groot. Na zijn celstraf moet hij aan beide jongens ruim 1000 euro schadevergoeding betalen. De aangekondigde verkeersmaatregelen op de Grote Markt worden later uitgevoerd dan gepland. De gemeente begint na 16 januari aan de werkzaamheden.
3: Volgens verkeerswethouder Jalte Haan komt dit doordat het ontwerp, overleg over verkeersveiligheid en handhaving en de aansluiting op de bestaande situatie meer tijd kost dan verwacht. Ook zou nu beginnen met de werkzaamheden niet ideaal zijn, omdat deze dan onder meer Winterstad en ESNS in de weg zitten. De maatregelen moeten duidelijker maken waar op de Grote Markt wel en niet gefietst mag worden. Na de uitvoering gaat de gemeente actief handhaven op fietsers die de regels overtreden. Als ook de herinrichting van de Oosterstraat en de Gelkingstraat klaar is, wil het stadhuis beoordelen wat het effect is van de maatregelen op het fietsverkeer. Door een defect koolfilter was de uitstoot van het stadscrematorium in Groningen ongeveer 3 jaar hoger dan normaal. Er kwamen meer kwik en dioxines vrij. Maar volgens de Omgevingsdienst en de GGD waren de hoeveelheden bij woningen zo klein dat er geen gezondheidsrisico's voor omwonenden zijn ontstaan. Er is verder niet onderzocht of stoffen bijvoorbeeld in de tuingrond terecht zijn gekomen. De gemeente blijft toezicht houden op het crematorium, omdat kwik en dioxines zijn aangemerkt als zeer zorgwekkende stoffen, waarvan de uitstoot zo klein mogelijk moet blijven. Het crematorium mag pas weer crematies uitvoeren als de rookgasreiniging aantoonbaar goed werkt en dit is gecontroleerd. Wanneer de crematies kunnen worden hervat, is nog niet bekend. Dan nog het weer. Het is bewolkt met kans op een buitje. Het is 19 graden bij een matige zuidwestwind, windkracht 3. Later klaart het op en vannacht blijft het droog. Een lichte temperatuur rond de 12 graden. Morgen is er eerst kans op mist of nevel. Daarna breekt af en toe de zon door, al neemt de bewolking ook weer toe. Het blijft overdag droog en de maximumtemperatuur schommelt rond de 21 graden. Dit was Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
1: Dankjewel, Rian. Over een uur ben je er weer met een update.
3: Ja, graag gedaan.
1: Dank je. Zometeen moet ik even met Femke praten, want die heeft het ineens over een carrière-switch.
3: Ja,
1: nee, dat is goed. Maar daar gaan we het zometeen wel even over hebben. En natuurlijk heeft ze ook een boekentip meegenomen. Dat allemaal na de nieuwe van Kings of Leon.
3: Oh.
1: Ja, die hebben een nieuwe gemaakt. My Whole World.
3: Ik hoop niet dat er veel mama-appelsapjes in zit.
1: Dat gaan we nu horen.
4: Het weekend van Oog Radio. Oog.

0: Kings of Leon en My Whole World. Ja, we zijn er niet helemaal uit wat we ervan vinden.
1: Ik vind het een beetje gezapig.
0: Het is wat rustiger dan we gewend zijn van Kings of Leon.
1: Ja.
0: Nou ja, goed. Misschien, ze worden natuurlijk ook een dagje ouder.
1: Ja, nee,
0: misschien
1: dat
0: het stevige rocken gewoon niet meer lukt. Dat kan natuurlijk.
1: Dat kan, ja.
0: Ik zei net, voordat we de plaat gingen draaien, van we moeten het even hebben over een eventuele carrière-switch van Femke. Daarnet zegt ze tegen mij van, misschien moet ik wel cabaretière worden.
1: Ja.
0: Dus...
1: Oh, die goede grap die ik net maakte.
0: Ja, maar op één grap kun je niet een hele avond vullen.
1: Ja, maar ik heb ook nog een andere grap.
0: Overtel. Nou, kom maar door.
1: Nee, dat vertelde ik aan een collega. Dat ik zei tegen haar, denk je dat Stevie Wonder de Ziggo Dome uitverkoopt? Toen zei ze, nou, dat weet ik niet. Ik zeg, nou, dat maakt hem toch niet uit. Hij ziet het toch niet.
0: Zo, goed.
1: En toen, zij probeerde niet te lachen, maar zij vond het zo grappig.
0: Ja, toch? Ja, oké.
1: Kijk, het is dat jij een voorbeeldfunctie hebt, man. Dus had je hier ook slap gelegen onder de tafel.
0: Ja, nee, dat klopt. Ja, joh, ik hou het bijna niet, dus ik ga ook snel jou weer het woord geven. Dan loop ik even de studio uit om bij te komen.
2: Ja, dat snap ik.
0: Ja, ik zou nog even blijven oefenen voordat je echt die switch
1: maakt. Joh, die hond vond jij wel grappig.
0: Wat? Die hond?
1: Ja, die hond van daarnet.
0: Die hond van daarnet.
1: Dat crematoriumberichtje.
0: Oh.
1: Hoe zei ik?
2: Ja. Een hond van een crematoriumberichtje.
1: Jij had het crematoriumberichtje. En toen zei ik tegen Rijn, maar ik woon naast mensen met een houtkachel. Dat is net zo erg. Ik weet ook niet wat ze erin gooien. Maar die hond, die zijn ze wel kwijt.
2: Okay. Ja.
1: Of ze hadden wel een hond.
0: Nou, ik hoop dat je ook een leuke leestip hebt voor de mensen.
1: Ja, denk ik niet.
0: Oké, ik denk het wel, want ik weet welke het is deze keer.
1: Ja, maar jij hebt...
3: De leestip voor dit weekend.
1: Jij hebt er een Nederlandse naam neergezet. Je hebt er gewoon Karin Slachter.
0: Ja, ik dacht leuk.
2: Ja. Kan ze het ook een keertje uitspreken?
1: Ja, daarom.
0: Nou. Maar een boek van Karin Slachter.
1: Jazeker, Stille Geheimen.
0: Ah.
1: Ja. Welkom in North Falls, een kleine stad met grote geheimen. De woning aan Irish Drive 1601 ziet er net zo uit als de andere huizen in de buurt. Maar doen talloze geruchten de ronde over wat zich achter de voordeur van de familie Vickery afspeelt. De rust in North Falls wordt ruw verstoord als Alison Vickery op een dag dood in haar keuken wordt aangetroffen. Haar tienerdochter is zwaar gewond en buiten kennis. Sheriff Emmy Clifton en haar zus Jude Archer, voormalig FBI-agent, moeten achterhalen wat er is gebeurd. Iedereen in het stadje denkt te weten hoe de vork in de steel zit, maar niemand wil erover praten. Emmy en Jude staan er alleen voor. Hey Jude. Hoe dieper ze naar de waarheid gaan... hoe gevaarlijker het wordt.
0: Dat doet ze dan wel weer zo.
1: Ja.
0: Even zo uit de losse pols.
2: Ik wou het zeggen, dat kwam vanuit jezelf?
1: Ja, zeker. Dat staat hier niet.
0: Staat
1: hallo,
0: niet,
1: jij maakt me... Ja, lieve mensen, wij mogen elkaar niet.
0: Dames en heren, het boek was dus van Karin Slachter.
1: Ja,
0: oftewel
1: heet...
0: Karin Slachter.
1: Ja. Stille geheimen.
0: Ja, en dat is dan in het Engels?
1: Secret...
0: Nee, ja, Silent
1: Secret.
0: Silent Secret.
1: Ja.
0: Karin Slachter. Ja, volgens mij is dit een ontzettend leuk boek.
1: Heb je hem in de kast?
0: Ik heb hem in de kast. Ik heb hem nog niet gelezen.
1: Oh.
0: Dus,
2: hoe lang staat hij al in de kast?
0: Nou, dat is leuk, want hij is nog niet zo lang uit. Hij is net voor de zomer uitgekomen.
1: Oké. Okay.
0: Dus wat dat betreft zijn we redelijk actueel. Waar we iets minder mee actueel zijn, moet ik eigenlijk zeggen, is de liveplaat van deze week.
1: Want?
0: Dat is er eentje van White Lies.
1: Oh.
0: Maar dan wel een oude. Farewell to the Fairground.
1: Oh ja.
0: Maar het is wel een ontzettend lekker nummer. Al zeg ik het zo.
1: Ja, die stonden een aantal weken geleden nog in het Stadspark.
0: Ja, in het voorprogramma van Snow Patrol. Ja. En wij waren erbij.
1: Ja, uiteraard.
0: Dat was ook een hartstikke leuk concert.
1: Ja.
0: Dus, The White Lies, Farewell to the Fairground... is de liveplaat van deze week.

0: Farewell to the Fairgrounds. White Lies. En het is al een oude opname van Glastonbury 2014. Dus dat is al 12 jaar geleden.
1: Maar goed, het is een, het blijft een lekker nummer.
0: Het is tijdloos.
1: Ja.
0: Dat kunnen we wel stellen. Wie ook tijdloos is, is onze eigen weerman, Johan Kamphuis. Dag Johan.
2: Ja, een bijzonder goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja. Nou, fijn dat je er weer bent. Laten we meteen even kijken hoe het weer er, zeg maar, het komend weekend en het doorkijkje naar volgende week, hoe het er allemaal uit gaat zien. Hier is Johan Kamphuis met het weer.
2: Nou, er trekken nog altijd een paar laatste, maar wel stevige buien over de provincie van Noordwest naar Zuidoost. En de buien die er nog vallen, Groningen krijgt daar nog een klein staartje van mee, maar die kunnen echt nog even pittig zijn. In korte tijd veel regen dan, maar geleidelijk aan verdwijnt de neerslag. Vanavond is of wordt het dan ook overal droog en kunnen we de zon zien ondergaan, want het klaart flink op. Komende nacht dan zijn er ook flinke opklaringen. Kan er wat mist of nevel ontstaan en daalt de temperatuur naar 10 graden. Het weekend. Nou, morgen een ruggetje van hoge druk. Dat betekent een droge dag. We zien in de vroege ochtenduurtjes misschien nog wat mist of nevel. Daarna breekt het zonnetje van tijd tot tijd door en dat zal de rest van de dag blijven. In ieder geval dat het zonnetje van tijd tot tijd aangezicht gaat laten zien. Het is wisselend bewolkt, dus wolkenvelden en zon die worden afgewisseld. Temperatuur 21 graden en er staat een matige wind uit het zuidwesten. In de avond en nacht komt de storing vanaf de Noordzee dichterbij. Niet alleen dichterbij, die arriveert ook. En dat betekent later in de avond regen, in de nacht regen. En ik denk dat we zondagochtend in de achterkamer van die storing ook nog te maken hebben met wolken en wat druilerig. In de middag vanuit het noordwesten opklaringen wordt het droog. Zonnetje er af en toe bij, temperatuur 21, 22 graden en er staat niet al te veel wind. Ja, dus het weekend, vooral zondagochtend, dan is het af en toe nattig. En de rest van het weekend valt eigenlijk wel mee en is het tamelijk vriendelijk. Nou, vriendelijk is het ook nog wel op maandag. Dan is het droog, we zien ook dan af en toe het zonnetje, temperatuur 22 graden. En daarna komen depressies vanuit het noorden van Europa geleidelijk aan weer onze kant op. Winnen terrein, die hoort het Azoren, de rug van het Azoren hoge drukgebied, langzaam weer wat terug naar Midden-Europa. En dat betekent dat vanaf dinsdag het weer licht onbestendig wordt, met geregeld dus een bui, zonder dat het nu kletsnat gaat worden. De temperatuur die gaat ook geleidelijk aan weer wat naar beneden. Ik denk dat we de tweede weekhelft niet meer boven de 20 graden gaan uitkomen. Ja, licht wisselvallig. En dat hoort natuurlijk ook wel een beetje bij de tijd van het jaar.
0: Ja, ja, ik begin het ook wat frisser te krijgen als ik 's morgens mijn wandeling maak. Dat is toch.
2: Het is toch wordt het inderdaad 's nachts wat frisser.
0: Ja.
2: Dat mag ook eigenlijk wel eens weer. Want de nachtelijke temperaturen waren deze zomer uitzonderlijk hoog. En ook morgennacht. Nou, zondagochtend, als je even een wandeling wil hebben zonder dat je het koud krijgt, zou ik zondagochtend erop uitgaan. Wel een regenjasje. Maar dan is het in de vroege ochtenduurtjes gewoon 18 graden.
0: Dat is dan wel weer lekker.
1: Ja, dat is wel te doen.
0: Goed.
2: Toch heb ik zo vol gevoel dat jij van deze suggestie geen gebruik gaat maken.
1: Jawel, rijden wel.
0: Zeker. Ja. Ik loop iedere
2: jij bent
0: ochtend.
2: Wel een
0: ochtend. Ja, zeker. Ik sta iedere ochtend 6:15 op. En ik ben om 7:30 na het ontbijt. Ga ik even lekker wandelen. En dan om 8:30 begint mijn dag.
2: Oh. En ook in het weekend?
0: Ook in het weekend. Ja, ook in het weekend. Ja.
2: Klasse.
0: Ja, absoluut.
2: Respect,
0: absoluut. Dankjewel. eindelijk iemand die mij respecteert.
2: Ja.
0: Johan, we hebben het al gehad over FC Groningen. De meningen zijn hier gelijkspel of winst. En verlies. Ja, eigenlijk alle smaken hebben we een beetje.
1: Ja.
0: Wat is jouw verwachting?
2: Nou, ik kan iedereen geruststellen voor komend weekend. We gaan met 1-2 bij de Code Eagles winnen.
0: Kijk.
1: Ja, dan is de Rijn toch net iets positiever.
0: Ja, ja. Ik zei 1-3, maar het komt in principe, het komt in principe op hetzelfde neer.
1: Winst in ieder geval.
2: Johan, krijgen hetzelfde aantal puntjes in ieder geval van de KNVB.
0: Yes, en wij gaan daarvoor, Johan. Wij hebben gewoon gelijk deze week. Ja, absoluut. Maandag ben jij er weer bij de Oogochtendshow rond de klok van 8:50. Mogen wij jou een goed weekend wensen?
2: En morgen 10:50, hè?
1: Oh, jij bent natuurlijk ook bij de morgen.
0: Nou, dat vraag ik me af. Ik kijk even naar onze programmaleider. Volgens mij morgen niet, Johan. Want dat programma is volgens mij opgenomen.
1: Goedemorgen,
2: ja,
1: Groningen.
2: Dat klopt. Dus ik doe morgen net alsof het...
0: Oké.
2: Net alsof het zaterdag is.
0: Het
2: weerbericht voor zaterdag, dat staat al op de band.
0: Dat weet niemand.
1: Hij snapt het.
0: Sorry. Dat hebben jullie niet gehoord, beste luisteraars.
1: Nee hoor, helemaal live.
0: Ja. Goed. Johan, goed weekend. Graag tot maandag.
2: Ik word trouwens wel heel mooi aangekondigd morgen. Want de presentator zegt, het is ongeveer 10:50. Ik vind dat een hele leuke aankondiging.
0: Ja. Nou, het is nu ongeveer 5:55. En wij gaan de laatste plaat draaien voor het nieuws van 5:00. Johan, graag tot de volgende keer.
2: Tot volgende week. Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi. De laatste plaat is een nieuwe van de Proclaimers.
1: Oh.
0: Ja, Knock It Down. En straks na het nieuws van 5:00 zijn wij terug met deel 2 van Oog op het Weekend.

0: agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En als besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
4: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
1: Het weekend van Oogradio.

0: The Lembras and You Won't Come. Een nieuwe single van hun. En zij komen uit Australië helemaal. Ze zijn op dit moment in Nederland. Ze treden morgen nog op. Ik weet alleen even niet meer waar.
1: Ergens.
0: En daarvoor hoorde je de nieuwe van Nothing But Heaves.
1: Die klinken altijd wel lekker.
0: Ja, dat is ja, heerlijk. Dat klinkt dan wel weer als Nothing But Thieves.
1: Ja.
0: Wat we daarnet hadden bij Kings of Leon. Zo van,
1: maar helemaal, Nothing But Thieves, die zijn er nog niet een tijdje uit geweest.
0: Nee, dat is waar. En dat was natuurlijk bij de Kings of Leon wel.
1: Ja.
0: Die zijn even een tijdje ertussenuit geweest. Vanwege, problemen.
1: Ja.
0: En volgens mij, de zanger, die heeft ook een tijdje te kampen gehad met verslaving.
1: Ja, klopt.
0: Die is ook opgenomen geweest en dergelijke. Maar het gaat volgens mij nu allemaal weer goed met ze. Ik heb er overigens in ieder geval één keer, maar misschien wel twee keer concert van hun gezien.
1: O ja.
0: Zij zijn live, zijn ze wel echt gaaf. Hoor.
1: Ja, ik heb ze op Pinkpop toen gezien, terwijl ze headliner.
0: Oh ja. Ja, en wat vond jij ervan?
1: Ja, vet.
0: Ja,
1: ja,
0: dat bedoel ik.
1: Ik vond dat het hele veld ging mee. Maar dat was een jaar waarin we Kings of Leon, Coldplay en Foo Fighters als headliner hadden.
0: Wat is er, Rian?
2: Nee, het is de achtergrondgeluiden.
0: Oh, de afwasmachine, hè?
2: Ja,
0: ja
2: die wordt weer ingeruimd. Het is bijna tijd om af te sluiten voor
1: goed
2: sommigen.
1: Goed zo.
0: Maar heel goed dat ze dat doen.
2: Ja, zeker. Het is heel belangrijk.
0: Dat hoeven wij het zo meteen niet meer te doen.
2: Precies. Hè?
0: Dus collega's, hartstikke bedankt.
1: Dankjewel, Tom.
2: Oh, een beetje een duimpje.
1: Ja.
2: Oh, hij komt
1: Hij komt met koffie.
0: Wat? Oh ja, dat is
1: koffie.
0: Mijn koffie. Oh ja.
2: Nee, ja. Ach, dat ook nog.
0: Dankjewel, Tom.
2: Wat een service.
3: Ja, er zijn twee mensen die de koffie claimen nu. Jij hoor.
1: Ja, ik
0: wil
1: maar heel weinig koffie.
0: Dat waren de huishoudelijke mededelingen. Ik ga even kijken naar de sport. Je hoort het net al. Morgen vanaf 4 uur kun je luisteren naar Hoogsport. En dan zijn we live aanwezig bij Landstede tegen Donar. Want die spelen tegen elkaar. Schijnt een hele belangrijke wedstrijd te zijn. Ik heb er geen verstand van, basketbal. In ieder geval kun je dat allemaal live volgen vanaf 4 uur op Oog Radio. En de uitzending duurt tot ongeveer 7 uur.
1: Dat is langer dan normaal.
0: Dat is niet langer dan normaal. Dat is ook 3 uur. Maar het begint later en het eindigt dus ook later. Dat dus morgen bij Oogsport en nog veel meer. Hè. Liqueurgus komt voorbij, FC Groningen komt voorbij, enzovoort. Maar wil je zelf morgen wat doen? Dat kan ook. Want de TKP-tocht van Groningen is er weer.
1: Wat is de TKP-tocht?
2: Ja, dat was mijn vraag ook.
0: Aha.
1: Ja.
0: Ja, dat is de 14e editie al. Dus het bestaat al 14 jaar. En het is een wielertocht.
1: Oh,
0: ja.
1: Oké. Okay.
0: En je kan kiezen uit 3 afstanden. 80, 110 of 160 kilometer.
1: Hallo.
0: Ja, door het Groninger landschap. Ik heb er mensen over gehoord. Het is schitterend. Hopen dat het ook schitterend weer wordt om te fietsen. Niet te warm, niet te koud, droog. Volgens mij moet dat laatste sowieso wel lukken. Ja. Blijft redelijk droog morgen. Dus dan wens ik iedereen ook heel veel plezier. Wil jij je nog opgeven? Vanavond nog.
1: Nee.
0: Tochtvangroningen.nl. En dan vind je alle informatie. En kun je je dus opgeven voor 3 afstanden. 80, 110 of 160 kilometer. Misschien kan je het ook nog wel combineren. Bijvoorbeeld 80 en 160. Hè, dat
1: je
0: uiteindelijk
1: genoeg hebt gehad.
0: 240 doet of zo.
1: Ja, en dan ga je ondertussen ook nog ergens zwemmen en hardlopen. En dan heb je een triathlon.
0: Ja, dat kan ook nog.
1: Ja.
0: Hè, dus dat morgen allemaal te doen. Op het gebied van sport. Dus om 4 uur luisteren naar Oogsport voor Donar. Die dan uitspeelt tegen Landstede in Zwolle. En zelf fietsen met de tocht van Groningen.nl. Tot zover de sport.
1: Mooi.
0: Ben even stil. Ooit in Zweden geweest?
1: Nee,
0: ook niet.
2: Jij wel?
0: Ik ben wel in Zweden geweest, maar niet in Stockholm.
2: Oh. Oké, wat is er met Stockholm dan?
0: Dat is het nieuwe nummer van Dermot Kennedy.
1: Oh, die heb ik al gehoord. Dat is weer typisch zo'n Dermot Kennedy plaat.
0: Laten we er eens even kennis mee maken.

0: Simple Minds en Beginner Boys hier bij Hoog Radio. Oh ja, dat gaat natuurlijk lekker. Ik ben weer wat vergeten uit te zetten, maar niet uit. Dan draaien we die gewoon lekker op de achtergrond. Dit is Fat Boy met Call It What You Want.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dat is een leuk nummer.
1: Ja.
0: Zullen we het gewoon helemaal draaien?
1: Ja, waarom niet?
0: Hij loopt maar toch.
1: Ja.
0: Huh? Dit is Fat Boy hier bij Hoog Radio.

0: Stond deze nu in het voorprogramma van de Foo Fighters?
1: Deze stond in het voorprogramma van de Foo Fighters. Ja. Helaas hebben wij dat gemist. Want ja, we stonden nog in de file midden in Berlijn.
2: Maar ja, jullie hoefden niet eerst weer naar buiten gehandeld te worden.
0: Nee, dat is waar.
1: Dat was wel weer een voordeel. Een gelukje bij een ongeluk, noemen ze dat dan.
2: Ja.
1: Maar goed. Wij gaan zo meteen naar het laatste nieuws met Rian. En ik heb zo het vermoeden dat er al wel weer wat dingetjes gebeurd zijn. Maar dat horen we dan over enkele minuten. Ik wil nog even terugkomen op de Simple Minds die we daarnet draaiden met Beginner Boys. Wij gaan er naartoe.
2: Ja.
1: 30 april.
2: Jullie zijn nog niet klaar?
1: Nee, jongen.
2: Er staat
1: begint,
2: nog heel veel
1: pas.
2: Gepland ook.
1: Ja, nee, maar dit is pas 30 april. Oude Koninginnedag.
2: Ja. Ja.
1: In Amsterdam. Ik heb er zin in. Ik ben al echt...
2: Oh, jij bent al nu al helemaal...
1: Maar ik ben echt al fan vanaf eind jaren 70, begin jaren 80. Oh, ben je al zo oud? Ja, zo oud ben ik wel, ja. Maar goed, er is niks aan te doen. Dat is nou eenmaal een feit.
2: Ja, nee, en dat is gewoon natuurlijk met enkele dagen.
1: Ja, ja. Dus over enkele dagen gaan we er naartoe.
2: Hè? Met wie nou? Lessons in Love, wie was dat ook weer?
1: Level 42, staan in het voorprogramma.
2: Ja.
1: Dus het wordt vast en zeker ontzettend gezellig. Ik ga jou de komende maanden alle nummers van de Simple Minds laten horen. Dus ook het oude werk.
2: Ik heb twee cd's in mijn kast staan, volgens mij.
1: Ja, zeker de Greatest Hits.
2: ik zal eens kijken. Maar volgens mij, nee, niet de Greatest Hits.
1: New Cold Dream, heb je dat toevallig?
2: Ja, weet ik veel. Ik weet niet. Ik weet niet hoe ze heten.
0: Ja, paniek.
1: Ik ga je echt even goed kennis laten maken met de Simple Minds.
2: Ja, is goed.
1: Zodat je ook alles mee kan zingen.
2: Ja, dat ik er niet naast sta. Van, oh, wat mooi hier.
1: Ja, wat een leuke zo.
2: Nou, ik ga nog even wat te cola halen.
1: Goed, ik heb nog een leuk krantenbericht. Alhoewel, leuk. De studentenkamers in Groningen.
2: Ja, die zijn duur.
1: Die zijn duur. En wij betalen, of onze studenten, die betalen gemiddeld 76 euro te veel.
2: Ja, klopt.
1: Maar weet je wat een kamer zo ongeveer kost? Kale huur?
2: Ja, 100 nog wat.
1: Kale huur, hè?
2: Ja.
1: 100 nog wat.
2: Ja, weet ik het. Oh, ik weet toch niet exact bedrag.
0: Je bedoelt wat hun betalen?
1: Ja, wat een kamerhuren kost, gemiddeld.
0: 500 nog wat was het, niet?
1: Ja.
2: Oh ja, ja.
1: Ja, maar jij met je 100.
0: 100?
2: Ja, maar jongen,
0: dan zouden
2: nou
0: ze
2: juichen. Eerst?
1: Dat ze 76 euro te veel betalen gemiddeld.
2: Oh, nou, sorry. Ik dacht 76 euro.
0: Er is een wettelijk termijn gesteld en daar wordt overheen gegaan.
1: Onder wat voor steen leef jij? Ja.
0: Dit heb ik vorige week... Was dat vorige week? Nee, die week daarvoor heb ik dit nog verteld.
2: Ja, en ik schrijf hier ook over. Maar het is vrijdag. Ik heb mijn hersens uitgedaan.
1: Dat hoor ik, ja. Nee, nou ja, landelijk. Even kijken. Landelijk zijn 6 van de 10 kamers te duur. En betalen studenten gemiddeld, schrik niet, 239 euro te veel.
2: Ja, voor zo'n klein kamertje ook nog, hè? Vaak.
0: Ja.
1: Dat is werkelijk niet te geloven. Nou ja, hier in Groningen valt het dan nog mee. Hè? Ik bedoel, als je het vergelijkt met het landelijke, dan is het maar 76 euro. Maar dan nog, jongens, ik ben niet zo van... oh, de euro weer terugrekenen naar de gulden. Maar alsjeblieft, dit is dus gewoon 1200 gulden. Hè? 1300 gulden voor een kamertje, wat je betaalt.
2: Nee, je ziet er nu ook tegenwoordig studentenkamers staan... op een bekende website waar je kamer huizen kan kopen. Waar je huis kan bekijken. Ja. En de ouders kopen nu vaak gewoon een kamer of een huis.
1: Ik snap het. Ja. Absoluut. Ja.
0: Als je het kan betalen, ja.
1: Ja. Ja.
2: Want die studentenkamers staan dus ook op die website. Maar dan worden ze aangeboden voor, koop. En dan, dus wordt dat dan maar gekocht.
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, snap het. Maar goed, bijzonder allemaal. Rian, ben jij klaar voor het laatste nieuws?
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Dan is hier Rian met het laatste nieuws van Oog Radio voor vandaag.
4: Het weekend van Oog Radio.
1: Mooi. zal ik even de goede doen?
0: Dat zou fijn zijn.
1: Ja.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. Op sportpark Corpus den Hoorn zorgen ratten en muizen de laatste

0: de tijd voor steeds meer overlast. Zwerfvuil en achtergelaten etensresten zijn volgens Sport 050 en hockeyclub GHBS de meest waarschijnlijke oorzaak. Sport 050 en GHBS onderzoeken nu samen met de Milieudienst van de gemeente of er aanvullende maatregelen nodig zijn om de plaagdieren tegen te gaan. De vereniging en de sportkoepel roepen gebruikers van het sportcomplex nu wel op om het terrein schoon te houden. Afval in prullenbakken en containers te gooien, geen etensresten achter te laten op of rond de velden en kleedkamers en dugouts netjes achter te laten. De Campus Trail op de Zernike Campus heeft vanmiddag een nieuw deelnemersrecord gevestigd. Ruim 700 mensen deden mee aan de 7e editie van de Fun Run, die de lopers door 19 gebouwen over het onderwijs- en onderzoeksterrein leidde. Studenten, medewerkers van bedrijven en organisaties op de campus en aanhang liepen een ronde van ongeveer 6,4 kilometer. En onderweg was er verzorging, eten, drinken en muzikale ondersteuning voor de deelnemers. De brandweer rukte vanmiddag uit naar NetTrain in Haren, nadat er melding werd gemaakt van rookontwikkeling. Vanwege de omvang van het pand aan de Velland, waar treinen van de NS naartoe gaan voor onderhoud, werd opgeschaald naar middelbrand. Meerdere brandweereenheden gingen op zoek naar de oorzaak van de rook, maar een brandhaard werd niet gevonden. De brandweerlieden keerden daarom onverrichter zaken terug naar de kazerne. 30-jarige man is gisteren veroordeeld tot 8 maanden cel voor het bedreigen en afpersen van 2 jongens in Selwerd. De jongens waren 13 en 14 jaar oud toen ze in juli 2024 werden bedreigd met een mes en gedwongen werden spullen en geld af te geven, waaronder hun betaalpas en pincode. Met een betaalpas werd kort daarna geld opgenomen bij een geldautomaat. 3 agenten herkennen de man op de camerabeelden hiervan. Het OM had 12 maanden cel geëist. De rechtbank woog mee dat de man eerder voor vermogensdelicten werd veroordeeld en ten tijde van het incident onder toezicht stond. Volgens de reclassering heeft de man meerdere problemen en is de kans groot op herhaling. Na zijn celstraf moet hij aan beide jongens ruim 1.000 euro schadevergoeding betalen. Dan nog het weer. Het is bewolkt en 19 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3. Vannacht blijft het droog en ligt de minimumtemperatuur rond de 12 graden. Morgen is eerst kans op mist of nevel. Daarna breekt af en toe de zon door, al neemt de bewolking ook weer toe. Blijft overdag droog en de maximumtemperatuur schommelt rond de 21 graden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Morgenochtend zijn we er weer met het nieuws vanaf 11 uur bij Haren Doet. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Ogen.
1: Ja, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Ik moet wel even terugkomen op de 2 eerste berichten die je had.
0: Ja.
1: Sportpark Corpus en Oren, last van ratten en muizen.
0: Ja.
1: En dan Joepie. Het volgende bericht, de Campus Trail op het Zernikecomplex. En dan is er onderweg eten,
0: ja, drinken. En drinken.
1: En muzikale ondersteuning. Nou ja, ik ben benieuwd dat het eten goed opgeruimd wordt.
2: Ja, inderdaad, in de prullenbak.
1: Ja, want anders hebben we zometeen de muizen klaar van Corpus naar het Zernike.
0: Nee, liever niet.
1: Nee, want daar zitten wij ook met de studio.
0: Precies. Hè?
1: Dus goed, dankjewel Rian. Blijf lekker hangen, want we gaan zometeen dit weekend officieel aftrappen.
0: Ik zal de stembandjes al even opwarmen.
1: Ja, dat is goed. Dat ga ik ook even doen. Wacht even hoor.
0: Mooi.
1: Ja, ik denk dat komt wel goed.
0: Ja, denk ik ook.
1: We gaan een plaatje draaien, daarna trappen wij het weekend officieel af. En we hebben ook nog een uitgaansagenda voor je. Yeah. Dus blijf lekker luisteren naar Oog op het Weekend. Je hoort zo The Wolf met A Full Moon Ritual.
3: Het weekend van Oog Radio.

0: hoort ze ook echt, hè?
1: Ja, maar zij zijn gewoon goed. Ze zijn live fantastisch.
0: The Wolf en Full Moon Ritual. En dat te bedenken, die komen dus gewoon uit Limburg.
1: Ja, zeker.
0: Of nou ja, gewoon uit Limburg.
1: Ja, nee, ja.
0: Nee, ze komen uit Limburg.
2: Limburg, en dat is achter G.
0: Ja, maar daar hoor je niet, hè?
2: Nee.
0: Nee, dat nummer. Nee.
1: En zij doen gewoon, dan doen ze een concert en dan is het klaar en dan komen ze terug. En dan doen ze nog even een uitsmijter van een half uur.
0: Met ham, kaas en spek?
1: Ja.
3: Het weekend staat weer voor de deur. De podia worden geveegd, de lampen aangedraaid en de tickets vliegen op de toonbank.
2: Dit is ons.
3: Oog op het weekend.
1: Goed, vanavond, vandaag 11 september, kun je vanavond om 19:30 naar de Oosterpoort, naar Vroeg Zat. Vroeg Zat brengt het nachtleven terug naar de avond. Evenveel feest, maar dan eerder op de avond, dus van 19:30 tot 12:00. En dan kan jij mooi op tijd je bed in. DJ Rob de Nice en MC Rick Rossig gooien alles in de muziekmix. Van pop naar rock, reggae naar
0: Rob
1: pop.
0: De Nice?
1: Nice.
0: Van N-I-C-E?
1: Ja.
0: Ah, nee, ik dacht even Rob de Nice. Ja. Ik denk, dat kan helemaal niet.
1: Die hebben ze opgegraven en er weer neergezet. Oh. Goed, afgewacht vanavond de Oosterpoort vroeg. Heb je daar nog geen zin in? Dan kan je ook naar Vera. Om 19:00 dan heb je Mary in the Junkyard. Het Londense trio geldt als een van de meest veelbelovende nieuwe bands uit het Verenigd Koninkrijk. Hun muziek beweegt zich tussen breekbare indie, postrock, subtiele elektronica en avontuurlijke experimenten verpakt in melodische storytelling. Dus vanavond 19:00 Vera, Mary in the Junkyard. Morgen, zaterdag 12 september, iets totaal anders, maar superleuk lijkt mij. Je kan van 10 tot 4 naar de brandweerkazerne aan de Zondweg.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Voor de open dag.
2: Oh.
1: Dus heb jij altijd wel eens een kijkje willen nemen in een brandweerauto? Ja. Eens meemaken met hoeveel druk het water uit de slang komt? Nou, dat weten wij wel. Of zien wat er gebeurt als je water op een frituurpan gooit.
0: Ik vertrouw jou echt niet met een brandslang.
1: Nee, ik zou ook niet mij vertrouwen met een frituurpan.
0: Nee, ook niet.
1: De brandweer in Groningen heeft een open dag. En daar zie je dit en nog veel meer. Dus zaterdag 12 september, open dag van de brandweer. Bij de brandweerkazerne van 10 tot 4 aan de Zondweg. Ik heb ook nog wat voor de zondag. Kun je om 19:30 naar de Oosterpoort, want daar heb je Foy Fans. Rauwe stem en een fijne stijl waarin folk, soul en southern blues samenkomen. De Noord-Ierse singer-songwriter Foy Fans komt met een nieuw album op zak naar Groningen. Dat is op zondag 13 september om 19:30 de Oosterpoort.
0: En hoe heet hij?
1: Foy Fans.
0: En het wordt gesponsord door OnlyFans.
1: Oh. Nou ja, misschien wil hij nog wel
2: een
1: voetenfoto van je maken.
2: En jou, Femke, wanneer kunnen we jou zien en horen?
0: Ja, met je nieuwe cabaretprogramma.
1: Ja, niet. Het slaat niet aan.
0: Nog niet.
1: Nee, jullie vinden het helemaal niet leuk.
0: Het moet nog een beetje bijgeschaafd worden.
2: Een beetje heel erg.
1: Daarom...
0: rustig aan.
1: Daarom beginnen wij een podcast.
0: Ja, zo is het.
1: Ja.
0: Wij gaan nu, dat was hem, hè?
1: Ja, dat was hem.
0: En waar kunnen mensen nog meer informatie vinden?
1: Oh ja, sorry. Er is natuurlijk nog veel meer te doen. Kijk op groningen.uitloper.nu.
2: Woehoe!
0: Met dank aan...
1: Jan Kooistra.
0: Dankjewel, Jan. En dankjewel, Rick van der Velden.
1: Ja, die ook, ja.
0: Ja, die schijnt hier ook aan mee te werken. Hebben we nooit geweten. Oh. Maar ook Rick van der Velden.
2: Ook credits naar...
0: Weet je, laten we gewoon zeggen... Dankjewel, ochtendshowploeg.
1: Ja, eigenlijk wel beter, want dan kan je ook niemand vergeten.
0: Zo is het. En nu is het dan ook inderdaad 17:45. En dat betekent dat wij het weekend officieel gaan aftrappen. En dat doen we met Rocken met Oog op het weekend. En deze week heeft onze eindredacteur van dit item Dogma uitgezocht.
2: Hoe? Ik dacht even dat hij Dogma. Zo heette, maar dat is ander hij.
1: Dogma?
0: Nee, Dogma is een vrouwenband. Ah. En ze komen uit Zuid-Amerika.
1: Oké. Okay. Yeah.
0: Daar zijn ze ook ooit opgericht. En ze zijn nu over Europa verspreid. De een die woont in Spanje, de ander die woont in Frankrijk. En,
1: ze zijn ook uit elkaar?
0: Nee. Oh. Ze zijn nog wel steeds bij elkaar.
2: En
0: En, wat wou je zeggen?
2: Is het wel in het Engels dan?
0: Het is wel in het Engels.
1: Nou, de een zingt in het Scandinavisch.
0: Nee, het is gewoon in het Engels.
1: Oh.
0: Geen probleem. We gaan hem draaien, dames en heren. Het is vrijdag 11 september 2026. Het is 6:15. Het is tijd om het weekend af te trappen. Het is

0: Dogma, Made Her Mine. Dat was de rockplaat van deze week. Met dank aan eindredacteur van dit item, Andor.
1: Hey. Ja, heeft hij toch lekker gedaan.
0: Ja. Ja. Ja, dat, je moet ook even de clip kijken van dit nummer. Want ik startte de clip op en ik dacht van... hé, dit zijn de vrouwelijke Kiss.
1: Oh, oké. Okay. Oh,
0: ja, nee, ze zijn ook witte gezichten met zwarte schmink.
1: Lange haren.
0: Langharig.
1: Eentje heeft een lange tong.
0: Dat weet ik niet.
1: Oh.
0: Ja, dat heb ik niet gezien. Dat is me niet zo opgevallen.
1: Oh ja, nee, omdat die ene van Kiss een hele lange tong heeft.
0: Ja, nee, dat klopt. Dat is die bassist, hè? Die Gene Simmons.
1: Gene Simmons, ja.
0: Die heeft een hele lange puntige tong.
1: Ja, dat is het vooral.
0: Zal die daaraan geopereerd zijn? Of heeft hij dat gewoon van geboorte af?
2: Waarom? Ja, dat is een goede vraag.
0: Ja, nou ja, ik kan me ook voorstellen, want dat hoor je ook wel eens, dat mensen hun tong laten
1: Zeker.
0: Opereren.
1: Ja, of een slangentong.
2: Ja, die er een spleetje in maken. Ja.
0: Maar goed, hij heeft inderdaad wel een hele puntige tong. Maar dat had hij ook al in de jaren 70. Ik kan me niet voorstellen dat er toen al dat soort operaties waren. Ja. Maar goed, je weet het niet. Wij komen zo langzaam maar zeker aan het einde toe van dit programma van deze week. Vrijdag 11 september 2026. Ja, een gewone vrijdag zou je zeggen, maar toch ook wel weer een hele bijzondere. Omdat het vandaag exact 25 jaar geleden is.
1: Ook het idee gewoon van 25 jaar te zinnen met een poep en een scheet is voorbij.
0: Ja,
1: hè?
0: Ook dat. Ja, ook dat.
1: Dat is ook wel...
0: Ja. Maar 25 jaar geleden, voor de mensen die het even niet weten... Waren er dus aanslagen in Amerika waar duizenden mensen hun leven hebben verloren. Vooral vliegtuigen werden ingezet om die aanslagen te plegen. Zo twee in de World Trade Center en eentje in het Pentagon. En nog eentje
1: die was op weg naar Washington.
0: Waar dat hij terecht zou komen, dat is eigenlijk nooit bekend geworden.
1: In een grasveld.
0: Maar uiteindelijk in een grasveld. Ja. Maar wat zijn oorspronkelijke doel was in Washington, dat is eigenlijk nooit bekend. Droevige dag. Ja. En ik denk dat je er nog heel veel van kan zien vanavond op de diverse mediakanalen. Dus er zullen wel heel veel documentaires zijn.
2: Ja. Mag ik nog even weer terugkomen op Kiss?
0: Kiss, ja.
2: Want ik heb het even snel opgezocht.
0: Ja.
2: Maar hij beschouwde zelf zijn tong als een geschenk van God. En hij was dus echt. En het verhaal dat Simmons zijn eigen tong vervangen had door die van een koe om zo'n indrukwekkender exemplaar te krijgen, dat ging in de jaren 70 snel een eigen leven leiden. Maar dat bleek niet waar.
0: Oké. Okay.
2: Nee, dat verhaal is zijn eigen tong.
1: Dat verhaal heb ik ook wel eens gehoord, ja. Maar nou.
0: Is dat ook meteen weer helder? Dames, we gaan weekend vieren.
1: Ja.
0: Hebben we er een beetje zin in?
1: Ja.
0: Gewoon lekker rustig aan. Jij gaat schilderen.
1: Ja, zoiets. Ik weet niet wat we gaan doen, maar we gaan in ieder geval naar Apeldoorn.
0: Ja, je gaat naar vrienden toe en dan... is het nou schilderen of verven?
1: Ik weet het niet.
0: Ja, schilderen. Want je gaat op het doek schilderen.
1: Ja, ze zei, ik ga van die tekeningen van Bob Ross en die gaan we namaken. Nou, dat wordt echt helemaal niks dit.
2: Als stuur foto's, ik ben benieuwd.
0: Mocht het als cabaretier niet lukken, wie weet nog als schilderes. Nou,
1: mislukte schilder.
0: Als kunstenaar. Ja.
2: Misschien ontdek je een verborgen talent.
1: Ja, dit is iets waarvan ik weet, het kan ik niet.
0: Nou, je bent al een kunstwerk op zich.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Dus,
1: ik zit daar ook voor hun plezier, hè?
2: Oh, jij gaat de grappen maken. Ja. Je gaat het op hun alvast uitproberen.
0: En jij, Rian?
2: Ja, helaas moeten we weer afwas doen. Dus ja, eigenlijk in die zin hoeft het voor mij nog geen weekend te worden. Maar
1: je kunt het vanavond de afwas doen, dan heb je het weekend vrij.
2: Ja.
0: En ik ga gewoon lekker rustig aan doen.
1: Heerlijk.
0: Daar ben ik gewoon lekker aan toe.
1: Dat mag ook.
0: Even, daarom ga ik ook weer. Een hele drukke week gehad. Ik ben blij dat Femke gewoon lekker gaat doen. Wij wensen jullie een heel goed weekend volgende week. Dan zijn we er weer om 4 uur. Tot die tijd kan je natuurlijk nog luisteren naar Proud FM.
1: Ja.
0: Tot zo'n tafel 6 uur. En ook nog Stadshuis. En dit is de nieuwe van de War on Drugs. Who's That? Hier bij Hoog Radio. Doei doei.
1: Fijn weekend.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit, met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primoz Roglic. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: vrijdagavond 6 uur.
1: Je luistert naar Proud FM.
0: Het regenboogprogramma op Oog Radio.
1: Hier zijn uw presentatoren Ron
0: en Willy. Ja, en welkom op de vrijdagavond bij Proud FM. Willy.
1: Hey, Ron.
0: Hey.
1: Hey.
0: Oh, wat een
1: goudje aan me.
0: Ja, het gaat wel even lekker, hè?
1: Gaat wel lekker, ja.
0: En met een goede week gehad?
1: Zeker wel.
0: Drukke week wel, of niet zo?
1: Ja, het is allemaal weer helemaal begonnen.
0: Je hebt helemaal rood haar, hè?
1: Ik heb rode hemmen, jongen.
0: Ja, lekker hem naar de kappen geweest.
1: Oh ja, dat is echt fijn, toch? Echt
0: ik vind dat ook
1: even
0: fijn.
1: Wat doen.
0: Ja. Ik heb die zijkanten er weer helemaal af. Lekker weer fris.
1: Ja, maar mohawk. Mohawk is nog wat mooier, denk ik.
0: Ja, ik ga de volgende keer voor de mohawk.
1: Oh, goed zo.
0: Ja. Top. Ja, jij mag het er ook afscheren.
1: Is het goed?
0: Ja, ja, leuk.
1: Dat? Ja.
0: Nou, mag jij kapper spelen.
1: Dank je.
0: Goed, en wij zijn niet alleen. En ik heb tegenover mij zit iemand die er een beetje ongemakkelijk bij zit. Omdat hij eigenlijk gewoonlijk aan deze kant zit. Maar nu zoiets heeft... Oh, Ron, je doet dezelfde techniek. Gewoonlijk doe ik de gast pas laat. Ik zeg, hey Bas.
2: Hi.
0: Hi.
2: Ja, dit is even wennen, jongens.
0: Ja, hè?
2: Ja, meestal sta ik daar en dan spring ik bij. Of dan doe ik ook foute dingen.
0: Ja.
2: Maar,
0: hoezo ook?
2: Maar jij start het echt heel... Jij bent fantastisch.
0: Dit ging goed, hè?
2: Dit ging heel, heel goed. Nee, absoluut. Nee, maar nu zit ik in het aquarium en eigenlijk... bevalt me dit niks, maar voor jullie doe ik het.
0: Oh, wat lief. Dank je wel.
2: Want ik ben de gast. Dat
0: je bent de gast.
2: Dat vind ik dus heel leuk een keer.
0: Bas is de gast.
1: Ja, want dat is echt wel leuk. Want kijk, ik vind dit ook gek. Dat ik nu zo naar jou kijk door dat raampje, zeg maar. Dat is echt heel raar.
2: Ja, dat is een beetje hoerig.
1: Ja.
2: Maar goed, dat ging maar goed, te zijde.
1: Waarschijnlijk wordt het ook wel weer vies.
0: Goed.
1: Okay.
0: Nee, zeker. Wij gaan straks gezellig met jou kletsen over van alles en nog wat. Want, daar kom ik zo meteen op. We gaan eerst even naar muziek. En dat kan ik, want dan doe ik dit en dan doe ik die. En dan doe ik dat zo.
1: En dan doe je dat zo.
0: En dan doe ik dit.
1: Dit en...

0: En dat was Olivia Rodrigo met The Cure.
1: Ja.
0: Ja, ik moest hem wel even afkondigen natuurlijk ook, hè. Ja, jij zei nog van, je hebt helemaal niet aangekondigd, Ron.
1: Nee.
0: Dat is toch heel apart.
1: Ik snap het wel, maar dan ben je heel druk met die knopjes. en schuiven en doen. Ja.
0: Ik moet nog wel focussen. Ik vind dat wel op zich...
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, ja. Het gaat hartstikke goed.
0: Genoeg over mij. We gaan naar onze gast, Bas. Hey Bas.
2: Hallo.
0: Hi. Even voor de goede orde, want dat doen wij altijd met onze gasten. Wat zijn de voornaamwoorden die we voor jou mogen gebruiken?
2: Ja, ik wist dat die vraag ging komen.
0: Ja. Ja.
2: En ik realiseerde mij dat ik dat nooit, nog nooit ergens heb gezegd of zo. Het is gewoon hij, hem.
0: Ja.
2: Maar dat is voor mij zo vanzelfsprekend...
0: Ja.
2: Dat ik ging hier naartoe vandaag en ik dacht... oh ja, die vraag gaat mij natuurlijk gesteld worden.
0: Ja.
2: Nou, hij, hem.
0: Ja.
2: Maar het zegt me ook weer heel weinig.
0: Want?
2: Nou ja, omdat het zeg me niet zoveel. Het is gewoon hij, hem. Dat is wat het beste past. Maar als het anders is, dan denk ik dat ik ook wel reageer.
0: Ja, dan zeggen, hey vriendin.
2: Ja hoor, prima.
0: Ja.
1: Oké, vriendin.
0: Oké, schat, poetie. Even nou, voor de mensen die echt nog voor het eerst luisteren... bij wijze van, en die hebben geen idee hebben wie jij bent. Jij bent, onder andere ben je onze collega bij Oog. Je hebt na deze uitzending, als je denkt... ik heb niet genoeg van Bas, kun je naar Stadshuis luisteren?
2: Ja, wij zijn collega's. Wij werken alle drie hier bij Oog. En daarnaast doe ik nog van alles en nog wat.
0: Ja, maar, even in vogelvlucht, wat doe je allemaal?
2: Ik maak muziek, ik doe voice-over... Ik doe film, ik speel af en toe met jullie ook nog theater.
0: Ja,
2: van alles.
0: Ja, en je hebt van de zomer heb je fietstours door Hamburg gedaan.
2: Ja, Hamburg is een van mijn favoriete steden. En ze zochten Nederlands sprekende gidsen en ik dacht, ja, is goed.
0: En wij hebben elkaar ooit vroeger... Oh, ik sla echt de microfoon aan. Leren kennen bij het NNT, Noord-Nederlands toneel.
2: Ja.
0: Volgens mij was ik... 18 toen ik jou leerde kennen, je was 17.
2: Nee.
0: 16.
2: 17, ja, want ik mocht nog maar één jaar meedoen. Dat was een jongerenproject bij het NNT en dat was tot je 18 of tot en met 18.
0: Ja.
2: Oh nee, dan was ik 17 en om mijn 18 heb ik nog een keer gedaan. Dus we gaan al heel lang mee.
0: We gaan al een tijdje mee, maar een tijdje uit Overloren. Toen kwamen we elkaar weer tegen in onze queer winkel. Toen nog Nonnie en Willy. Het heeft ook nooit anders dan Nonnie en Willy geheet. Maar toen heette ik nog Nonnie. En toen herkende ik je wel meteen. Want meteen van, oh, dat is Bas.
2: Nou, ik herkende iets. En op een gegeven moment zei hij het en toen viel het kwartje. En toen dacht ik, oh, ja.
0: Ja, nou. En op een laat moment dacht jij, ja, deze mensen wil ik voor Proud FM hebben.
2: Ja, ik vond dat er op Oog een queerprogramma moest komen in een stad als Groningen. En een omroep die bij Groningen hoort, dacht ik, daar moet een queerprogramma komen. En toen dacht ik, dat wil ik niet zelf gaan presenteren. Of dat wil ik niet zelf gaan invullen. En toen dacht ik, ja, dat moeten jullie doen.
0: Ja. Waarom wilde je het niet zelf doen?
2: Eén, omdat ik graag een ander soort programma wil maken. Meer in de muziek gericht. Twee, ik al genoeg te horen ben op Oog. En drie, ik niet per se heel erg in die queer scene zit. Ook al hoor ik erbij. Het is niet dat ik daarin ondergedompeld ben. En als je een programma wil maken, dan moet je wel een beetje weten wat er speelt. En of in ieder geval de mensen kennen die weten wat er speelt.
0: Ja, precies.
2: Nou, en toen dacht ik, ga op zoek.
0: Ja. Nog geen spijt.
2: Nee.
1: Ga gauw door.
2: Nee, absoluut. Nee hoor, zeer zeker.
1: Ja, maar jij zag bij ons natuurlijk al die regenboog... wat hadden wij? Paraplu's en vlaggen. En alles hing daar en jij dacht, ja, dit zijn
2: ze. Ja, maar we hebben toen nou een paar keer gezeten... en er was zo'n leuke vibe, ook tussen jullie twee.
1: Ja.
2: En toen ik dacht, van, er moet een programma komen... toen dacht ik, ja, dan moet ik jullie vragen. Nou, dat heb ik gedaan. Volgens mij is je eten er, Willy. Ik zie Ron heel krapachtig doen dat de thuisbezorgder is.
0: Ik probeerde dat subtiel te doen, Bas.
2: Ik dacht, ik zeg het maar gewoon.
0: Ja, nee, heel goed. Dus als je denkt, goh, waar is Willy gebleven? Willy rent nu heel snel naar beneden. Ja, het zou er al lang zijn, maar het was er nog niet.
2: Nee, mag niet uit.
0: Geeft helemaal niks. Wist jij trouwens dat het nu Bi Awareness Month is?
2: Bi Awareness?
0: Als in bisexual...
2: Nee.
0: Bij deze.
2: Nee, dat wist ik niet. En wat is het? Wat doet men dan?
0: Nou, dan ben je bewust van de biseksuele omgeving. Maar net als Trans Visibility Day heb je Bi Awareness. Maar ja, het is eigenlijk is van 16 tot en met 23 september is het de week van biseksualiteit.
2: Ja.
0: Dat wist jij niet, hè?
2: Nee, hebben we het nodig?
0: Dat vind ik een goede vraag.
2: Nou, gericht op biseks. Weet je, we hangen er toch altijd al een beetje tussen. Mm-hmm. Weet je, biseksueel, het zal. Je vindt beide leuk. Ik vind het heel belangrijk dat er voor transpersonen meer aandacht is. Ik vind het belangrijk dat er voor de queer scene aan zich zichtbaarheid is. Ja. Omdat dat ook gewoon nodig is, nog steeds.
0: Ja.
2: Om dan ook nog een bi-week, een biseksuele week te organiseren. Dat hoeft voor mij niet.
0: Nee, want wat is dan voor jou het verschil met bijvoorbeeld met trans? Waarom zou dat de ene wel en het ander niet?
2: Omdat ik denk dat aan mensen uitleggen die er niks mee hebben wat bi is, heel helder is. Mm-hmm. Je valt op beide, punt. En ik denk dat als je trans moet gaan uitleggen aan mensen, dat daar gewoon, hoe stom ook, weerstand op is. En dat is niet terecht. Dus ik denk dat het veel belangrijker is dat er een trans visibility week, maand, jaar.
0: Ja, dat is een dag.
2: Dag. Nou, dat vind ik dan ook weer gek dat dan maar een dag is. maar dat vind ik belangrijker. Daar hecht ik meer waarde aan om te zorgen dat onderwerp gewoon breder gedragen wordt en zichtbaarder wordt dan een paar dagen bi gebeuren, zeg maar.
0: Ja, terwijl er ook best wel wat vooroordelen bestaan over biseksualiteit. Van het idee van, dan heb je nog niet gekozen. Of dan heb je nog niet de...
2: Ja, maar ik heb altijd dat gevoel dat dat een beetje een grapje is. Mm. Ik geloof niet dat iemand daadwerkelijk denkt dat je dan nog niet gekozen hebt. Dat is mijn ervaring, hoor.
1: Dat is echt geen grap, nee. Nee, er zijn echt mensen die dat echt wel echt van overtuigd zijn ook.
2: Ja.
1: Ik ken zelfs iemand die is op een gegeven moment wetenschappelijk geworden, wat? Nee, die is op onderzoek uitgegaan om wetenschappelijk te gaan bewijzen dat dat echt zo is.
2: En is dat gelukt?
1: Nee, natuurlijk niet. Nee.
2: Nou, maar laat ik het anders zeggen. Ik vind het hele trans gebeuren, ik vind het veel belangrijker dat daar aandacht voor is dan voor biseksuelen. Omdat ik voor mezelf daar niet de meerwaarde van inzie of zo. Voor zo'n week of een paar dagen. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet.
0: Nee, maar ik was er inderdaad gewoon nieuwsgierig naar van hoe jullie. Kijk nu ondertussen ook weer naar Willy.
1: Ja,
0: is er gelukkig weer bij.
1: Ik ben er weer bij. Ben er weer bi.
2: Ja, dat is hem. Nee, maar ik vind het zo. Je hebt al zo'n queer maand. Daar vallen wij ook onder.
0: Ja.
2: Is helemaal prima.
0: Ja.
2: En mijn gevoel is dat met transpersonen, dat er gewoon nog zoveel onbegrip voor is en zoveel veel gezeik om is.
0: Demonisering.
2: Dat ik het veel belangrijker vind dat daar veel meer aandacht voor komt. Ja, weet je, wij zitten al in die queer maand. En we horen al. Dat hoeft voor mij niet nog weer apart of zo. Dan sla je het wat mij betreft een beetje dood.
1: Ja, en dan ook nog weer echt inderdaad veel meer tijd daaraan besteden dan aan trans.
2: Ja, dat bedoel ik. Als trans dus één dag is, dat zegt toch alles?
1: Maar is het ook zo? Kijk, ik vind jou nogal excentriek.
2: Ja, mag vind ik dat ook.
1: Zo? Ja, oké. Okay. En heb je dan ook wel eens gehoord dat mensen dan zoiets hadden van, ja, je bent zo excentriek, Bas, daar komt het vandaan. Daarom wil je zo opvallerig doen. Daarom doe je bi, daarom doe je zo.
2: Nee, maar ik heb wel heel vaak gehad. Nou, dat is thuis helemaal ook niet waar, want zo vaak, ik loop er niet mee te kopen dat ik bi ben. Als mensen het vragen, dan zeg ik het. En als ik het dan zeg, dan zegt iedereen, nou ja, dat heb ik wel verwacht.
1: Ja,
2: en dan komen ze wel uit met je nagels gelakt en altijd een beetje aparte kleding en in de winter een dikke bondjas. Nepbond, laten we dat voorop stellen. Dus het hoort gewoon heel erg bij mij en mensen kijken er niet van op. Dus het is voor mij, het is geen issue bij mij of bij mijn omgeving. En bij de mensen die in mijn omgeving zitten waarbij het wel een issue is, ja, die hoef ik ook niet dichterbij te hebben. Dus dat boeit me niet zo veel.
1: Nee, precies. Maar kijk, die mensen bestaan natuurlijk wel waar het wel een issue voor is.
2: Ja. Maar heb jij als biseksueel, heb je er last van gehad dat je bi bent?
1: Nee, echt helemaal niet.
2: Nee, en ik ken eigenlijk geen enkele bi. En dat is puur mijn omgeving. Dat is niet dat ik nu spreek voor alles. Maar ik ken niemand die bi is.
1: Nee.
2: Die het daadwerkelijk moeilijk heeft gehad.
1: Nee. Maar zijn het dan niet de bi's die het niet moeilijk hebben, die daar gewoon normaal over doen? En degene die dat bijvoorbeeld niet lukt, zeg maar, die echt verstopt zit in een huwelijk of wat dan ook, even zoiets. En denken, oh ja, ik wou eigenlijk dat ik ervoor uit kon komen, maar dat lukt niet, want dat wordt hier niet geaccepteerd. Die hebben het wellicht wel heel moeilijk.
2: Absoluut, maar daar gaan 3 dagen in het jaar niet voor helpen.
1: Klopt.
2: Dat heeft te maken met eventueel een geloofsovertuiging, dat heeft te maken met de plek waar je woont. En dan kun jij 3 dagen bi organiseren in de stad en dan is het helemaal jolig en weet ik veel wat. Ja. Maar Sophie uit Schubben-Kutteveen, die in een heel christelijk huis is opgegroeid, die heeft niks aan die drie dagen. Die gaat alleen maar denken, was ik maar, of had ik maar, of kon ik maar.
0: Ja, maar die blijft verder vooral in de schaduwen.
2: Ja, en dat soort dagen, ja, oh, je hebt een bruggetje, is ook schitterend?
0: Mm.
2: Is ook schitterend?
0: Nee, ik bedoel jouw liedje.
2: Mijn liedje.
0: Oh. Ik was naar jouw liedje onderweg.
2: Is ook schitterend, heeft een liedje. Dat heet Uit de Schaduw, dus vandaar dat ik dacht, je gaat die kant op.
0: In de shadows.
2: Oh, ja.
0: Dit ging bijna soepel. Maar ik heb jou natuurlijk ook gevraagd om even een nummer uit te kiezen.
2: Oh, het ging bijna zo. Oh, ik heb het verpest. Het was zo
0: geeft
2: mooi.
0: Het heeft helemaal niks.
2: Ja, dat klopt. In the Shadows van The Rasmus.
0: En waarom?
2: Omdat deze band al vanaf 2003 door mijn leven heen walst. En ik de muziek te gek vind. Ik de frontman te gek uit vind zien. Dat ga ik zo heel even nog toelichten. En omdat het inmiddels na meer dan 20 jaar dat ik fan ben van die band. Ik heb ze inmiddels een aantal keer geïnterviewd. Dus het heeft een hele groei gehad in die periode. En ze zijn er altijd geweest. En dat is denk ik de reden waarom dit een van mijn favoriete bands en een van mijn favoriete liedjes is. En die zanger die had in de clip van In The Shadows altijd allemaal van die veren in zijn haar en zo.
0: Ja.
2: En toen ik mijn afstuderen had op de middelbare school, toen heb ik een zwart pak aangetrokken met enorm veel zwarte make-up. Dat droeg ik al. En alleen maar zwarte veren in mijn haar. En dat was een eerbetoon aan die zanger. En mijn moeder die dacht echt, jongen, doe het nou niet. En ik dacht alleen maar, fuck yeah.
0: Ja.
2: Dus ik heb mijn diploma in ontvangst genomen met allemaal zwarte veren in mijn haar.
0: Oh, ja.
2: Dus ja, dat. Toen je vroeg, wat is, wil je een liedje doen? Ja, dan denk ik daar.
0: In the Shadows van The Rasmus.
1: En
0: dan moet ik wel de goede.
2: Zal ik hem anders zingen?
0: Komt-ie. Nee, ik heb hem al gevonden.
2: Ik hoor het.

0: En dat was One of Your Girls van Troy Sivan.
1: Zo.
0: Ja, ik had was wel leuk. Ik was even aan het kijken van Troy Sivan, die speelt in de videoclip, speelt hij zichzelf in een dragversie van zichzelf.
1: Wow.
0: Dus dat ik denk, oh, die moet ik eigenlijk even kijken. Maar het is, hij vertelde in interviews dat het nummer gaat over verlangen naar iemand die niet beschikbaar is en specifiek over genderfluïde aantrekking. Give me a call if you ever get lonely, I'll be like one of your girls.
1: Oh, wat leuk, ja.
0: Leuk, hè?
1: Ja, dat heb je echt supergoed opgezocht.
0: Dank je. Net een echte radio-dj.
1: Nou, dat lijkt er wel op.
0: Maar net als echte radio-dj's krijgen wij ook een vraag op de app.
1: Wat?
0: Ja,
1: nee.
0: Jawel, jawel, jawel.
1: Oh, wat leuk.
0: Leuk, hè?
2: Die zagen we niet aankomen.
0: Ja,
1: maar echt.
0: Ja, ik zag hem oprecht niet aankomen.
2: Nee, ik ook niet.
0: Nee. Dit is van een queer luisteraar. Er staat hier, ik lees even voor. Hey, deze queer luisteraar wil graag weten hoe het was toen Bas jullie vroeg voor de show en of het als een grote verantwoordelijkheid voelt om voor alle queers van Groningen te spreken. Ga zo door, regenboogvlag, unicorn.
1: Oh, wow.

0: hoe het voelde.
1: Ik zag dit ook trouwens echt niet aankomen. Dus blijkbaar moet dat wel of zo.
2: Nou, blijkbaar heeft deze persoon Bas geappt van ik ga een vraag stellen.
3: Ja.
1: Oh,
3: ja.
1: Zo.
2: En toen kwam de vraag in de app.
1: Oh,
3: maar ja. Ik wist de vraag ook niet, dus ik ben benieuwd. Geef een antwoord.
2: Hoe het voelde. Nou, het was voor ons zo van super vet. Maar we weten niet hoe radio maken überhaupt, of we dat leuk vinden.
1: Nee, precies.
2: We waren wel meteen enthousiast.
1: Er gaat niemand naar ons kijken. Nou, dat is al jammer.
3: Luister, maar dat maakt niet uit.
2: Er gaat niemand naar ons kijken.
3: Er
1: gaat niemand naar ons kijken. Wat jammer, we zijn natuurlijk van theater. Ja, kijk.
3: Ja, dat is waar.
1: Oké, wie weet wordt het dan wat met het luisteren. Prima, zou kunnen. En toen gingen we doen, hè, Ron. Wauw.
2: Zo leuk.
1: Hemeltje, wauw. Dit wisten we helemaal niet, dat we dit zo extreem leuk gingen vinden. Ja, echt niet.
3: Dan is het een goede keus geweest.
2: Absoluut.
1: Echt. En we hebben daar al die tijd nu... Oh, sorry.
2: Nee. Ga door. Nee, ga door.
1: Ja, we hebben al die tijd daar nu extreem van genoten. En vooral ook als we dan weer mee mogen werken aan de wat grotere projecten en zo. En dat het wat langer is. Of wij zelf op locatie zitten of zo.
2: Ja, maar echt.
1: Ja, echt helemaal te gek.
2: En dat je inderdaad dat gevoel heb ook, want juist ook door dit programma te maken, want jij zei net, Bas, van oh, wij hebben een heel netwerk, maar juist eigenlijk ook door het programma te maken is het netwerk ook zo extreem gegroeid en zoveel toffe mensen leren kennen. En als je tegen iemand zegt van hey, kom je op de radio, dan zijn mensen al veel meer geneigd om tijd voor je te maken en dus met je te kletsen.
1: Het voelt voor mij ook niet alsof ik voor de hele queergemeenschap...
2: Nee, totaal niet.
1: Sta, zeg maar. Het is meer...
3: Ja, maar dat is natuurlijk wel wat het is. Want het is het enige programma hier in Groningen dat
1: is ook
3: gericht is op de queer community. En de reden dat het programma wat mij betreft er moest komen. Omdat er moest het geluid moesten zijn. Nou.
1: Is ook zo.
2: Ja.
1: Ja.
2: Het voelt
1: wel heel fijn. Snap je, voor die tijd dacht ik niet van... Ja, dan sta ik voor die hele gemeenschap. Maar nu denk ik, ja, tuurlijk wel... Sterker nog, ik ben hartstikke blij mee. Ja. Heel gaaf.
2: Het voelt echt als een soort van... het is nooit op die manier een roeping. Dat klinkt heel dramatisch.
1: Maar bijna wel.
2: Maar wel toch?
1: Ja.
2: Ben ik nou dramatisch aan het praten?
1: Nou ja, wel een beetje. Maar goed, dat heb je waarschijnlijk van mij ook mee overgenomen. We hebben elkaar weer geïnvesteerd daarmee, denk ik. Want toen ik geestelijke verzorging ging studeren... dat ik opnieuw terug de schoolbank inging... toen dacht ik wel ook echt van... ik wil eigenlijk voor de queergemeenschap geestelijk verzorger worden. En dat is denk ik nu wel... bewezen dat inderdaad voor mij ook helemaal klopt, zeg maar. En dat is wel gaaf om echt dat te doen.
2: Precies.
1: En ook qua zingeving en alles, zeg maar. Hoe zit het voor jou in je leven of zo? Ik vind dat echt mooi om over door te praten.
3: Ja, leuk.
2: Want dat is ook inderdaad... juist doordat dat netwerk is juist gegroeid en dus ik voel niet zozeer van de verantwoordelijkheid voor de queers te spreken... maar wel voor de queers te spreken. Om wel daarvoor ruimte te maken, tijd voor te maken en dat neer te zetten.
3: Een platform te zijn.
2: Ja, exact.
3: Ja.
1: Nou, jij zegt dat weer supermooi.
2: Precies.
3: Dankjewel.
1: Zonder jou zouden we hier niet staan, maar het is echt...
2: Dat is wel echt letterlijk aan de hand.
3: Nou, genoeg veren.
1: Veren.
2: Ja.
1: Kijk, even terugkomen op jouw veren. Want je zei, je moeder had zoiets van... de veren die je...
3: Oh, de veren. Ik dacht de veren in mijn reet. Nee, de veren in mijn haar, ja.
1: In je haar. En die zijn dus in de loop der jaren verplaatst naar je reet. Maar nu toen je het erover vertelde, zaten ze in je haar. Hè, aan het einde van... Was wat de diplomering, zei je dat?
3: Ja, middelbare school. Dus ik was 16 of zo, denk ik.
1: Ja. En je moeder zei, doe niet of zo?
3: Nee, kijk, ik ben altijd vrijgelaten in doen en laten, hoor, door mijn ouders. In kleden, ik had enorme spikes om mijn nek, had witte lenzen in. Het was allemaal alternatief en gothic en duister. Ik was een hele blije gothic, dat moet vooropgesteld worden. Maar op een gegeven moment begon ik mijn ogen ook op te maken. En toen zei mijn moeder, dat moet je niet doen. Die was bang dat daar vervelende reacties op kwamen. Maar toen vond ik een foto van mijn vader, die dat vroeger deed... En toen zei ik, hou even. Als de man die mij geproduceerd heeft het gedaan heeft vroeger... dan mag ik het ook.
2: Precies.
3: En toen was er eigenlijk geen...
1: Het zit ook wel in je DNA dan. Dus.
3: Ja.
1: Wat geweldig. Want ik dacht echt, lijkt me leuk om door te vragen... van waar komt het dan vandaan, dat hele excentrieke? Maar eigenlijk zit het al in het DNA.
3: Nou ja, mijn broertje en zusje absoluut niet. Nee. Maar ik wel. En ik denk dat bij mijn vader vandaan komt.
2: Je hebt de excentrieke genen gekregen.
3: Ja, mijn vader had het heel lang haar. Het was een beetje eind jaren 60, begin jaren 70. Dus dan weet je het wel.
1: Ja.
2: Want als ik mij goed herinner in de gesprekken die we wel gehad hebben... heb je ook niet echt heel erg een coming out of wel?
3: Nee.
2: Nee, hè?
3: Nee.
2: Niet heel erg van, ik kom de kast uit.
3: Ik denk dat ik op mijn 14e een keer gezegd heb... volgens mij kies ik niet. Volgens mij is het gewoon, we zien wel waar het schip strandt. En dat is het. En ik heb toen ik voor het eerst een relatie kreeg met een jongen. Mijn moeder heeft toen een hersenbloeding gehad. Niet daardoor trouwens. Niet dat ze dacht, oh mijn zoon, en paf, hersenbloeding. Maar mijn moeder lag in het ziekenhuis. Op de spoedeisende hulp. Dat was allemaal net gebeurd. En ik was een beetje aan het daten met een jongen. En dat werd steeds serieuzer. En toen lag mijn moeder in het ziekenhuis. Dan had ik hem geappt. Ik zei van, mijn moeder ligt in het ziekenhuis. Wil je hier ook naartoe komen? Maar niemand van de familie had hem nog ontmoet. En toen dacht ik, dit is een uitgelezen kans. Mijn moeder ligt voor de leven te vechten. De hele familie is er. Dus ik heb gezegd, jongens, er komt zometeen iemand. Als ik diegene vol op de bek pak, dat klopt. Want ik heb een relatie met hem. Mm-hmm. En toen, ik dacht, als mensen daar druk over maken, kan ik zeggen, jongens, er zijn echt wel belangrijkere dingen. Want mijn moeder ligt daar half dood te gaan. Dat vond ik een goed moment om het te zeggen.
2: Ja.
3: Maar echt een coming out. Nee, het is nooit geweest. Het is nooit aan de orde geweest.
2: Nee, precies.
3: Ik heb ook nooit het gevoel gehad dat ik het niet kon zijn of mocht zijn of...
1: Nee. Heb je vaker verteld hoor, dus dat is ook heel herkenbaar daarin. Maar inderdaad, het ergens het moment hebben dat je toch wel met hetzelfde geslacht, zeg maar, dat gaat doen, heeft wel een bepaalde gevoeligheid.
3: Hoe bedoel je?
1: Nou, als je zegt van nou, het leek mij wel het goede moment.
3: Oh nee, maar dat was meer. Het was niet eens dat ik het zo dacht. Ik dacht meer. Als ik een relatie had met een meisje die tijd, had ik ook gezegd: er komt straks iemand. Als ik die vol op mijn bek pak, dan is dat omdat het mijn vriendin is. Ja, zeg maar. Dus het was meer een soort introductie van: even waarschuwen, er komt iemand. Pakken. En daar ben ik wat closer mee dan iemand anders. dus dat. Dus het was niet, het was niet gendergericht.
1: Nee, het was een vreemde, maar verder niet. Nee, voor jou geen vreemde, maar ik bedoel voor de andere.
2: De volgende die binnenkomt, die pak ik vol op de bek. Het is een vreemde, maar doe maar.
3: Ja, ik denk dat het gewoon. Ik denk dat het echt gewoon de middelbare school. Ik had een hele hechte vriendenkring. Allemaal alternatieve lui, allemaal muzikanten. En dat zijn ook nu allemaal creatievelingen geworden en weet ik veel wat. Nou, die hele vriendengroep wist van elkaar hoe ze zoenden. Er was gewoon een hele veilige groep. Dus het is nooit een issue geweest of zo.
2: Nee.
3: En dat heeft er denk ik aan bijgedragen dat ik niet het gevoel heb gehad dat er nog een officieel...
2: uit de kast komen.
3: Moest komen. Nee,
1: precies. En dat maakt jou natuurlijk ook een heel mooi mens.
3: Dank je.
2: Dat is wel zo.
1: Ja, dat vind ik ook echt.
2: Ja, dat klinkt nu bijna alsof we het gekscherend zeggen.
1: Nee.
3: Dank je wel.
2: Ja. Oké.
3: Waardeer ik.
2: Tof.
3: Fijn.
2: Ik zet nog een muziek aan. She Did It Again. En dat is wel heel leuk. Dat was inderdaad She Did It Again. Dat is van Tyla en Zara Larsson. En dat is natuurlijk een verwijzing naar de Oops, I Did It Again van Britney Spears. En dat was wel leuk. De samenwerking kwam. Sander Sarah zag een stukje van Tyla op Instagram. Wilde er per se op zingen. En heeft gewoon gevraagd.
1: Oh, goed.
2: Gewoon gedacht, ik wil met die zingen. Nou, toen kwam het er ook van. Dus dit is She Did It Again.

0: She did it again.
1: Ja.
0: Ja. Dat was echt de meest droge reactie.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, is inderdaad een liedje rond. Ja. Nou.
2: Nou.
0: Goed. Wacht, ik zet dit er even onder. Misschien klinkt het dan wat gezelliger nog weer. Hè? Zo, boom, boom.
2: Nee. Oh, ja, ho, klinkt ho. Leuk. Nee, klinkt leuk.
0: Ho, ho. Nee. Ik dacht, ik gooi ook meteen. We doen niet meer de Willy dat weten, maar we doen gewoon een feitje die past bij het moment. Ik heb het feitje over Bisexual Awareness Week. Ja, moet ja. Natuurlijk wel iets even vertellen. September is Bi Awareness Month. En van 16 tot en met 23 september is het Bisexual Awareness Week. Die eindigt op Bi Visibility Day op 23 september.
2: Wat is Bi Visibility Day?
0: Een internationale dag om bi-plus mensen zichtbaar te maken. De dag bestaat sinds 1999. Is bedacht door drie Amerikaanse bi-activisten. Wendy Curry, Michael Page en Gigi Raven Wilbur. Michael Page is trouwens ook de ontwerper van de bi-vlag. De roze, paars, blauw. Ze koos bewust 23 september... omdat in de geboortemaand van Freddie Mercury valt... een bekend bi-icoon. En bi-plus mensen vormen de grootste subgroep binnen de LHBTI+. Ongeveer de helft van de hele gemeenschap. Maar onderzoek laat zien dat maar zo'n 28% van bi-plus mensen open is... naar de mensen die dichtbij ze staan. Veel lager dan bij homo's en lesbiennes. En daar is een term voor bi-erasure. Bi-plus mensen worden vaak vergeten of niet serieus genomen... zowel buiten de queer scene als erbinnen. Het is een fase. Kies eens. Dan heb je nog niet gekozen. En dat is waarom ze dus zeggen van zo'n dag is wel belangrijk.
2: Mag ik iets vragen?
0: Ja.
2: What the fuck is bi-plus?
0: Oh, Gunst, Ik wist dit ook.
3: Ik heb dit ook ergens op een gegeven moment helemaal opgeslagen. Dacht ik, maar nee.
2: Maar is dit nieuw?
0: Je valt op mensen van verschillende genders, zowel mannen, vrouw, ook non-binair.
2: Maar dat is toch
0: plus
2: gewoon...
0: is dus ook voor non-binair.
2: Dat is toch gewoon bi?
0: Nee, want bi is man of vrouw.
2: Ik dacht dat bi gewoon op alles was.
0: Nee, dat is omniseksueel.
2: Ja. Oh, dus ik ben nu omniseksueel. Ik ben niet meer bi.
0: Of panseksueel.
2: Oh, ik ben panseksueel.
0: Maar dan maakt het je helemaal niks uit. Dan is gender überhaupt niet aan de hand.
3: Dan zie je gender niet. Wat is het, Bas? Zie je gender niet? Of
0: zie je
3: maakt
0: gender
3: het je
0: wel?
3: Niks uit en zie je het wel?
2: Wat een vraag. Wat ingewikkeld.
3: Nee, Bas.
2: Ik ben gewoon biseksueel, punt. Ik vind iedereen leuk.
3: Goed zo.
2: En dan ben ik dus pan.
3: Ja, dan ben je eigenlijk pan.
0: Ja, maar daar is wel bi-plus.
3: Ben je omniseksueel als je seksen wel ziet? Zie je gender wel, bedoel ik daarmee?
0: Nou goed, dit is waarom we dus zo'n dag hebben.
3: Oh, we hebben echt camera's nodig.
2: Nou, het is niet alleen... Nou, nee, oké, okay, dan heb ik... Mag ik een minuutje?
0: Eén minuut,
2: oké. Okay. Belangrijk zo'n dag, maar we verzinnen toch elke keer weer nieuwe namen... nieuwe letters, nieuwe cijfers, nieuwe tekens achter bestaande dingen... Of ligt het naam omniseksueel nog nooit van gehoord?
3: Nee, ligt niet aan jou. Dat ligt zeker niet aan jou. Alleen, die mensen voelen zich anders niet gezien.
0: Je vindt, daar past de term dan niet voor.
3: Nee, maar je vindt dat niet fijn.
2: Je hoort toch gewoon bij die queer community? Dat is dan toch gewoon allesomvattend?
0: Ik denk dat we hier een uitzending aan gaan wijden.
3: Dat is leuk. Of een podcast op een heel ander moment. Want jij kan niet in de podcast
2: zitten. Nee, ik moet straks zelf. Sorry. Ja. Maar dat lijkt me heel leuk.
0: Ja, dit gaan we doen. We gaan inderdaad een podcast. En dan ga ik ook even heel goed onderzoek doen wat alles is. En dan kan ik daarom wat over vertellen.
2: Ja, dat lijkt me een hele goeie.
0: Top.
3: Leuk.
0: Dan gaan we nu even naar deze toe. Even Gunst. Oh, dat is deze.
2: Ik ben wel blij dat het soepel gaat.
4: Roel, wat is er te doen deze week?
5: Nou, Willy, dat zal ik jij vertellen, ja.
0: Op zaterdag 12 september, oftewel morgen om 2 uur... is Café de Regenboog in het clubhuis voor doven in de Munnikeholm 4... voor LHBTI-plussers met een licht verstandelijke beperking vanaf 6. Woensdag 16 september om 2 uur is de ontmoetingsdag van de Roze 50+... in de Vijverhof in Assen. En volgende week hebben we ook Mariette te gast van de Roze 50+. Dus dan kunnen we meteen horen hoe het is geweest. En donderdag 18 september om 8 uur de Mannenfilmclub... in buurtcentrum Tuinpad in de Bessemoerstraat nummer 4...
3: Nee, het is toch niet vanaf 6, dat bedoelden ze mee vanaf 18 jaar.
0: Oh, vanaf 18 jaar,
3: ja,
0: dat is het ook.
3: Is vanaf 2.
0: Vanaf 18. Vanaf 18, je hebt helemaal gelijk.
3: 18 lees je op als 6. Oeh.
0: Perfect.
2: Oh. Heel goed getimed.
0: Het was perfect. Ik had de correctie precies nodig, want dan was het dingetje vol. Goed. Het is virtually insanity wat dat betreft.
3: Heerlijk nummer.
4: What we're living in, let me tell ya.

0: steady swims, lose control. Ik vind het heel mooi. Echt twee van die, doe ik heel erg mijn best om een beetje zo'n goede radioafkondiging.
1: Ik vond het vooral alsof je over je nek ging.
0: Oké, dankjewel. Goed, nou Bas, leuk dat je het gast was. Nee, ik vond het oprecht heel leuk dat je erbij was. Ik wil heel graag die podcast met jou opnemen.
1: Ja, dat gaan we doen.
0: Ja.
1: Maar dat moet dus op een andere dag, want ik zit zo meteen zelf.
0: Ja. Dus als je denkt, goh, ik heb nog niet genoeg van Bas, blijf lekker luisteren. Zometeen is hij er met Stadsruis.
1: Jazeker.
0: Waar ga je het over hebben?
1: Eurosonic, metalband uit Groningen, Louis Capaldi, er gebeurt van alles.
0: Superleuk, blijf luisteren. Wij zijn er volgende week weer.
2: Yes.
0: En wij hebben dan Mariette van Roze 50 Plus te gast.
2: Dat vind ik wel leuk.
0: Nou, hè?
2: Zin in.
0: Ja, hoor. Dan gaan wij nog even luisteren naar This Kiss van Faith Hill.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakte bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
2: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
1: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
3: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
1: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.

is vrijdagavond. Je luistert naar Stadsruis. Met de beste muziek uit Groningen. Updates over de tofste festivals en concerten. En interviews met artiesten van binnen en buiten de gemeentegrenzen. Een uur lang het beste van Groningse bodem. Dit is Stadsruis. Met vandaag onder andere The Last Mandrill, Lisa Ploeger, Vaken, maar eerst Bruno Storm en eindelijk Ik Leef.

Bruno Storm hoor je en Eindelijk Ik Leef. Een hele goedenavond. Je luistert naar Stadsruis, het radioprogramma hier op Oogradio. Dat geheel in het teken staat van muziek uit Groningen. Uit de stad, uit de provincie, uit de gemeente. En heel af en toe een beetje erbuiten, mits het een link heeft met Groningen. Daar kom je in deze uitzending ook weer achter. Verder reizen we terug naar het jaar 1986. En gaan we het hebben over een Groningse heavy metal band. En we moeten het hebben over Eurosonic Noorderslag. Het duurt niet heel lang meer, nog een paar maanden. En dan is het januari en dan vindt Eurosonic Noorderslag weer plaats. Hier bij Oog zijn inmiddels de voorbereidingen begonnen. En ik dacht, we gaan een klein beetje terugblikken. Ik heb een top drietje gemaakt. Ja, een top drietje met wat mij betreft de tofste acts die ik in de afgelopen, 15 jaar gezien heb. En dat is natuurlijk onmogelijk, want je kunt net zo goed een top 100 maken. Maar zoveel tijd heb ik niet. Dus een top 3, wat mij betreft, hele leuke acts die ik gezien heb tijdens Eurosonic Noorderslag. Dat en natuurlijk heel veel muziek uit Groningen. Onder andere dit is Joos en De Vogels Zingen.

is ook schitterend hoor je. En stap uit de schaduw. Ja, de dagen worden langzaam weer langer. We naderen het einde van het jaar. De verlichting komt straks weer in de straten te hangen. Hè? De lampionnen met leuke lichtjes. De bakfietsen rijden weer rond met van die kerstlampjes rondom. Voor veel mensen is dat je denkt, nou, de zomer zit er echt op. Ik ben er heel blij mee, want hoe later het in het jaar wordt, hoe dichter we bij het leukste feestje van het jaar komen, namelijk Eurosonic Noorderslag. En ik neem je vandaag even mee naar mijn favoriete artiesten. Nee, dat is niet waar. Naar mijn top 3 tofste acts, tofste artiesten die ik in de afgelopen 10, 15 jaar gezien heb tijdens Eurosonic Noorderslag. We gaan ook weer een uitzending maken met Oog, dus dat is ook altijd een bijzonder leuk feestje. En het is natuurlijk totaal niet realistisch om een top 3 te maken over de afgelopen 15 jaar Eurosonic Noorderslag. Dus forgive me, maar dit zijn 3 artiesten waarvan ik onder de indruk was. En de eerste was nog maar 18 toen ze kwam spelen in 2015. En ze was zelfs zo goed dat een jaar later in 2016 ze weer werd uitgenodigd om te spelen. En dat is best bijzonder. Haar optreden maakte veel indruk op de aanwezige muziekprofessionals en journalisten. Dat bewijst het ook wel, want een jaar later was ze er weer. Ze komt uit, moet ik het even goed zeggen? Oh, Zweden. Noorwegen. Of nee, ze komt uit Noorwegen. Ja, zie je wel. Ze komt uit Noorwegen. In 2015 stond ze dus voor het eerst op Eurosonic Noorderslag in het Grand Theater. En ik ga het draaien. Het komt dus niet uit Groningen, maar ze speelde wel in Groningen. Dus dan vind ik dat het mag. Dit is Aurora en Runaway.

0: Je hoort Aurora en Runaway. Een hele goede avond. Je luistert naar Stadsruis. Het programma hier op Oog Radio dat in het teken staat van muziek uit de stad, uit de gemeente of uit de provincie, of over artiesten die in Groningen hebben gespeeld. We zijn begonnen aan de top 3. Wat mij betreft de tofste artiesten die ik de afgelopen 15 jaar gezien heb op Eurosonic Noorderslag. Dit als een klein beetje een voorproefje op dat het leukste feestje van het jaar bijna weer staat te beginnen. Ja, ja, ik weet het. Er komt eerst nog Sinterklaas en Kerst en Oud en Nieuw. Maar januari, dan is het zover. Dit was in ieder geval mijn nummer 3, Aurora, hoorde je. En nou had ik ook gewoon zeg maar een leuk aftelding neergezet. Die ben ik helemaal vergeten. Dus je krijgt nog even de top of de nummer 3.
1: Nummer 3.
0: Dan heb je die ook maar gehad. Zo, dat was hem. De nummer 2. Die gaan we nu doen. Ik heb jarenlang podia gepresenteerd tijdens Eurosonic. Op de Grote Markt in de Schouwburg. Maar ik begon in... hoe heet dat nou ook alweer? Op de Vismarkt. Huizen Maas. Nou, daar zijn we. En dat was een van mijn eerste presentatieklussen tijdens Eurosonic. En een van de bands die daar speelde was de Italiaanse band My Awesome Mixtape. Inmiddels zijn ze al lang en breed uit elkaar, sinds 2014. Maar waarom ik het een toffe band vind, is onder andere het volgende. Artiesten die geven altijd door op een rider wat ze heel graag in hun kleedkamer willen. Hè? Katy Perry wil altijd dat haar kleedkamer knalroze wordt geverfd. Ook al is hij dat niet, dat moeten ze dan dus helemaal doen. Maar deze band, die had iets heel simpels erop gezet. Namelijk een ijskoude fles Jägermeister. En zij hadden niet verwacht dat daadwerkelijk ook maar iemand die rider zou lezen. En toen kreeg ik de taak om naar de kleedkamer te gaan van de band, even kennis maken. En ik moest maar even een fles ijskoude Jägermeister meenemen. Ik heb nog nooit een band zo gelukkig gezien dat er daadwerkelijk gekeken is naar hun rider. Dat hun wensen daadwerkelijk gezien zijn en uitgevoerd zijn. Dus ik gaf ze de heerlijke fles ijskoude Jägermeister. En daar werden ze bijzonder gelukkig van. Verder stonden er nog wat loempenjas op tafel waar ze om gevraagd

uit Italië. My Awesome Mixtape hoor je. 2011 op Eurosonic Noorderslag. Goed, dan hebben we nog de nummer 1 in deze top 3. Ja, tofste ex, wat mij betreft, die ik gezien heb in ieder geval in de afgelopen 15 jaar op Eurosonic. De laatste, die stond er nog niet zo heel lang geleden. 2023 stonden ze op de grote markt. En eigenlijk was deze band al wel een behoorlijke naam in Europa. Ze speelden op Eurosonic Air. En dat deden ze natuurlijk om gezien te worden door muziekbobo's. Nieuwe connecties bouwen in de festival- en de muziekindustrie. En wij maakten toen ook radio tijdens Eurosonic. En ik had samen met Tibbe, daar heb ik jarenlang radio mee gemaakt, mijn beste vriend, wij hadden een interview met deze band. Tenminste, dat hadden we helemaal geregeld. En wij komen aan bij het podium en de beveiliger, dat was gewoon een Nederlands beveiligingsbedrijf, die liet ons gewoon niet toe. We hadden perskaarten, de band wist ervan, de manager van de band wist ervan, en wij werden niet naar achteren gelaten. Ik kan je zeggen, dit is toch wel een... Ik was niet gelukkig. Dus we hebben het hele interview met deze band gemist. En daar baal ik nog steeds best wel van. Ze bestaan nog steeds en ze spelen tegenwoordig in de Ziggo Domes en dat soort zalen. 2023, dus op de grote markt tijdens Eurosonic Air. Dit is Smash Into Pieces.

Smash Into Pieces hoor je en Heroes Are Calling. Goed, dat was de top 3. Artiesten op Eurosonic Noorderslag. Misschien komt dit item nog wel eens vaker voorbij. Ik vind het toch best leuk, want je kunt natuurlijk 100 top 3's maken. Maar we gaan even terug naar Groningen, want het programma draait natuurlijk in de basis om muziek uit Groningen. Ik neem je mee naar het jaar 1986. We duiken even in de geschiedenis van de Groningse muziekscene. Want Groningen was in de jaren 70 en 80 een belangrijke plek voor muzikanten en bands. In de stad ontstond een levendige scene rondom podia als Vera, waar rock, punk, new wave en heavy metal een enthousiast publiek vonden. Een band die daar een belangrijke rol in speelde, was Vortex. De band werd in 1979 opgericht in Groningen en groeide in de jaren 80 uit tot een van de meest opvallende namen binnen de Nederlandse heavy metal wereld. Vortex maakte muziek met alles wat je van klassieke heavy metal mag verwachten. Stevige gitaren, krachtige drums, felle zang en natuurlijk de typische energie van de metal uit de jaren 80. De band wist daarmee niet alleen in Groningen, maar ook ver daarbuiten aandacht te trekken. Een belangrijk moment in de geschiedenis van Vortex was in 1986. In dat jaar verscheen het album Open the Gate. En vooral het titelnummer werd bekend binnen de metal scene. En er gebeurde nog iets opvallends. De videoclip van Open the Gate werd uitgezonden op Sky Channel en zelfs op MTV. Dat was in die tijd een enorme kans voor een Nederlandse metalband om bij een veel groter publiek onder de aandacht te komen. Zo, bam, dat zegt wat. Het is 1986, dit is Vortex en Open the Gate.

uit de stad, provincie. Uit de stad of de provincie of de gemeente. Of artiesten die dus in Groningen spelen. Maar mocht jij nou muziek maken, mocht je nou denken, hé, verrek, ik heb een heel leuk bandje. We brengen binnenkort een single uit, een EP'tje uit, een plaat uit, een cassetteband uit, noem het maar op. En je denkt, goh, dat verdient wat aandacht. Dan moet je het vooral mailen. muziek@oogradio.nl. Dan komt het in de playlist. Tenminste, dat is aan Rick, onze zeer gewaardeerde collega, die het allemaal verspreidt onder de programma's of zelfs tot stadsplaat bombardeert. En dan word je net wat vaker gedraaid. Dus mocht je muziek maken en mocht je wat uitbrengen, muziek@oogradio.nl. Ook als je ergens in de stad speelt, een leuk optreden heeft, er een praatje over wil houden of andere dingen. Had ik het mailadres al gezegd? muziek@oogradio.nl. En dan kom je dus in de playlist, zoals bijvoorbeeld deze Groningse band. Dit is Juno's Valley en Laat het los.

Je hoort vaak een channeling hoor. Ja, wat? Channeling. Het is 7:50, nog 10 minuten te gaan en dan zit deze uitzending van Stadsruis erop. Ik moet je nog van alles vertellen, maar ik wil je eerst even meenemen naar 5 september 2026. Vorige week dus, Stadspark. 30.000 mensen hebben zich verzameld voor het podium van deze Schotse artiest. En op het, hartstikke leuk. Een aantal jaren geleden stopte hij wegens gezondheidsklachten met optreden. En zelf dacht hij nooit meer het podium op te gaan. Deze avond sloot hij een grote zomertour van maar liefst 90 shows af in Groningen. En ooit is hij er eerder geweest, maar hij wist eigenlijk niet precies meer waarom en wanneer. Naast een fantastische stem is het wat mij betreft een van de meest grappige mensen op dit moment. Ik moet altijd zo om hem lachen. Ik hoop dat hij daarom eigenlijk nog wel vaker terug zou gaan keren naar Groningen. Dat mag best. Een solo show van deze man in het Stadspark zal niet misstaan. Groningen was voor hem enigszins moeilijk uit te spreken. Dat werd Groningen. Ik heb het natuurlijk over op het Hullabaloo Festival afgelopen zaterdag. Niemand minder dan Lewis Capaldi. En potverdorie, dat was een feestje. Dus die draai ik heel graag. Dit is Someone You Loved.

Je hoort Maud en het voorwoord. Ik zei het al, mocht je muziek maken, mail ons vooral. muziek@oogradio.nl en dan kom je wellicht in de playlist en dan word je ook nog eens gedraaid. Vorige week was de cd-presentatie op de plaatpresentatie van The Last Mandrill in Simplon. En nu staat hij al hier in de computer. En ik vind dit een van de tofste bands uit Groningen. Dus ik draai het met ongelooflijk veel liefde. Dit is I Would Gladly Get Out of Your Head, The Last Mandrill.

The Last Man Drill and I Would Gladly Get Out of Your Head. Het zit erop. Volgende week weer luisteren. Want ik heb zojuist een mapje gevonden met allemaal artiesten die bij ons tijdens Oog op Eurosonic Noorderslag live zijn komen spelen. Dus ik dacht, daar ga ik volgende week de playlist van maken. Vond ik een goed idee. Dit was hem. Dankjewel voor het luisteren. We gaan eruit met ook een stadsplaat. Marieke Schenk, Adrenaline. Hoi.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit, terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
2: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen bij gebrek aan overeenstemming voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
4: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
2: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
6: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. En dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
2: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding, en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
1: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3-basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog, morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt, is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
2: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet gebeuren, wie gaat wat doen. En ja, dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
1: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter... en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakte 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Oog Radio.

Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

zee van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter... en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt de treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil.